rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint, en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. Volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. De missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 's Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Goulou van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. Eén persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hacks de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hacks kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog, vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: Miley, Bass Persuades.
5: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. De missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hex de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor altijd Maas. Dat is Urks voor altijd vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Kensington.
1: 3FM. Bas van Schaik.
3: Een hele goede morgen. Chapeau, chapeau. Je bent mega vroeg uit de veren. En je hebt ook nog eens 3FM aan. En dat betekent dat je zometeen kans maakt op een ochtendsnack naar keuze.

3FM door je speakers. New Radicals, Jordi, you get what you give. Een hele goede morgen, 9 minuten over 4. Het is dinsdagochtend, de derde dinsdag van september. En dat betekent Prinsjesdag, ja ja. Dan gaat het koffertje open met de miljoenennota. En natuurlijk, koning Willem-Alexander, die gaat de troonrede voorlezen. En om je alvast een klein beetje voor te bereiden op die troonrede, ga ik vandaag extra vaak struikelen. Ga ik vandaag extra vaak struikelen over de woorden. Je kan maar goed voorbereid zijn, hè? Hey, als jij nu app via de NPO Luister hebt, dan ben je misschien wel de allereerste apper van de dinsdag. En dat betekent dat jij wint een ochtendsnack naar keuze. Misschien wel een croissantje of waar je ook zin in hebt. Appen dus via de NPO Luister app.

De nieuwe van Sienna Sparrow hoor je binnen nu in een minuutje of vijf. En dit was Phoebe Bridgers en Lost Boys bij 3FM. Een hele goede morgen, 21 minuten over vier. Jij bent al wakker. Je hebt 3FM door je speakers en dat betekent dat je onderdeel bent van het exclusieve clubje, de 3FM Nachtluisteraars.

0: Goedemorgen, Bilal.
1: Hele goedemorgen.
0: Jij moet nog anderhalf uur werken, dan zit je nachtshift erop in de fabriek, hè?
1: Yes, we zijn hard voor weinig in de fabriek bezig, maar het is wat het is.
0: Hard voor weinig. Nou, hopelijk helpt de muziek van 3FM je iets. Wat
1: zeker,
0: moet je doen? Wat
1: zeker.
0: Moet je doen in de fabriek?
1: Ik sta bij de pouch, dus wel bekend, de brekers die iedereen vast wel kent. Ja, daar sta ik bij. Die worden door mij gemaakt.
0: En moet jij ze dan dichtdraaien? Moet je ze controleren?
1: Ik heb geluk dat de machine dat allemaal kan. Dus ik zorg er gewoon voor dat de storingen worden opgelost. En dat de machine eigenlijk goed genoeg.
0: Hé, hey, lekker. En wat ga je vandaag voor de rest van de dag nog doen? Behalve slapen, neem ik aan, zo meteen.
1: Ja, ik ga even een paar uurtjes slapen. En dan gaan we weer door voor de summerboard. Ik ga even de gym knallen.
0: Kijk.
1: En
0: hoppa!
1: En dan nog even shoppen voor de festival die ik van het weekend heb.
0: Waar ga je naartoe?
1: Ik ga naar Into the Woods.
0: Oh ja, goed natuurlijk. En heb je een beetje een idee wat je aan gaat doen?
1: Ja, ik heb wel een klein vermoeden. Het zal waarschijnlijk een leerjackie wil ik gaan kopen ergens.
0: Ja.
1: Maar vaak koop je gewoon wanneer er iets moois in te pas komt. Maar ik hoop wel echt dat.
0: Nou, dat klinkt hartstikke goed. En ik ga je ochtend nog even net wat beter maken. Omdat je zo hard aan het strijden bent. Omdat je zo vroeg op bent. En omdat je 3FM door je speakers hebt. Heb ik heel goed nieuws voor je, Bilal. Hij is namelijk helemaal voor jou. Hij is voor jou de ochtendsnack naar keuze. Waar ga je voor?
1: Ik ben dus nu weer aan de lijn, want de zomer die is net voorbij.
0: Summerbody.
1: Dus ik ga voor een lekker kwarkie met lekker wat fruit. En zo kan ik de dag eigenlijk gewoon weer helemaal aan.
0: Lekker zeg, je krijgt hem op kosten van 3FM. Geniet ervan.
1: Ja, hartstikke bedankt.
0: En werk ze nog even.
1: Ja, hetzelfde.

Sienna Sparrow bij 3FM en Great Expectation. Je kan dus met je oude speelgoed een wereldhit maken. Dat bewijzen de mannen van The Gorillaz. Dat hebben ze namelijk gedaan met dit liedje. Grote stukken van het liedje zijn namelijk opgenomen met een oude speelgoedmegafoon. Ja, en die typische lach aan het begin ook en een stukje in het refrein.

Houston, Texas maakt het 6 minuten over half 5 op je hele vroege dinsdagochtend. Je luistert naar 3FM. Mijn naam is Bas en ik hou ontzettend van dancemuziek. Vind ik fijn om een beetje ook mee wakker te worden. Krijg je een beetje energie van altijd, hè? Ja, ik wil je zo meteen voorstellen aan de dance track van dit moment. Een hele vette nieuwe tune van de Swedish House Mafia. Die hoor je zo meteen. En eerst Charlie XCX

0: 3FM met The Police and Every Breath You Take. Ben jij snel zenuwachtig? Ik moet zeggen, als ik een hele spannende korfbalwedstrijd heb of zo, dan ben ik wel zenuwachtig. Ik doe dat op best wel hoog niveau. En nou ja, er staan ook een hoop mensen langs de zijlijn dan. En dan moet ik echt presteren. Dus dan kan ik wel zenuwachtig zijn. Als ik een hele goede radio-uitzending wil maken, kan ik ook best wel zenuwachtig zijn. Ja.
1: 3FM, Nachtclub.
0: Ja, en artiesten zijn ook nog wel zenuwachtig. En ook wel grote artiesten. Denk bijvoorbeeld aan Licka Lee. Je kan haar kennen van I Follow Rivers. En zij ging de studio samen in met de Swedish House Mafia. Zijn, ja, de Zweden onder elkaar. Maar ondanks dat ook Licka Lee best wel een grote artiest was, stond zij helemaal stijf van de spanning. Helemaal zenuwachtig. Maar ja, ze ging de studio in met de grote Swedish House Mafia. En dan zou ik ook zenuwachtig zijn als ik een grote artiest zou zijn. Ja, nou, dat Zweedse DNA, dat is uiteindelijk alsnog in die plaats gekomen. Zodra een beetje de akkoorden lagen, ja, toen waren die zenuwen helemaal weg. En toen ze uiteindelijk het liedje ging inzingen, ja, toen hoor je daar, dan hoor je daar helemaal niks meer van. Hij is uitgebracht, de nieuwe van de Swedish House Mafia en Licka Lee, ondertussen een beetje, zo een paar weekjes geleden. En het is wat mij betreft de dance track van dit moment. Ontzettend vet, begint wat rustiger en daarna bouwt hij op naar echt het typische Swedish House Mafia wat we gewend zijn. Dit is hem bij 3FM, Happiness is So Sad.

Mal Smith en Now Horen bij 3FM en Drive Safe. Het wordt vandaag bewolkt, maar de verwachting is dat het wel droog blijft. Deze ochtend heel veel mist, maar vanmiddag lekker warm, maximaal 23 graden. Geniet van je dinsdag.

0: 3FM en Teenage Dream. Zometeen onder andere muziek van The Glass Animals.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex, de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25. Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wyle de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtsoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM Ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor
3: Kensington.
2: 3FM. Bas van Schaik.
0: Je hele vroege dinsdagochtend besteed je net wat lekkerder met de muziek van 3FM. Zet hem wat harder met Alex Warren zometeen. En eerst Glass Animals en Heatwaves.

0: Alex Warren hoorde je bij 3FM, You're the Passenger. Ik ga zo meteen Friday van Written and the Nightcrawlers voor je draaien. En kijk, het is natuurlijk niet december. Maar het hoeft hier bij 3FM helemaal geen september te zijn om, of december te zijn moet ik zeggen, om cadeautjes weg te geven.
1: September is 3FM Ticketmaand.
0: Ja, want die cadeautjes die geven wij weg in september. Want je hoort het al, september is 3FM Ticketmaand. En dat is vet. Elke dag deze maand geven wij tickets weg voor een ander concert. Bijvoorbeeld, deze week hebben we al tickets weggegeven voor Nothing But Thieves en voor The Opposites. Later deze week geven we nog tickets weg voor Phoebe Bridgers en voor Seth. Ja, en vandaag maak je kans de hele dag op tickets voor Kensington. Wil jij naar Kensington? Zorg dan dat je de NPO luisterapp de hele dag bij de hand houdt. Luister naar 3FM en hoor je het ticketalarm. Dat is een heel duidelijk alarm en dan gaan allemaal toeters en bellen af. Ja, en hoor je die, dan moet je zo snel mogelijk appen via de NPO luisterapp. En dan ga jij naar Kensington. Oftewel, hou je radio op 3FM en hoor je ticketalarm. Appen via de NPO luisterapp.

Another bij 3FM, you're the talk to you. Hey, dit is een heel bijzonder verhaal over Fontaine's DC. Ze hadden voor een nieuwe album ruim 40 nummers geschreven. Dat album dat komt volgende maand uit. En ze hadden eigenlijk al besloten om het nummer wat ik nu voor je ga draaien weg te gaan gooien. Het liedje Marianne, ze vonden het gewoon niet goed genoeg. Was bijna in de prullenbak beland. Maar toen, tijdens een luistersessie in een huis van een vriend, een manager, een soort mentor van ze, Trevor Dietz, toen hoorde hij het nummer en toen zei hij het volgende. Jullie zijn absoluut gekken als jullie dit nummer weggooien. En hij overtuigde ze ervan om het nummer toch op de plaat te zetten. En daar zijn ze hem eeuwig dankbaar voor, want het is nu een van de grootste hits van het moment. In juni dit jaar is manager Trevor Dietz overleden. En om hem te eren hebben ze het album aan hem opgedragen. Fontaine's DC nu bij 3FM en

altijd een lach op je gezicht met Kesha, you're the TikTok bij 3FM. De appjes komen binnen via de NPO Luisterapp. Dank je wel daarvoor. Harry schrijft: Bassie, Prinsjesdag. Dat moeten we wat mij betreft koesteren. Koesteren. Leuk. Boer Gerard die is vroeg uit de veerde om de laatste uien van het land te halen. Wordt een lang dagje, schrijft hij. En Jolien schrijft: Bas, zou je iets van Fred Again voor me willen draaien? Ik heb hem 2 jaar geleden in de Ziggo Dome gezien en ik moest er vanochtend toevallig aan denken hoe goed dat was. Jolien, jij vraagt,

0: je dit alarm?
1: Nee.
0: Deze is het.
1: Nee.
2: En deze?
1: Bijna.
2: Hoor je deze maand het VFM Ticketalarm?
1: App meteen via de NPO Luister-app.
2: En ga naar de beste concerten.
1: Seth, Phoebe Bridgers,
2: Lemmer,
1: Bente,
2: Jungle,
1: Gracie Abrams.
2: September is
1: 3FM Ticketmaand.

Foster the People. Het wordt vandaag bewolkt, maar het blijft naar verwachting wel droog. Deze ochtend kans op mist, maar vanmiddag lekker warm, maximaal 23 graden. Het is Prinsjesdag op 3FM. King, Years and Years hoor je zo meteen. En eerst Kingdom of Fear. Yo.

minuten over half zes. Goedemorgen, je luistert naar 3FM waar je Years and Years hoorde en King. Het is de derde dinsdag van september en dat betekent Prinsjesdag. Het koffertje gaat open met de miljoenennota natuurlijk. En de koning gaat de troonrede voorlezen. Nou, om alvast een beetje je voor te bereiden op de troonrede, ga ik de rest van de ochtend extra struikelen over mijn woorden. Want goed, je kan er maar alvast aan wennen met die koning van ons.

minuten voor zes. Lekker meezingen op je vroege dinsdagochtend met Plain White Tees. Je hoorde Hey There Delilah. De hele week geven we hier zo bij 3FM tickets weg. Of de hele maand moet ik zeggen. Voor de vetste concerten. Vandaag geven we tickets weg voor Kensington. Hoor je ticketalarm? App dan zo snel mogelijk via de NPO Luisterapp. En wie weet ga je wel naar Kensington dus. Zometeen vanaf 6 uur kunnen die tickets eruit gaan bij Wijnand en Jamie in de ochtend. Heel veel plezier met ze. En dit is

0: Shakira en ook Daft Punk gaan Wijnand en Jamie zometeen voor je draaien. En eerst het laatste nieuws van 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november, de midterms. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. Nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag door het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. En aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. En er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. En als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag is het dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot lokaal 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kansen op buien. En de dagen daarna wordt het een stuk minder warm en ook een stuk wisselvalliger weer. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
9: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
13: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
14: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
15: Rustig, adem in,
14: ja, maar misschien
15: uit.
14: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
15: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
17: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tongroffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
18: Zeg het!
17: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
12: September is iedere dag jouw kans op tickets.
19: September is 3FM ticketmaand.
12: Vandaag jouw kans op tickets voor
19: Kensington.
12: 3FM.
19: Hallo NCRV.
12: Wijnand en Jamie.
20: En als je moest kiezen tussen dat van mij en Oasis?
21: Ja, sorry, sowieso Oasis.
20: Dat van mij hoor je zo.

0: Shakira wilde ik zeggen.
1: Ik kan het zeggen, moet ik mijn mond houden of zo.
0: Nee, ik bleef er iets te lang in hangen. En toen dacht ik, horen mensen me eigenlijk al wel? Zet die microfoon nou aan. Maar Shakira en Burna Boy.
1: Ja.
0: En Die Die deze ochtend bij 3FM. Goedemorgen.
1: 6:11 met alleen maar wakkere vrienden. Marianne die laat al van zich horen via de NPO luister. Goedemorgen iedereen. Succes vandaag met Prinsjesdag en boerenprotesten. Patrick die zegt ook goedemorgen natuurlijk. Hij is er weer bij. Chris, goedemorgen lieve radiovrienden. Ja, het zijn veel mensen die er alweer bij zijn vanaf 6:00. En tussen 6 en 7, ik wil niet zeggen het geheime uurtje, want het is hartstikke openbaar, maar wel een beetje ons speciale groepje. De voorhoede, registreer je nog even als je dat niet gedaan hebt. Dan weten we net wat meer van je. Kunnen we je een kaartje sturen op je verjaardag. 3fm.nl/voorhoede. Of stuur even voorhoede via de NPO luisterapp. En dit vind ik leuk.
2: De voorhoedevraag van vandaag.
0: Oftewel een vraag van een voorhoedelid die we wat extra in het zonnetje willen zetten, kan je altijd ook naar ons sturen. Hè? Als je bepaalde prangende vragen hebt. Want die willen we met alle liefde dan met elkaar bespreken.
1: Er is een hoop te doen natuurlijk om Oasis, want Oasis komt naar Nederland, is aangekondigd.
0: Ja.
1: Vandaag 3FM Ticketmaand, waar je de hele maand verschillende kaarten wint voor concerten. Vandaag kaarten voor Kensington. Maar ik wil het even hebben, en gelukkig David ook, over een ander concert wat recent is aangekondigd. Want gisteren had je en Oasis. En ja, het is ook een familie-act. Het is ongelooflijk groot in Nederland en in België. Maar Bassie en Adriaan in concert in Ahoy. Het is gisteren aangekondigd, het gaat er aankomen. En ja, stiekem toch wel het idee bij mij om eens een keer een kijkje te gaan nemen daar. Het lijkt me toch ergens wel jeugdsentiment. Het lijkt me wel iets heel erg moois. En op het moment dat ik dat hier vanmorgen vertelde, kreeg jij een wegtrekker.
0: Nou ja, een wegtrekker. Kijk, daar lijk ik ook weer zo'n gigantische zuurpruim natuurlijk. Maar ik vind het grappig als je misschien één liedje hoort. En dan denk ik ook alleen aan die Spaanse, want voor de rest weet ik het eigenlijk niet.
1: Oh, in Spanje, zo, in Spanje, in Spanje. Of...
0: Maar ik zie het gewoon niet helemaal voor me dat ik als vrouw van 32 anderhalf uur lang naar die liedjes achter elkaar aan het luisteren ben. En dat ik dat dan ook continu leuk vind. Ik denk dat ik het één zo'n liedje grappig vind. Want ik had dat bijvoorbeeld ook niet met K3. Dan denk ik, oh ja, wel geinig dat het gebeurt.
1: Ja.
0: Maar als je mij, oh ja, lele, en het regenboog, en weet ik wat, dan het allemaal anderhalf uur lang. Ja, ik ben na 5 minuten ben ik klaar eigenlijk.
1: Maar onze Patrick, onze internetcowboy, die is net terug uit Manchester. Die is naar Hilary Duff gegaan.
0: Ja, maar dat vind ik echt heel anders. Dat is echt popmuziek wel. En dat heeft dan wel een jeugdsentiment, omdat we vroeger veel series keken waar zij in speelde. Maar dit zijn echt kinderliedjes die zijn gemaakt om kinderen wat bij te brengen, zeg maar.
3: Als
0: dat vind ik wel.
3: De president bent,
0: ja.
3: Dan duurt vakantie heel
0: en hoe gaat dat dan ook zijn?
1: Dit zo, handjes in de lucht.
0: Nee, maar wie gaat dit zingen? Hoe gaat dit zijn?
1: Ik denk dat daar een band, want Bas en Aad daar op het podium. Misschien dat Adriaan nog wel iets doet.
0: Bas kan niet meer.
1: Nee. Maar het is wel, kijk, het is een van mijn persoonlijke favorieten.
3: La la, la la, Caribisch carnaval.
0: Ja, ik ken ze.
3: La la, la la, Caribisch carnaval.
1: Daar komt hij, hè? Ja, Plinkie Plinkie Plong.
0: Ja.
1: Hoe meer ik hiernaar luister, hoe meer ik denk, ik moet hierbij zijn.
0: En als jij daar staat dan, in Ahoy, en je kijkt niet naar Bassie en Adriaan,
1: nee,
0: trouwens. Je hoort wel de muziek.
1: Nee, maar kijk.
0: En jij bent daar aan het dansen, en ondertussen nu zo...
3: La,

0: uitziende blik van Jeroen. Die stuurt een berichtje. Dit wordt een This is the moment van Michael Jackson, hoor. Enorme hype en dan gaan ze net van tevoren dood. Bassie en Adriaan. Nou,
1: oh,
0: nou, dan wordt het concert nog legendarisch. Maar dan wordt het concert nog legendarisch. Nee, laten we hopen dat ze nog even blijven ademen. Dan misschien dat ze nog even een gastoptreden doen of zo. Weet je, dat ze erbij zijn. Iedereen
1: klapt. Dat kan toch helemaal niet?
0: Tuurlijk wel.
1: Ik ben in de bar, ik moet die mensen eens googlen.
0: Bas en Aad, Bas met een zuurstoftankie.
1: Ja,
0: nee,
1: ik wou net zeggen, die man is, gaat toch helemaal niet zo lekker?
0: Nee, dat klopt.
1: Ja.
0: Maar dit hoop doet leven, weet je wel?
1: Oh, oké.
0: Heeft hij iets om naar uit te kijken? Zo moet je het een beetje zien. Bas

0: ik zeg. De nieuwste van Direct. Hopelijk ook binnenkort live hier in de ochtendshow van 3FM. Fantastische band.
1: Het is weer tijd om wat nieuws te delen.
0: Exclusief nieuws.
1: Exclusief nieuws.
0: Omdat jij nu wakker bent, omdat jij dit hoort, omdat jij die wekker zo vroeg gaat staan, heb jij nu een kleine beloning. Een voordeel op de rest van Luisterend Nederland.
1: Een voorsprong ook wel.
0: Een voorsprong.
1: Ik kan er namelijk voor zorgen dat jij gewoon op een topplek komt te zitten in de lijst, om ervoor te zorgen dat je misschien uiteindelijk wel die nummer 1 wordt en uiteindelijk dan ook die tickets gaat krijgen. Want september is 3FM ticketmaand, oftewel elke dag geven we tickets weg voor de beste artiesten. Een Terry Swims komt voorbij, een Jungle komt voorbij, een Lemmer komt voorbij. Van alles en voor ieder wat wils. Maar vandaag staat in het teken van Kensington. 3 december in de Ziggo Dome in Amsterdam.
0: Ja, en wat is nou jouw voordeel? Kijk, iedereen die zometeen om 7 uur wakker wordt, die hoort, er is ergens een ticketalarm vandaag. Die heeft geen idee.
1: Nee.
0: Maar omdat jij zo vroeg je wekker had staan, omdat jij er nu al uit bent, gaan wij jou de directe tijd geven van wanneer het ticketalarm gaat vallen. En dat is 7:15.
1: Kwart over 7 gaat het ticketalarm af. Kan jij naar Kensington 3 december in de Ziggo Dome, als je ons zo snel mogelijk hebt in de NPO Luister-app.

0: Watermelon Sugar.
1: En dat was Harry Styles met Watermelon Sugar. Zometeen. Kan jij kans maken op toch wel het meest geweldige apparaat als je het Wijnand Speelman vraagt? Ik weet niet hoe het is, maar elke dag om 6:15 begint zijn mond alweer te wateren, omdat hij dan al denkt aan wat hij allemaal in dit apparaat zou kunnen stoppen. Daarnaast heeft Martijn Middel volgens mij dezelfde gedachten.
2: Eergisteren nog Air Friday gevierd.
1: Nou, hier, dat bedoel ik. Ja. Eergisteren, dus dat was zondag.
2: Ja.
1: Zondag was Air Friday. Eigenlijk is elke dag Air Friday bij jullie.
3: Als de kans is.
1: En bij ons.
2: Wij waren het vrijdag vergeten. Dus dan moet je wel even inhalen.
1: Ja, dat snap ik.
3: Zondag het, is net als een gebed.
1: Ja. Ja.
3: Als je
1: Want
3: dat niet gedaan hebt.
1: Het leuke is, je kan altijd op de vrijdag namelijk bij ons een airfryer winnen. En dan kan je vandaag ook al kans op maken. Ja. Door je te kwalificeren en zo hoog als mogelijke score te halen. Het enige wat je even hoeft te doen, is airfryer te sturen naar de NPO Luisterapp. En wie weet is hij dan van jou.
3: Hij is er weer bij. Je hoorde hem al. Oh. Martijn Middel. Het laatste nieuws. Het is precies 6:30.
4: NOS op 3.
3: Fijn dat je er weer bent, Middel. Wat is het laatste nieuws?
2: Ja, goedemorgen. Nou, het kan wel eens een pittig ochtendje worden op het spoor. ProRail zegt dat er een grote storing is waar treinen in het midden en noorden van Nederland last van hebben. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen, uitval van treinen en extra reistijd. Ook zijn er storingen bij spoorwegovergangen, waardoor ook het wegverkeer er last van kan hebben. ProRail weet nog niet wat er precies aan de hand is en dus ook niet wanneer de problemen zijn opgelost. De man van 51, die zaterdag overleed in Rotterdam nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike. Dat bevestigt de politie. Agenten waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike en de man zou er toen vandoor zijn gegaan. Hij werd opgepakt en verzette zich. Daarbij werd hij tegen de grond gedrukt, raakte hij onwel en is hij overleden. Zijn familie gaat aangifte doen. Ja, en het is Prinsjesdag, de dag van de troonrede, de glazen koets en het koffertje met de miljoenennota. Daarin staan de financiële plannen van het komende jaar. Minister van Financiën Eelco Heijnen biedt het aan in de Tweede Kamer vanmiddag. En dan weten we hoeveel geld de overheid volgend jaar wil uitgeven en waaraan. Maar hoe zouden mensen zelf de schatkist verdelen? Onze verslaggever Dagmar Mul vroeg het in Rotterdam.
5: Ik denk sowieso dat er meer aandacht mag voor de mensen in de zorg. Dat hun meer salaris mogen krijgen.
6: En wat denk jij?
7: Naar de armen. Naar mensen die het niet zo goed hebben. Mensen in de uitkering zitten. Die moeilijk met geld omgaan. Ik zou het meer aan hen kunnen geven.
8: Meer geld in de zorg, onderwijs, huisvesting.
6: Dat zou je graag aanpakken?
8: Ja, eigenlijk wel. Ik heb zelf ook een huis nodig, dus dat is ook wel nice dan.
9: We vergrijzen enorm, daar hoor ik zelf ook bij. En dan is het toch wel belangrijk dat er goed voor je gezorgd gaat worden.
6: Maar u heeft nog geen grijze haren.
9: Die bedek ik mooi.
6: Dat scheelt.
9: En dat scheelt, ja. Dus je moet er wat voor doen, hè.
2: Er is al wel het een en ander uitgelekt van de plannen. Zo wordt er niet bezuinigd op de AOW. Wordt de WW-uitkering voorlopig nog niet ingekort. En komt er een hogere belasting. Belasting op leidingwater.
3: Op leidingwater?
2: Op leidingwater.
3: Spannend.
2: Het weer, dat is een beetje grauw en wat motregen in het westen en noorden. Daar wordt het maximaal 22 graden. In het zuidoosten de meeste zon. Daar is het volop zomer bij 25 tot 28 graden. En vanavond kans op onweer.
1: Dat voelde ik dus al toen je hier aankwam lopen.
3: Zou kunnen, dat broeit het een beetje.
1: Het was niet normaal. Want ik kwam de auto uit. Ja, sorry, nu ga ik heel erg een soort weervrouw spelen. Dat je de auto dan uitkomt lopen. En ik dacht, god, is het klam?
3: Ja.
1: Benauwd. Nou, het gaat dus onweer.
3: Indian summer, hè?
1: Ja.
3: Echt een beetje die vibe.
1: Ja.
3: Verkeersinformatie. De A2 Den Bosch richting Utrecht staat vast voor de afrit Geldermals. Er is een ongeluk gebeurd. Een uur vertraging op dit moment. En de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Daar ook een file voor knooppunt Hofvliet. 5 minuten.

0: Soms zeggen mensen ook wel eens van, ja, doe iedere dag iets waar je bang van wordt. Dan denk ik, nou, de wekker ging net. Ja, ik moet eruit. Check.
1: Rijnland en Jamie in de ochtend.

0: Zeg, zometeen de grote inspiratie van deze man nog even draaien. Ja, de nieuwe van de War on Drugs. Maar Sam Fender, 17, Going Under, hoor je op 3FM.
1: Rijnald en Jamie in de ochtend.
2: Tijd voor een airfryertje. Of in ieder geval ervoor zorgen dat je een zo hoog mogelijk score kan halen om die prijs vrijdag te winnen op Air Friday. Kan allemaal door mee te spelen met de laatste letter. En wat het eigenlijk is, is dat jij een beginletter kiest. Dan krijg je van mij een categorie. Nou, met die beginletter moet je dan een woord maken die bij die categorie past. Heb je het antwoord goed, dan is de laatste letter van je antwoord ook meteen de beginletter voor je volgende antwoord. Dus je maakt eigenlijk een ketting aan woorden die aan elkaar kunnen hangen. Je hebt 30 seconden de tijd en het is dan de bedoeling zoveel als mogelijk categorieën natuurlijk goed te hebben.
0: Gisteren de hoogste score neergezet door Roelof, die staat op 5. Maar we hebben een nieuwe kandidaat, die gaat hem aanvechten. Arthur, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Uit het land van Mieke Hakkinen en Jari Liedmanen. Kom je er ook echt vandaan of is je naam alleen Vins?
3: Nee, mijn moeder is Vins.
0: Ik ben dus het zit wel in je bloed, sauna zitten.
3: Zeker. En ik heb het altijd moeilijk gehad met die naam, want mensen wisten nooit precies wat ze moeten zeggen. Dus ze zeggen Arthur of iets anders.
0: Oh, mensen dachten altijd dat het verkeerd geschreven was, dat er een R miste of zo.
3: Ja, nee, mensen. Ik krijg ook altijd e-mails op allerlei verschillende spellingen behalve de juiste.
0: Oh ja. Omdat het A-R-T-T-U is. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. En de uitspraak is wel Arthur of moet ik hem nog anders uitspreken?
3: Nou ja, het is Arthur. Amerikanen weten het vaak wel, want die denken Arthur die toe. Dus dat is
0: Arthur. Oh ja, goed.
3: In het Finse is eigenlijk Arthur, maar die hebben we altijd te missen.
0: Arthur.
3: Om kinderen ook moeilijk te maken, heb ik ze ook een Finse naam gegeven.
0: Ah, tuurlijk. Maar heten ze dan Jari en Jiri of hoe heten ze dan?
3: Ik heb twee dochters gelukkig. Jutta en Nina. Maar Nina is met twee I's en Jutta is met twee A's.
0: Mooi zeg. Dat je die legacy van de familie zou voortzetten, vind ik prachtig.
3: Ja, mijn moeder is Rita, dat is R-I-I-T-T-A.
2: Ja, wat vet.
3: Rob, dat is makkelijk.
2: Ja, Rob is dan makkelijk, de uitzondering op de regel. Hey, het leuke is dat je gewoon kan kans maken op die airfryer. Moet je dus wel eventjes meer dan 5 punten zien te behalen. Om die hoogscore van Roelof van de kant te schuiven. Je hebt een startletter doorgegeven.
3: Ja, ik had gewoon de A van Arthur.
0: Van
2: Arthur. Oké, nou, ben je er klaar voor?
3: Zeker.
2: Voornaam?
3: Arthur.
2: Stad?
3: Utrecht.
2: TV-programma.
3: Dus dat TV-programma, dat is
0: Mag ook Engels zijn, hè?
3: Television Today.
2: Artiest.
3: Today. Ja, het is Y, dat moest je niet doen, hè? Artiest is J.
0: Ja, heel goed.
2: Dier.
3: Egel.
2: Meubel.
3: Een lamp.
2: Iets uit een sprookje.
3: Papegaai. Papegaai van de papegaaisbroodje.
0: Is een lamp een meubel?
2: Natuurlijk.
0: Valt dat onder de categorie meubel?
2: Dat vind ik een meubel. Ja.
0: Okay. Arthur.
3: Ja, dat ging allemaal van mijn tijd af.
0: Ik ga jou feliciteren. Ja, er zat een weifeling in. Dus de papegaai uit een sprookje. Ja, er zitten genoeg papegaaien in een sprookje.
3: Papegaaien dat ene sprookje, Kees, wel.
2: Ja.
0: En Television Today vraagt de jury zich af. Maar er zal vast een...
3: Ja, in Griekenland is dat een heel bekend programma.
0: In Griekenland is dat...
3: Ja, dat kijk ik natuurlijk niet, hè, maar je moet wel een beetje nieuws volgen.
0: Gaan we dit goedkeuren? Ja, weet je wat? Kijk, weet je, ik vind het heel simpel. Mm. Als we laten hem doorgaan. Als wij vinden dat het niet goed is, dan moeten wij hem corrigeren. Mm-hmm. En wij waren in de veronderstelling dat het goed was. Dus dan ga ik je niet naaien. Dan geven we je de zes
2: punten.
0: Zes punten. Tot en met lamp ben je gekomen, want daarna was de zoomer al gegaan.
3: Nou, dus dan sta je... Tijd weg nog, hè?
0: Ja, je staat al pole position.
3: Dat moet je kunnen maken, denk ik.
1: Wil jij ook kans maken op een airfryer? En dan nu airfryer via de NPO Luister-app. En speel zometeen mee vanaf 8 uur. Circle.

0: was net wat discussie in laatste letter hier over een televisieprogramma met een T. En Arthur die zei Television Today. En wij dachten, ja, heeft dat wel bestaan? Jazeker, ja. Television Today was een experimenteel Amerikaans tv-programma uit 1931... wat werd uitgezonden in New York.
1: Ja, dat was denk ik precies degene die hij bedoelde.
0: Zeker.
1: 1931, ja.
0: En daarmee kan hij ook aan het werk bij beeld en geluid, denk ik.
1: Precies,
0: er zo wel verstand van hebt, die Arthur. Dit is Just

0: Zegt Daisy, Justin Bieber op 3FM. Het is bijna 7:10. Dit is de ochtendshow van 3FM. Wijnand en Jamie, goed dat je erbij bent. En al helemaal goed als je al onderdeel bent van de voorhoede. Dat zijn onze luisteraars, de troepen tussen 6 en 7 wakker. Die kunnen zich registreren, dat kun jij dus ook doen. 3fm.nl/voorhoede.
1: Ja, en het leuke is dan, als je een onderdeel bent van die voorhoede, dat we dan ook eventjes wat extra in het zonnetje kunnen zetten op het moment dat je jarig bent. Nou, laten er nou net 2 voorhoedeleden op dit moment jarig zijn. 353, oftewel Jan-Willem Visser, die is 29 geworden.
0: Ja, hartstikke gefeliciteerd, JW.
1: En op 432 voorhoedelid Justin Schouten, die is 23 geworden.
0: Ook een applausje voor Justin. Van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van. Ik zei het net al, Sam Fender, geïnspireerd door Adam Granduchel, heeft gewerkt aan zijn nieuwste album met Adam Granduchel. En die Adam Granduchel is de frontman van The War on Drugs. De allerbeste band ter wereld, als je het mij vraagt. Komt ook een nieuw album vanuit. Wanneer is nog onbekend, maar 1 single die is er al wel. Who's That?

0: Als rendang uit de koelkast.
1: Als rendang uit de koelkast.
0: Die wordt alleen maar beter. Dat heb je toch met bepaalde gerechten die je gemaakt hebt.
1: Zo.
0: En als je die dan in de koelkast zet, de dagen daarna worden ze alleen maar beter.
1: Ik dacht rendang uit de koelkast, dat vind ik niet lekker. Dat is koud. Maar ik snap wat je bedoelt.
0: Ja. Ja, soms moet het even langer staan. Ja. Deze plaat, als ik hem weer hoor en weer hoor en weer hoor, wordt die echt alleen maar beter.
1: Hey, ik zou zeker even blijven luisteren. Want zometeen, en dan is er een hele grote kans dat er iets gaat gebeuren waar jij blij van gaat worden. We gaan namelijk tickets weggeven voor Kensington vandaag in de 3FM Ticketmaand. En dat ticketalarm zal zomaar dichterbij kunnen zijn dan je denkt.
0: Heerlijk zeg, wat een show. Van Bassie en Adriaan naar de War on Drugs. Naar Kensington. Zometeen blijf scherp en ga naar Kensington. Dat is lekker hoor.
2: 3FM.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik

0: En dat is lekker hoor. 3FM.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Nu bij Dirk, Maza, 1,69. Weer eens wat anders.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Fries. Ontdek het op friesland.nl.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
2: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van Voordeel,
3: Aldi.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: 7,
6: wat een geld!
8: 18.000, godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
10: De vriendelijke specialist DA.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
13: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
14: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
13: Oh, en nu niet?
14: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
13: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
15: Spaar nu bij Lidl.

0: gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
0: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
4: Een hele goede morgen. Het is 7 uur. Wij zijn Jamie in de ochtend.
5: Met het laatste nieuws. En dan is op 3 Martijn Middel. Goedemorgen, Martijn.
6: Goedemorgen. Een lekker rustig concert gisteravond.
7: Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
6: Van wie dat concert was, hoor je zo. NOS op 3. Eerst een grote storing bij ProRail. In het midden en noorden van het land rijden daardoor weinig tot geen treinen. Onder meer bij Zwolle rijdt er helemaal niet. Ook zijn er veel problemen bij Utrecht en Amersfoort. Verder hebben ook overwegen last van de storing. Daardoor kunnen auto's langer bij de slagbomen staan te wachten. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Het is nog niet bekend wanneer de problemen zijn opgelost. Het is Prinsjesdag, de dag dat de regering de begroting voor volgend jaar bekend maakt. En elk jaar doet Ipsos INO onderzoek naar het vertrouwen in het kabinet. Nou, iets meer mensen hebben dat vertrouwen, 36%. En vorig jaar was dat bij het demissionaire kabinet Schoof maar 29%. De drie mensen die gisteren omkwamen bij een vliegtuigcrash in Duitsland komen allemaal uit Nederland. Het zijn mannen van 58 en 57 en een vrouw van 23 uit Friesland en uit Amsterdam. Over de oorzaak van de crash is nog weinig bekend, zegt verslaggever Marjolein Hogervorst.
8: Het onderzoek is nog altijd volop gaande. Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
6: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. En Blauwtsoen gaf gisteravond in de Melkweg in Amsterdam een speciaal concert.
9: Dit is de allereerste oormerkshow in de wereld. En wat er anders aan is, is dat we beloven dat de mensen die hier vanavond komen geen oordop hoeven te kopen hier straks in de gang bij de ingang.
10: Okay.
9: Je kan deze show beluisteren zonder doppen.
10: En hoe doen jullie dat? Door minder hard te spelen?
9: Ja, dat is het idee.
6: Ja, het is bedoeld om gehoorschade bij concertgangers te voorkomen. De geluidsman had het volume 10 decibel zachter gezet. Maar dat had niet elke Blauwtsoen-fan door.
11: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
7: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
11: Ik dacht eerst van het geluidsniveau is lager. Misschien komt het helemaal niet meer binnen, die muziek. Maar juist omdat het lager is, komt het juist nog meer binnen dan dat het veel harder is. Ik vond het echt heel vet.
6: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer, een beetje grauw en wat motregen in het westen en noorden. Daar wordt max 22 graden. In het zuidoosten het meeste zon. Daar is het volop zomer bij 25 tot 28 graden. Vanavond kans op onweer.
5: Oeh, lekker.
6: Nou,
5: die onweer niet. Nee, maar precies. Overdag dat zonnetje is wel fijn hoor. Martijn, dankjewel. Yo. Tot zometeen. De files dan van de ANWB die staan er 104 kilometer in totaal. Meest opvallende op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor de afrit Geldermalsen een uur. A12 Duitse grens richting Utrecht. Verknopend Grijshoord 40 minuten. A50 Eindhoven richting Arnhem voor Ravenstein nu 50 minuten. En de A58 bij daar richting Tilburg. Voor Tilburg Reeshof 40 minuten na een ongeluk.
0: 3FM.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
6: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit aanstaande donderdagmiddag om 5 uur.
5: Wisselens Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswat.nl.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
9: September is iedere dag jouw kans op tickets.
10: September is 3FM Ticketmaand.
9: Vandaag jouw kans op tickets voor
10: Kensington.
9: 3FM.
10: Hallo NCRV.
9: Wijnand en Jamie.
11: De Oasis komt naar Nederland, groot nieuws, maar je kunt niet zomaar een kaartje kopen.
12: Nee, het is even ingewikkeld, maar het komt goed. Wat daar aan de hand is, je hoort het zo meteen hier.

0: Ze is onlangs moeder geworden.
1: Oh ja?
0: Ja, op de 40ste. Het kind is nog niet gezien. We weten niet welk geslacht het is, maar we weten wel dat ze mama is. Lady Gaga.
1: Wauw, van harte gefeliciteerd.
0: Leuk, hè?
2: Wijnald en Jamie in de ochtend.
1: Ik denk dat hij Alessandro heet of zo.
0: Alejandro,
1: zoiets, ja. Nou, we gaan het wel horen, TZT. Wat we al gehoord hebben, gisteren aangekondigd, 16 en 17 juli... dan staat dit

0: maakt mij dan persoonlijk niet uit. Ik heb me aangemeld, want je kunt niet in de rij gaan liggen voor tickets. Het is niet zo dat ze zeggen, morgen staat de kaartverkoop en dat iedereen gaat zitten F5. Nee, ik heb hem moeten registreren. Dan krijg je een e-mail terug. Dan moet je informatie over jezelf invullen. Puur persoonsgegevens. Dan mag je 3 voorkeuren opgeven. Ik heb gekozen voor Amsterdam, München of Nepperth. En dan is het afwachten.
1: Joh, het soort sollicitatieproces waar je in gaat.
0: Klein quizvraagje nog.
1: Ja?
0: Wat was het album wat in 95 uitkwam van Oasis? Dan wordt daar gevraagd. Moet je het antwoord invullen?
1: Je lult.
0: Ja, ja, ja.
1: Oh, dus ze kijken dan echt naar wat zijn de echte fans en wie gunnen wij het dan?
0: Nee, dat is echt om te voorkomen dat mensen dat je computers krijgt. Die als bot ingezet worden.
1: Dat vind ik heel goed dat ze dat doen. Nou, super. Hey, en iets waar we ook zeker van kunnen zijn dat er geen robots mee te maken hebben. Dat zijn met de tickets die gaan naar jou als luisteraar. Want het is deze hele maand september is het ticketmaand bij 3FM. En eigenlijk kan je deze dan weer heel simpel krijgen. Het enige wat je hoeft te doen is het ticketalarm in de gaten te houden. Hoor je nou dat alarm afgaan, zo snel als mogelijk ons appen. En laten weten waarom je dan bij die specifieke artiesten bij wil zijn. Want elke dag draait het om een andere artiest. Vandaag staat Kensington in het teken.
0: En hoor jij dus het ticketalarm voor Kensington voorbij komen? Laat weten waarom jij erbij wil.

0: Het kledingadvies is een beetje bipolair. In het westen en het noorden van het land regenachtig. 22, 23 graden. Dus dan is het gewoon een lange broek aan en een kort jasje. Maar in het zuiden van het land... Oh! Ja, het is toch lekker 28 graden.
1: Ja, ik vind het gewoon heel leuk dat jij dan zegt... Moet je even een kort jasje aan doen?
0: Een dun jasje.
1: Ja, een dun jasje.
0: Een dun jasje.
1: Ook.
0: Ja. Ja.

0: 3FM.
1: 3FM Ticketmaand.
2: Ging er nou een alarmpje af of ging er nou een alarmpje af?
0: Volgens mij hoorde ik een alarm afgaan. Ja, een ticketalarm voor Kensington 3 december. Ziggo Dome in Amsterdam. En het enige wat je moet doen als hij vandaag nog voorbij komt, is laten weten waarom jij erbij wil zijn.
2: Nou, is heel veel gebeurd. Laten we wel wezen, die app is weer compleet ontploft. Maar er is één iemand die als eerste was en die hangt nu aan de telefoon. Rian, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Even jouw liefde voor Kensington. Hoe uitzicht dat?
3: Lastige vraag. Eigenlijk om zo heel veel mogelijk te gaan en vaak naar muziek te luisteren. Mm-hmm. Samen met mijn vriendinnetjes.
0: Hey, en ben jij dan ook, want er is een oude Kensington en een nieuwe Kensington sinds Jason Dowd bij de band gekomen is. Wat is voor jou veranderd en is dat positief of negatief?
3: Vind ik een lastige vraag. Veranderd is natuurlijk de samenstelling wat je ziet. Jason is echt een andere zanger dan het Aloy was. Dus het is zeker anders, maar ik vind het allebei nog leuk op hun eigen manier.
0: Nou, ze geven hun eigen draai aan de band en aan de muziek die ze maken.
3: Zeker.
0: Te gek zeg. 3 december, heb je al wat in de agenda staan?
3: Een concert, alleen nog geen kaartjes.
0: Ah.
2: Ja, je gaat erheen, Rian.
3: Jee, dankjewel.
2: Neem lekker een vriendin mee.
0: En heel veel plezier daar.
3: Ja, dankjewel.
0: Fijne dag.
3: Dankzelfde.

0: Lauryn Hill, doo-wop op 3FM. Soms vraag ik me af, moeten we dit op de radio bespreken of niet? Maar het gebeurt in jouw hoofd, het zijn vragen waar jij mee speelt. En dan denk ik, ja, aan de andere kant, als jij ze hebt, zullen meerdere mensen ze hebben, toch?
1: Nou, en het is eigenlijk gewoon een soort biologie.
0: Het is in basis biologie.
1: Ja.
0: Maar mensen moeten ook ontbijten.
1: Ja, maar kijk, weet je wat het ding is? Ik vind dan weer dat het dan weer te seksueel wordt gemaakt. Okay. En dat is niet wat hier gaat.
0: We moeten het puur plastisch zien.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oprecht. Het is gewoon pure interesse.
0: Jij hebt een vraag over wat tussen onze benen hangt. En daar gaan we het zo meteen even over hebben. Is het laatste nieuws. 7:55. Martijn Middel, goedemorgen. Wat is er aan de hand?
2: Ja, goedemorgen. Grote problemen op het spoor vanochtend. Sinds 5:30 is er op verschillende plekken in het midden, noorden en oosten van Nederland geen treinverkeer mogelijk. Spoorbeheerder ProRail heeft het over sectiestoringen. Daarbij denkt het systeem dat er op een stuk spoor een trein staat, terwijl er in werkelijkheid geen trein staat. Ook zijn sommige spoorwegovergangen gesloten voor auto's. Wanneer de problemen zijn opgelost is onduidelijk. En ProRail zegt dat de storing ook invloed kan hebben op het treinverkeer in de rest van Nederland. En ze adviseren om mensen om de reisplanner in de gaten te houden.
0: Sexy storingen,
2: ja. Het is Prinsjesdag, de miljoenennota wordt gepresenteerd. De koning leest de troonrede voor. En in Den Haag staan mensen al sinds vanochtend vroeg langs de route die de glazen koets met de koning en koningin gaat afleggen. Verslaggever Mark Hamer was er ook vroeg bij en trof als eerste een bekende Brabander, Johan Flemmix.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Nou, dat ik u hier tref.
3: Ja, dat was wel toevallig. Hè? Ja.
4: Johan Flemmix.
3: Ja, we mogen weer, hè, vandaag.
4: U mag weer. Ik zie u heeft een koffertje bij u.
3: Ja, de koffertje met geld. Wat biljetten van, wat staat erop?
4: Heel veel nullen.
3: 20 miljoen.
4: Kan ik in het schemer nog niet zien.
3: Daar kunnen we het begrotingskort mee oplossen. En ik heb natuurlijk, mocht ze uit de koets komen, nog wat zakgeld van Maxima bij uit Argentinië.
4: Hoe laat stond u er al?
3: Volgens mij, even kijken, 6:10. Nu was ik een beetje laat. Oscar was de eerste. Dus wat dat betreft, eer wie eer toekomt.
4: Oscar, u was de eerste.
3: Ja, dat klopt.
4: Ja, ik heb u ook vaker hier gezien.
3: Ja, dat zou wel. Ja, daar kan ik me iets mee voorstellen.
0: Oscar en Johan. Johan heeft ook altijd iets van. Ik heb iets nieuws. Ik heb nieuwe Amalia-sjaaltjes. Amalia-sjaaltjes, iedereen kan die hier.
1: Creativiteit elk jaar.
0: Altijd is hij bezig en dan laat hij 100 miljoen van die dingen drukken. En vervolgens in zijn eigen huis ligt nog 99% van de dingen, want die rest krijgt hij niet verkocht natuurlijk.
2: Zoveel enthousiasme, ja. Ja, en twee vrachtwagenchauffeurs zijn gisteren in het zonnetje gezet vanwege hun heldendaad. In juni voorkwamen Pascal en Alex een ernstig ongeluk op de A58 bij Moergestel, toen een automobilist onwel was geraakt.
5: Toen werd er gewoon naast gaan rijden. Hebben we nog even getoeterd, want ik zag hem voorover hangen. Maar er kwam geen reactie en toen ben ik daar. Moest je even snel denken wat. Toen ben ik er maar voor gaan rijden.
6: En ik ben het op het verkeer aan de achterkant, ben ik gaan afremmen. Ik ben ook van links naar rechts gereden, zwaai ligt eraan. Maar toen heb ik het verkeer afgeremd. En toen heeft die collega van mij de auto tegen de bumper achter laten zetten en dan langzaam afgeremd.
2: Ja, dat vertellen ze bij Hart van Nederland. Gisteren werden ze dus verrast op hun werk, maar dat had niet gehoeven, zeggen ze.
5: Beetje veel van het goede, hè?
6: Ja, alles zeker niet zo. Zou het zo weer doen.
0: Ja, kijk, weet je, ik vind dat we meer van dit soort dingen moeten doen. Ik vind dat we dit meer moeten benoemen. En meer van dit van die jongens die zeggen, ja, had allemaal niet gehoeven. Maar dan zien mensen dus ook de goedheid van andere mensen. En dat wordt gewoon beloond. En als je dat uitspreekt, er is zoveel ellende in de wereld, ook in Nederland.
1: Lekker aanstekelijk wordt hem goed.
0: Exact, toch? Ja.
2: Het weer in het noorden en westen is het bewolkt vandaag met wat motregen bij max 22 graden. In het oosten en zuiden meer zon bij 25 tot 28 graden. Vanavond kans op onweer.
0: Dankjewel Martijn.
2: Alsjeblieft.
0: Verkeersinformatie, 233 kilometer aan file in totaal. File op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg echt een lange file. Ongeluk gebeurt, de weg is wel weer vrij.
2: Ja, daar wil ik ook even bij inbreken. Rijkswaterstaat zegt, stel een reis vanuit het zuiden naar Utrecht over de A2 uit. Want de vertraging loopt alleen maar verder op.
0: Oké, op dit moment, de weg is wel weer vrij, maar je vertraging is inderdaad nog lang, 1:10. Dus hou daar rekening mee. A12 dan Duitse grens richting Utrecht voor knooppunt Grijshoord, een kwartier na een ongeluk. De weg is ook weer vrij. A50 Eindhoven richting Arnhem voor Ravenstein, 35 minuten. En de A59 Den Bosch richting Os.

0: Deze is het.
1: Nee.
2: En deze?
1: Bijna.
2: Hoor je deze maand het VFM Ticketalarm?
1: App meteen via de NPO Luister-app.
2: En ga naar de beste concerten.
1: Seth, Phoebe Bridgers,
2: Lemmer,
1: Bente,
2: Jungle,
1: Gracie Abrams.
2: September is
1: 3FM Ticketmaand.

0: One Dance, Drake, Wizkid en Kyla. Denk je dat het komt doordat wij nu gewoon langer samenwerken? Dat dat filter er gewoon een beetje vanaf is?
1: Nou, ik denk dat er bij mij nooit een filter op heeft gezeten.
0: Maar dat ik er nu meer voor
1: openstaan? Misschien heb je een beetje
0: beïnvloed. Ah, ja, ja, ja, ja.
1: Maar ja, ik vind ook, ja, maar ja, we gaan er zo meteen achter komen in de reacties. Of dit dan te vulgair is, of dit te ver gaat.
0: Nee.
1: Maar ik vind het niet
0: hoe je
1: vulgair.
0: Het brengt.
1: Ik vind het... Nou, laat ik het brengen.
0: Oké, okay, vertel.
1: Zien we het
0: ja,
1: wel.
0: Want jij had een vraag.
1: Ik heb een obsessie eigenlijk.
0: Nou, obsessie.
1: Nou, dat is echt. Ik heb een obsessie
0: maar
1: met
0: dit
1: het
0: maakt het heel extreem.
1: Laat me nou even uitpraten.
0: Okay, sorry.
1: Ik heb een obsessie met het mannelijk geslachtsdeel en niet voor de seks. Dat is een leuke bijkomstigheid, maar dat is niet het geval waar ik het nu over heb. Ik weet niet wat het is, maar ik denk dat het komt omdat ik natuurlijk een ander geslacht ben.
0: Mm-hmm.
1: Een ander geslachtsdeel heb.
0: Mm-hmm.
1: Dat ik daardoor graag meer wil begrijpen van jullie geslachtsdeel. Omdat ik dan dingen daarin... En ik ervaar dat niet, zeg maar. Dus dat interesseert me dan. En dat integreert me dan ook vaak wel in bepaalde dingen. En afgelopen weekend ontstond er weer zo'n situatie. Omdat een vriend van mij, die had het over een vriend van hem of zo. En die vertelde dat die vriend zijn penis heeft gebroken.
0: Oké.
1: Okay. Nou, heftig, toch?
0: Ja, dat is,
1: dus
0: dat
1: hij
0: is heel
1: zegt
0: heftig.
1: Dat, ja, dus hij zegt dat tegen mij. En nou, dan komen er natuurlijk 100 vragen. Nou, hij kon hem bijna niks antwoord geven, want hij had het zelf niet meegemaakt met de jongen waar ik mee was. En toen dacht ik ook, hè, maar heel even. Hoe kan het eigenlijk überhaupt dat je zoiets breekt als je geen bot in een penis hebt zitten?
0: Ja.
1: Is het dan scheuren of knakt die echt compleet, zeg maar?
0: Jij hebt ook gelijk, je ziet het allemaal voor je natuurlijk.
1: Ik zag het compleet voor me, maar ik heb er geen antwoorden op. En die vraag is eigenlijk gewoon niet meer uit mijn brein weggegaan. En daar wil ik gewoon heel graag een antwoord op. En toen dacht ik, hoe leuker dan dat op nationale radio te doen, zodat meteen iedereen dan van die vraag verlost wordt.
0: Een lullig vraagje van de hand van Jamie. Gisteren hebben we het hier al aan de koffie ook op de redactievergadering over gehad. Ik weet er niet alles van.
1: Ja.
0: Maar wij hadden...
1: Je hebt het zelf dus niet meegemaakt.
0: Nee, ik heb het niet meegemaakt. Okay. Maar ik heb het wel van dichtbij gezien.
1: Okay.
0: Want in ons voetbalteam zat, laten we hem even Jaapie noemen. En Jaapie die kwam op een gegeven moment wel naar de voetbal.
1: Ja.
0: En ja, met voetbal, dat heb ik ook wel eens vaker verteld. Wij douchten gewoon samen. En dan zie je nog wel eens wat.
1: Ja,
0: en
1: alles, hij kwam alles gewoon, was uit.
0: Ook als hij in dit geval niet kon spelen, kwam hij mee. Ja, dan ben je toch aan het praten met de jongens. En dan vertelde hij dus dat hij niet mocht voetballen. Omdat hij dus zijn piemel gebroken had.
1: En hoe had hij dat gebroken?
0: Hij had het gaatje gemist. Ja. Dus dan ben je dat is iemand, Martijn stuurt nu al een berichtje. Elke man die voelt nu de pijn, die luistert. Ja, je kan het je bijna niet voorstellen.
1: Ik voel zelfs de pijn en ik heb hem niet eens.
0: Ja, en ik weet nog dat Jaapie, die kwam en die heeft het ook laten zien. Want dat is in de vrijheid van een voetbalteam in de kleedkamer.
1: Oh, dus je hebt een gebroken penis gezien?
0: Ja, ik heb het gezien. Hoe dat
1: en
0: eruit
1: hoe zag
0: ziet.
1: Dat eruit?
0: Het ziet er niet anders uit dan... bedoel, het is niet dat je...
1: Het is niet alsof je in één keer 90 graden hangt.
0: Het was wel helemaal zwart. Het was dik en het was zwart.
1: Oh!
0: En wat daar dan precies gebeurt... Kijk, ik ben geen dokter, maar we hebben zo meteen...
1: eigenlijk heb ik nu dus nog steeds geen antwoord
0: nee,
1: op
0: dat
1: de vraag.
0: Nee, dat weet ik. Daarom hebben we zo meteen contact met een seksuoloog. Die heeft hier wel verstand van. Sandra Diebe heet. Zij zit hier vaker in de show geweest. Ze gaat alles erover uitleggen hoe het dan precies zit.
1: Hij is helemaal zwart, zeg ik.
0: Een knakworst. Ja. Je gaat het allemaal horen. Binnen nu en Teddy Swims.
1: We hebben het best netjes gehouden, toch?
0: Toch, vond ik ook.
1: Zo ver was het
0: ook. Eet smakelijk. Mr. Know-it-all.

0: In dit geval Mrs. Wanna Know It All.
1: That's me.
0: Ja, dat ben jij. Yeah.
1: Ja, ik vind het namelijk heerlijk om eigenlijk alles te weten over het mannelijk geslachtsdeel. Er zijn bepaalde vragen namelijk die ik nooit, of bepaalde gedachten, bepaalde gebeurtenissen, die ik nooit begrijp en dan graag wil begrijpen. Deze keer is het namelijk de vraag. Ik kwam erachter dat iemand in mijn omgeving zijn penis heeft gebroken. Maar de vragen daarover konden niet echt beantwoord worden. Dus toen dacht ik, dat gooi ik dan even hier. Want wat kan je nou eigenlijk breken als er geen bot in zit? En dan vind ik het toch zo ontzettend heerlijk dat wij dan luisteren hebben die gewoon open en bloot daarover willen praten en over willen delen. Tom, goedemorgen.
2: Goedemorgen, grappig dat je open en bloot.
1: Ja, ja. Oh, had ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Maar Tom,
0: hoe voelde het en wat is er gebeurd?
2: Nou, ik zal het kort houden. Niet met piemel, maar ik zal het kort houden. Ik zat er zeg maar in en ik verloor een beetje mijn evenwicht. Dus toen knakte die een beetje. Dus toen ging die echt een beetje halverwege naar de zijkant. En dat deed best wel pijn. Dat deed echt wel pijn. Dus het was ook gelijk klaar, zeg maar. En een dag daarna had ik echt een soort van blauwe ring. Halverwege mijn tandpeloeris.
1: Oh. En dat was wel. Dan? Wat is het gevoel wat je dan hebt?
2: Nou, ja, het voelde echt een beetje als een kneuzing. Zeg
1: oh ja,
2: maar.
1: Okay.
2: Als een hematoom. Zeg maar. Oh, zo zag het er ook een beetje uit. Ja.
0: Tom, dankjewel. We gaan even over naar Sandra Diebe, seksuoloog. Al vaker hier in de ochtendshow gesproken. Sandra, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: De gebroken penis. Mogen we dat zo zeggen eigenlijk?
3: Ja, je mag het wel zo zeggen, ondanks dat er geen bot in de penis zit. Dat klopt.
1: Hoe werkt dat dan? Wat wordt er nou daadwerkelijk dan gebroken?
3: Ja, de penis bestaat uit drie zwellichamen en de plasbuis. En daaromheen zit een bindweefsellaag. Dat geeft de stevigheid. En als er inderdaad een ongecontroleerde beweging is, of een bocht in de penis komt in erectie, dan kan dat bindweefsel scheuren en daarmee ook een van de zwellichamen. En dat hoor je. Dat doet veel pijn. En er lekt bloed uit die zwellichamen, want die vullen zich met bloed bij de erectie. En dan wordt de penis blauw.
1: Dus is dat eigenlijk dan een beetje hetzelfde als een spierscheuring? Moeten we het zo zien? Of als je bijvoorbeeld door je enkel heen gaat of zo en dat het dan opzwelt? Of is het wel echt iets anders?
3: Nee, daar lijkt het inderdaad wel op.
1: Okay.
3: En dat kan dus, je kunt het kneuzen. Het kan het gevoel van kneuzing geven dat het niet gescheurd is. Of het kan scheuren. Mm. En ook de plasbuis kan scheuren. Oh. En dat betekent dat er dan wel een operatie nodig is. Ja. Want anders dan krijg je erectieverlies en blijft die krom staan. Dat wil je natuurlijk allemaal niet.
0: Nou, ik weet dat nog van mijn teamgenoot die dit had. Ik noem hem dan even Jaapie. Die liet dat ook zien. En die had ook zijn zak, die was gewoon helemaal donker. Hebben ze hem niet hoeven opereren, gelukkig. Maar hij mocht gewoon, nou, ik denk dat hij 3-4 maanden ook niet mocht sporten.
3: Ja, dat is een echt een mooie aubergine dan.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, mooi. Ik weet niet of Jaapie er zelf ook zo over dacht.
1: Ja. Maar Sandra, ben ik alleen nog benieuwd, hoe kan je dit voorkomen? Is er een bepaalde tip waarvan jij zegt, doe dat nou dan gewoon even niet om dit soort herres niet te krijgen?
0: Maar dat kan toch bij. Ik bedoel, het gebeurde in Jaapie's geval, was hij bezig en miste hij het gaatje.
1: Weet ik veel, bepaalde bewegingen of zo waarvan je zegt, doe dat niet, want dat is dan gevaarlijk.
3: Nou, er zijn eigenlijk drie momenten waarop het kan optreden. Het kan in de slaap. Ja, dat kan je niet voorkomen. Je hebt tijdens een nacht heb je nachtelijke erecties. Zoals de geslachtsorganen extra doorbloed worden in de remslaap. Dat gebeurt bij vrouwen trouwens ook. Het gaat het onderhoud van de geslachtsdelen. Ja, als je dan omdraait en hij komt in een bocht, dan kan het gebeuren. Komt gelukkig niet zo vaak voor en dan kan je niks aan doen.
1: Gebeurt dit?
3: Ja, dat gebeurt. Het kan tijdens masturbatie. Er is een bepaalde techniek en die heet taekwondan. Dat je de eikel buigt en dan knikt het een beetje. Dat is gevaarlijk. En het kan in bepaalde standjes waar je waar er een onnatuurlijke bocht in de penis komt. En als er geen oogcontact is, is het risico groter. Een heel saai advies.
1: Niet doen.
3: Ja. Het is heel saai, maar in missionaris gebeurt het minste.
1: Ja.
3: Ja. En er is ook nog een Duits onderzoek geweest. En dat heeft laten zien dat er tijdens de feestdagen meer risico op is. Omdat het dan toch iets ongecontroleerde seks... Ja.
1: Ik had nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar ik ga het dan toch zeggen. Doe maar normaal. Dat doe je al gek genoeg.
0: Ah, mooi zeg.
3: Ja, zeker.
1: Sander,
0: die seksuoloog die ons wel vaker bijstaat in dit soort zaken. In dit geval het zaakje van de man. De gebroken penis, hoe dat dan precies werkt. Krijg nog een berichtje. Gewoon van een vriend van mij. Hoe heette dat ene nou? Taekwondo?
3: Nee, geen taekwondo. Taekwondam.
1: Taekwondam. 3FM.

0: Sam Smith samen met Calvin Harris en Desire.
1: Zometeen gaat jouw kans op een airfryer weer rond. Je kan je nu aanmelden. Airfryer even sturen via de NPO Luister-app. En regel er een voor jezelf. 3FM.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
3: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekkere van Albert
6: Heijn. Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
9: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
11: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
12: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
11: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met...

0: sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Het is 8:02, Wijnand en Jamie in de ochtend hier.
8: Met het laatste nieuws, NOS op 3. Martijn Middel, goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen jongens. Flinke problemen op het spoor.
10: NOS op 3.
9: Daardoor rijden er in het midden en het noorden van het land weinig tot geen treinen. Bij spoorbeheerder ProRail stonden er vanmorgen allemaal rare meldingen op de beeldschermen.
11: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Ja, en dan wordt het dus moeilijk om te kijken van rijdt er wel of geen trein. En dat vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
9: Daarom rijden er bij Zwolle helemaal geen treinen. Ook bij Utrecht en Amersfoort zijn veel problemen. De storing is volgens ProRail zo groot dat inmiddels het hele land er last van heeft. Wanneer de storing is opgelost is nog niet bekend. In de NS-app checken of je trein gaat, gaat ook niet. Helemaal goed, de reisplanner is namelijk overbelast. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets gestegen. Dat blijkt uit het jaarlijkse Prinsjesdagonderzoek van Ipsos INO. 36% is wel blij met de politieke kopstukken in Den Haag. Vorig jaar bij het demissionaire kabinet Schoof was dat 29%. Maar het houdt allemaal niet over, vindt verslaggever Emma Jackson.
12: Eigenlijk is het een lage stijging en zitten we gewoon nog met een laag vertrouwen. En dat heeft eigenlijk alles te maken met dat al die kabinetten ofwel net afgetreden waren, dus demissionair waren, of dat we nu zitten met een minderheidskabinet. En nou had dit minderheidskabinet een half jaar geleden het voornemen om nu een mooie begroting te presenteren met steun van andere partijen, van oppositiepartijen. Dat is niet gelukt. Het is nu alleen een begroting die we vandaag gaan zien van CDA, VVD en D66.
9: En dus is het de vraag wat de plannen van het kabinet waard zijn. Om een meerderheid in de Tweede Kamer te krijgen, moet het nog steun krijgen van oppositiepartijen. Die willen dat het kabinet de plannen nog gaat aanpassen. De man van 51 die zaterdag overleed in Rotterdam nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike. Agenten waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. En de man zou er toen vandoor zijn gegaan. Hij werd opgepakt en verzette zich. Hij werd onwel en overleed. Zijn familie gaat aangifte doen. En goed nieuws voor mensen die wel eens hun ID vergeten als ze naar de kroeg gaan. In Engeland en Wales kun je binnenkort op je telefoon laten zien dat je oud genoeg bent. Je ID-kaart is te zien in een app die je bij de bar moet laten zien. Als je 18 bent krijg je een QR-code. Die wordt door het barpersoneel gescand en daarna kan je je biertjes afrekenen. Het weer dus een beetje grauw, wat motregen in het westen en noorden. Daar max 22 graden. In het zuidoosten het meeste zon. Daar volop zomer bij 25 tot 28 graden. Vanavond kans op onweer.
8: Dankjewel Martijn. Verkeersinfo 452 kilometer. Zo, de A1 Apeldoorn richting Amsterdam voor Hoevelaken 20 minuten. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg stond een langere file. Loopt nu terug, 20 minuten nog. A27 Breda richting Gorkum voor industriegebied Avelingen. Voor zware vrachtwagens is de weg daar dicht. Je vertraging 40 minuten. En de A58 eindje richting richting Breda voor knooppunt De Baars een half uur vertraging. 3FM.
13: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
14: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
13: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
15: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
16: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Oasis is terug, live on tour in 2027, 16 en 17 juli, Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit aanstaande donderdagmiddag om 5 uur.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
4: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1+1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: September is iedere dag jouw kans op tickets.
7: September is 3FM Ticketmaand.
6: Vandaag jouw kans op tickets voor
7: Kensington.
6: 3FM.
7: Carlo en TRV.
6: Wijnand en Jamie.
8: Er komt iets bij.
9: Maar er gaat ook wat af.
8: Ja, even positief bekijken natuurlijk.
9: Juist. Ja, je hoort er zo alles over hier in de ochtend.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran hoorde je op 3FM. Repeat it!
1: Wijnand en Jamie in de ochtend.
2: Goedemorgen, het is de 15e van september. En dat betekent dat het vandaag Prinsjesdag is. Oftewel, het geld gaat weer opnieuw verdeeld worden. Onze koning gaat dat weer allemaal uitleggen. En onder andere gaat er voorbij komen dat we meer gaan betalen voor alcohol. Maar minder voor verre vluchten.
0: Ja, dus de accijns op alcohol gaat omhoog, maar belasting op verre vluchten, die gaan naar beneden.
2: Ja, dus oftewel, we kunnen weer lekker naar Vietnam,
0: Thailand,
2: Australië, Amerika, noem het maar op. Kan ons het schelen.
0: En een ander nieuws wat naar buiten is gekomen vind ik echt keihard. Jutta Leerdam heeft aangekondigd in een YouTube-video dat ze niet meedoet aan het komend schaatsseizoen. Maar pensioen klinkt voor haar dan weer te definitief, hoorde ik haar zeggen. Ze neemt een sabbatical.
2: Waarom vind jij dit keihard?
0: Nou ja, omdat wat ik vet vind, en er zijn heel veel mensen die de pik op haar hebben, omdat ze omgaat met wie ze omgaat. Jake Paul, dat is haar vriend en verloofde. Controversieel persoon in Amerika.
2: Mooi gezegd, ja.
0: Ja, en hoe zij beslissingen maakt. Zij is eigenlijk een soort van stand-alone. Ze had geen team, want ze voelde zich niet passen bij een team. Heeft dat helemaal zelf gedaan, de financiering geregeld. Olympische Spelen, gouden medaille gewonnen en veel meer dan dat. En dat zij nu ook zelf die beslissing durft te maken op haar 27e. Van, hé jongens, voor mij is het nu even goed.
2: Mm-hmm.
0: Ook nog wel risicovol, denk ik, want de Olympische Spelen komen eraan. Hè, nog 4 jaar en dan zijn de Olympische Spelen. En het schaatsen is dan in Tialf in Nederland.
2: Zal het dan niet een strategisch iets zijn om juist voor te bereiden tot dat in Tialf?
0: Ja, ik ben geen topsporter, maar je zou toch zeggen, als topsporter wil je toch de perfecte voorbereiding hebben. En dan zou je bijna zeggen dat je niet moet gaan stoppen. Of niet moet gaan schaatsen.
2: Ja, dus dat je dan juist eigenlijk ook aan deze mee zou moeten doen.
0: Ja, maar aan de andere kant denk ik ook, en dat vind ik ook weer vet aan Jutta, ik denk dat ze gaat doen, is ik denk, en ik hoop voor haar, dat ze nu echt keihard gaat chillen.
2: Ja.
0: Gaat iedereen zeggen, ja, die gaat niet meer terugkomen. Want als je zo keihard gaat chillen, een wereldreis gaat maken, ze zit alleen maar drankjes te drinken bij haar vent aan de ring. Weet je wel, je ziet haar alleen maar in dure auto's rijden. Deze meid is uit de topsport. En dat ze dan over een jaartje, dat ze terugkomt en over 4 jaar op de Olympische Spelen gewoon weer een gouden medaille pakt.
2: 1000% dat dit gaat gebeuren.
0: Mark my words.
2: Alles wat zij wil, dat komt uit.
0: Die gaat helemaal niet pensioen. Die gaat gewoon nog voor een

0: mooie dag. Mooie dag vooral in het Suy, hè? Want in het zuiden van het land kun je gewoon je korte broek aan, kun je een rokje aan, hoef je geen jas mee te nemen. Maar in het noorden en het westen van het land ligt het toch een beetje anders.
1: Ja, want daar gaat het een beetje regenen, wordt het ook bewolkt. Maar eerlijk, uiteindelijk is het ook gewoon boven de 20 graden. Vind ik ook lekker.
0: Prima. India Summer, hè?
1: Het is september.
0: India Summer.

0: tegen Bare Minimum Roxy Rock.
1: Rijnald en Jamie in de ochtend.
2: Wie gaat er vandaag vandoor met de hoogste score voor de airfryer? Dat zou zomaar eens een keer Laurissa kunnen zijn. Die gaat namelijk meespelen aan het laatste letterspel. Moet je het spel natuurlijk wel even goed spelen.
0: Ja, het is eigenlijk heel simpel. Je kiest een beginletter, krijgt een categorie om een woord mee te maken. Lukt dat, krijg je een nieuwe categorie. Maar dat woord moet je dus beginnen met de laatste letter van dat eerder gegeven antwoord. Nou, zo ga je eeuwig door. Of 30 seconden heb je maximaal de tijd om dus zoveel mogelijk categorieën weg te spelen. Degene die dat op dit moment het beste gedaan heeft, was vanmorgen Arthur heette die. Maar Laurissa kan daar overheen gaan.
2: Laurissa, je moet hem wel eventjes hoger scoren dan 6 punten.
3: Oké, gaan we het best doen.
2: Goed zo. Hey, want ik zie dat jij in de jeugdzorg werkt.
3: Klopt.
2: Is dat dan iets waar je dan een airfryer mee naartoe mag nemen? Of niet?
3: Het zal wel mogen, maar daar hebben we er al eentje.
2: Oh. Ah, dus deze is gewoon lekker voor bij jou thuis.
3: Dat zou top zijn, inderdaad.
2: Hey, en wat is jouw werk? Wat zijn jouw werkzaamheden dan in de jeugdzorg? Wat doe jij?
3: Ik ben groepsleider en ik observeer en samen met een team diagnosticeer ik. Zodat kinderen de meest juiste plek krijgen om te kunnen wonen en te leven.
0: Wordt altijd een hoop over gezegd natuurlijk. Hoop feedback en kritiek op de jeugdzorg. Maar de mensen die dat met passie doen, elke dag, die verdienen ook een applausje.
2: Dus nou,
0: applausje
2: zeker waar.
0: Voor jou en al je collega's. We gaan spelen. Je mag een beginletter kiezen. Welke wordt dat?
3: De B.
0: Oké, de B. Jouw 30 seconden gaan in.
2: Jongensnaam.
3: Bernard.
2: Sport.
3: Tennis.
2: Merk.
3: Salomon.
2: Iets dat je niet wil aanraken.
3: Een naaktslak.
2: Voetbalclub.
3: Cambuur. Wacht. Even denken.
0: Denk aan België. Belgisch club. Uit Mechelen. Zit die voetbalclub er eens in de zoveel tijd toch altijd in? Je gaat zo lekker.
2: Altijd bij iemand die niks. Ik ga even vanuit, Larissa, dat je weinig met voetbal hebt. Klopt dat?
3: Niet veel.
2: Ja, en dat gebeurt altijd bij de mensen die er weinig mee hebben.
0: KV Mechelen.
3: Het is wat het is.
0: Je bent op 5 punten geëindigd, dat is net niet genoeg. Want Arthur die staat nu bovenaan in het klassement. Maar goed, nog een week te gaan.
1: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister-app. En speel morgen mee.

0: Jack en Elo Black in my world. Je bent weer een bijzondere vogel tegengekomen op het internet.
1: Nou, ik heb hier altijd wel een fascinatie voor gehad, maar eigenlijk ook best wel vaak gezocht naar dit soort mensen, maar nooit iemand gevonden die daar graag over wilde praten, omdat ik het gewoon heel interessant vind. Hoe werkt dan zoiets? Hoe kom je met zo iemand in aanraking? Hoe kan je daar fan van worden? Wat gebeurt er dan met je? Waar denk je over na? Ja. Volgers van Andrew Tate.
0: Ja, een jongen hebben we zometeen aan de lijn. Hij was, nou denk ik, 18 toen hij Andrew Tate voorbij zag komen. En toen dacht hij, dit is de man voor mij. Tim is zijn naam. Je hoort hem zometeen hier in de ochtendshow. Uitgebreid spreken we over wat hem toen dreef.
2: NOS op 3.
0: En hoe die nu in de wedstrijd zit. Eerst het laatste nieuws. Martijn Middel, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Reis je met de trein, dan heb ik slecht nieuws. Er is een grote treinstoring in het midden, oosten en noorden. Op de computerschermen bij ProRail lijkt het alsof er allemaal treinen rijden die er in werkelijkheid niet zijn. Daardoor is het niet veilig om het treinverkeer daar op te starten. Inmiddels lijkt het erop dat het gaat om sabotage, zegt ProRail.
4: Oh. Ja, dat klopt. We hebben op meerdere plekken op het spoor materialen aangetroffen die daar bewust zijn neergelegd, waardoor deze storingen zijn ontstaan. Dus er lijkt op dit moment echt sprake van sabotage.
3: Ja, door die storing kunnen treinen ook in de rest van het land vertraging hebben.
0: Zou dat dan te maken hebben met Prinsjesdag?
1: Hoezo?
0: Nou, het is vandaag Prinsjesdag. Heel veel mensen moeten naar Den Haag, willen naar Den Haag. Ja. Om daarbij aanwezig te zijn. Ja, ook mensen uit de politiek moeten dat ze niet willen. Om een soort van,
1: ja, ik heb geen idee.
3: Ja, zoals die hordes oranje fans die nu niet naar de rijtour met de glazen koets kunnen komen kijken.
5: Nee, we zijn niet compleet. Er zijn er een paar die niet kunnen komen omdat de treinen niet rijden. Die komen richting uit Apeldoorn en daar ligt een heleboel plat.
6: Heeft je al een berichtje van ze gehad?
5: Ja, zeker. Dat ze niet kunnen komen.
7: Ach, een vriend van mij die komt altijd hier. Ja, het zijn eigenlijk allemaal oranje vrienden. Hè? Zo met elkaar een hele oranje familie. Dus ja.
6: Wordt het nu wel een feestje?
7: Het wordt wel een feestje, maar ja, toch wel een beetje met een
0: zwart randje.
7: Klein dompertje, zeg maar.
3: Vanaf 12:30 dan volg je de rijtour live bij de NOS op NPO 1. Daarna leest de koning de troonrede voor. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet weet alvast meer.
8: We horen wel dat vandaag die troonrede dit jaar wat minder een opsomming wordt van plannen en wat meer een algemeen verhaal. Nou, misschien heeft dat ook wel te maken met dat die plannen nog steeds flink kunnen worden aangepast, want er is nog geen meerderheid voor de huidige begroting. En we horen dat die troonrede wat optimistisch van toon gaat zijn, in de lijn met hoe premier Jette ook in alles probeert optimisme uit te stralen. Hij won de verkiezingen vorig jaar met het kan wel. Nou, en dit najaar en deze politieke beschouwingen gaan vooral ook over de vraag, hoe kan het wel en kan het inderdaad wel?
0: Ja, spannend hoor.
1: Weet je waar ik nou heel erg benieuwd naar ben?
0: Wat hij aan heeft?
1: Nee, wat Maxima aan heeft.
0: Oh.
1: En de meiden.
0: En de meiden.
1: Ja, echt. Ja. Dat vind ik altijd geweldig.
3: Dan is het maar goed dat we er weer een paar cameraploegen naartoe hebben gestuurd. Je kunt het vanmiddag allemaal rustig gaan bekijken.
1: Heerlijk.
0: Lekker de livestream van de NOS erop.
3: Ja, en in Australië is een conflict tussen twee families nogal uit de hand gelopen. De politie moest daar optreden toen 100 mensen elkaar te lijf gingen met bogen, speren en metalen objecten. Volgens de politie raakte een man van 22 gewond aan zijn rug door een drietandspeer. We weten niet of er daar mensen zijn opgepakt.
0: Gezellig.
3: Het weer in het noorden en westen ook niet heel gezellig. Bewolkt, wat motregen, 22 graden. In het oosten en zuiden meer zon bij 25 tot 28 graden. Vanavond is er kans op onweer.
0: India Summer, geniet ervan zolang het kan. Martijn, dankjewel.
3: Jo.
0: Files in Nederland, 452 kilometer in totaal. Files van de A1 Apeldoorn richting Amsterdam noem ik even voor Hoevelaken 20 minuten. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg ook 20 minuten. Iets langere file op de A27 Breda richting Gorkum voor industriegebied Avelingen 40 minuten. En de A58 Eindhoven richting Breda voor knooppunt de Baars een half uur vertraging.
9: Bad bitches schreeuwen good morning. Bad bitches zijn al uit bed. Yes. Bad bitches die zijn vroeg wakker.

0: Het is 9:10. Je wordt wakker met de ochtendshow van 3FM. Heerlijk. We hebben echt al een leuke show. We gaan van links naar rechts, van boven naar beneden. Vanmorgen hebben we het gehad over wat als bij mannen dat ding tussen je benen, a.k.a. de penis, breekt. Daar hebben we het uitgebreid over gehad. Een interessante vraag van Jamie. En nu iets waar jij je ook over hebt verbaasd, of nou niet verbaasd. Het intrigeert je een beetje.
1: Ik vind dat het interessant om mannen te spreken die... Nou ja, ik heb dat nog nooit gedaan. Dat was eigenlijk degene waarom mijn interesse erin hing. Om mannen die Andrew Tate-volgers zijn. Ik vind het interessant om te weten, hoe werkt dat dan? Wat gebeurt er dan in je hoofd? Hoe word je daar fan van? Hoe kijk je naar het leven? Maar ik merk ook heel vaak dat als ik dit soort mensen bijvoorbeeld vraag van, hey, zou je hier een keer een gesprek over willen hebben? Dat er dan toch een soort van stop in zit of zo. Maar er is iemand die een Andrew Tate-volger was, moet ik erbij zeggen. Namelijk Tim Kramer.
0: En hij heeft nogal een omslag gemaakt.
2: Van mijn 18e tot mijn 21ste zat ik diep in de manosfeer. Fast forward naar vandaag maak ik video's over genderongelijkheid en waarom we kritisch naar onszelf moeten kijken als man. En ik ben dus behoorlijk van de ene kant naar de andere kant van het spectrum verschoven. En ik ga even kort uitleggen hoe dat is gekomen en waarom ik het een heel belangrijk onderwerp vind om over te praten.
1: Nou, en dat vind ik dus heel interessant eraan, dat iemand compleet een omslag heeft gemaakt. Dus wilden we Tim even spreken en dat wilde Tim zelf ook. Tim, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, vind jij het oké als ik er meteen gewoon even induik met jou?
3: Dat vind ik helemaal oké.
1: Want ik zat naar jouw filmpje te kijken en dan ben ik zo benieuwd, omdat er best wel een shifting bij jou heeft plaatsgevonden, hoe dat is ontstaan dat jij een Andrew Tate-volger bent geworden. Waar begon dat?
3: Dat begon best wel vroeg al. En dat heeft er ook gelijk mee te maken, want ik was 18, denk ik. Mm-hmm. En dus ook best wel beïnvloedbaar, als je het zo wil zeggen. Ik was nog een beetje onzeker, nog een beetje zoekende. En als jonge jongen kom je bij hem binnen met video's over mannelijkheid en dat het moeilijk is om man te zijn en hoe hij je gaat helpen met succesvol worden. En daar kun je dan nog wel voor vallen.
1: Maar waar was jij mee aan het struggelen op dat moment dan?
3: Ik was onzeker en ambitieus. En dat is een gevaarlijke combinatie als je zo'n man tegenkomt. Want ik was dus wel gevoelig voor wat hij zijn kijkers beloofde, als je het zo wil zeggen. En tegelijkertijd dus ook wel heel ambitieus en gedreven om geld te verdienen eigenlijk.
0: En hoe heeft hij jouw zelfverzekerdheid gegeven?
3: Ja, hij een belangrijke boodschap van hem is dat een man een soort van geboren wordt zonder waarde. En dat een man dat moet verdienen. En dat klonk toen als iets heel logisch. Dat het leven heel moeilijk is voor mannen en dat je daar gewoon keihard voor moet werken. En dat inspireerde mij toen op dat moment.
1: Merkte jij het verschil van toen jij nog een volger van hem was en hoe je nu in het leven staat, dat jouw kijk op vrouwen heel erg anders is geworden?
3: Ja, het kan al snel het idee geven dat ik een beetje vrouwenvriendelijk was en dat nu niet meer ben, maar zo heb ik dat niet ervaren. Ik had gewoon een ander beeld van wat goed was voor de vrouw.
1: En wat was dat dan voor jou toen?
3: Dat zag er veel traditioneler uit. Dat was gewoon gerust op de uitspraken van, hey, dat is hoe we van nature horen te zijn en dat is hoe we het beste functioneren als mens. Dus zo komen we het beste op onze kracht.
0: Ja. Ja, dan zijn er mensen die dat prima vinden, toch? Wat is daar erg aan?
3: In principe niks, maar ik denk dat door die traditionele rollen zo belangrijk te maken en te koppelen aan bepaalde geslachten, dan als je een gevoelige man bent en allerlei quote-unquote vrouwelijke eigenschappen hebt, dan wordt dat gezien als een soort stap omlaag ten opzichte van een echte man zijn.
1: Ja, ja. Wanneer was dan het moment voor jou dat je een omslagpunt kreeg?
3: Ja, dat had te maken met het feit dat in 2021, toen ik bij hem terecht kwam, was het nog niet zo'n bekend figuur en had hij nog niet zoveel gekke uitspraken gedaan. Dus dan kijk je daar een beetje van weg. En op een gegeven moment kom je er wel achter van, deze kerel die deugt niet. dat was een groot onderdeel. En op een gegeven moment begon ik te herkennen dat zijn boodschap over mannelijkheid en dat ik daar niet achter stond, dat het averechts werkend was en dat het alleen maar voor meer problemen zorgde bij een mannelijke mentale gezondheid.
0: Je kan er goed over vertellen, merk ik al. Jamie kwam bij jou door TikTok-video's die je maakt over die ervaring. Waarom is het voor jou belangrijk om dat te delen?
3: Omdat ik met de algoritmes van vandaag de dag denk dat er nog heel veel jongens zijn zoals ik die eigenlijk zonder politiek bewustzijn al in een politieke stroomversnelling terechtkomen door clipjes van 1 minuut. En ik denk dat ik wat dat betreft een goede invloed kan zijn op zo'nzelfde platform. Want ik ben uiteindelijk vooral van windrichting veranderd door content van mensen en te praten met mensen die andere dingen dachten dan ik.
1: Ja. Ik vind het ontzettend interessant, Tim, dat we even ook een kijkje konden krijgen in hoe die gedachten dan gaan, ook van een Andrew Tate-volger en dan, nou ja, in jouw geval dan nu naar niet. Dus ik vind het heel fijn dat je hier zo open over wil zijn en dit wil delen.
3: Dankjewel. Ja, ik vind het belangrijk om over te praten, dus ik doe het graag.
0: Tim Kramer kun je volgen op social media en dan hoor je en zie je meer over die zoektocht in zijn leven en hoe hij dus van de ene naar de andere kant ging. Tim, dankjewel.
3: Dank jullie wel.

0: Mensen die opstaan met... Ja, goedemorgen! Hou je bek. Het is ochtend. Laat me met rust.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend. 3FM.

0: In de ochtendshow Wijnand en Jamie met nieuwe muziek van Vrouwtje.
1: Oh, deze vrouw die is weer helemaal terug. En hey, houd in de gaten, hè. Want ook in een 3FM ticketmaand die deze hele maand nog is, komen er ook tickets voor deze vrouw voorbij. Vrouwtje dus, en geen rem.

0: 3FM, de nieuwste van Vrouwtje op 3FM. Zometeen Mr. Tijdloze Tracks. Ivo van Breukelen met alleen maar tijdloze tracks. Onder andere Unfinished Sympathy, Massive Attack. Oh, heerlijk zeg.
1: Oh, en ook leuk, Olivia Rodrigo en Driver's License. Een oudje van haar.
0: En nog veel meer van dit. Ook het laatste nieuws, Martijn Middel. Krijg je zometeen nog te horen. Je zit goed hier.
2: 3FM.
3: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening.

0: ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Trulies met Renke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
5: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
12: Fans van voordeel,
11: Aldi.
13: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
14: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
15: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
17: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
18: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: De treinstoring van vanmorgen komt door sabotage. NOS op 3. Want op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Daardoor zijn er veel treinen uitgevallen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Op dit moment wordt hard gewerkt om die spullen van het spoor te halen. Dat duurt nog wel even, zegt verslaggever Lidwien Gevers vanaf Utrecht Centraal.
1: Op de borden is ook te zien dat heel veel, die storing tussen Zwolle en Meppel, dat is de grootste storing, die duurt tot 12:15. En de rest van de trajecten, daarover laten ze weten dat die allemaal voor 11:00 zijn opgelost. Dus er is niet heel veel paniek hier bij de mensen.
0: Door de problemen is ook de reisplanner van NS slecht bereikbaar. Veel mensen zoeken tegelijkertijd op of hun trein nog rijdt. Het is aftellen tot de festiviteiten op deze Prinsjesdag. Om 1:00 vanmiddag is de troonrede. Om 3:30 wordt het koffertje met de miljoenennota aangeboden. Daarin staan de financiële plannen van het komende jaar. Minister van Financiën Heijnen biedt het aan in de Tweede Kamer vanmiddag. En dan weten we hoeveel geld de overheid volgend jaar wil uitgeven en waaraan. Maar hoe zouden mensen zelf de schatkist verdelen? Onze verslaggever Dagmar Mul vroeg het in Rotterdam.
2: Ik denk sowieso dat er meer aandacht mag voor de mensen in de zorg. Dat hun meer salaris mogen krijgen.
3: En wat denk jij?
4: Naar de armen. Naar mensen die het niet zo goed hebben. Mensen in de uitkering zitten. Die moeilijk met geld omgaan. Ik zou het meer aan hen kunnen geven.
5: Meer geld in de zorg, onderwijs, huisvesting.
3: Dat zou je graag aanpakken?
5: Ja, eigenlijk wel. Ik heb zelf ook een huis nodig, dus dat is ook wel nice dan.
6: Vergrijzen enorm, hoor ik zelf ook bij. En dan is het toch wel belangrijk dat er goed voor je gezorgd gaat worden.
3: Maar u heeft nog geen grijze haren.
6: Die bedek ik mooi.
3: Dat scheelt.
6: En dat scheelt, ja. Je moet er wat voor doen, hè.
0: Er is wel het een en ander uitgelekt van de plannen. Zo wordt er niet bezuinigd op de AOW. Wordt de WW-uitkering voorlopig nog niet ingekort. En komt er een hogere belasting op leidingwater. En heel Engeland is nog in de ban van de grote tour-aankondiging van Oasis. Fans konden zich sinds gisteren aanmelden om een ticket te bemachtigen. En dat deden ze massaal. De website van Oasis crashte 30 seconden na hun nieuwtje door de miljoenen bezoekers. De grote tour staat volgend jaar op de planning. En volgens de krant The Sun komen er misschien nog wel meer shows bij.
7: This is 38 dates across 11 cities next year. It is massive. 4 dates at Nebworth. We know there are going to be 6. The whole point about this comeback was that it was going to be this record-breaking 6 nights at Nebworth.
0: Ja, dat is het park waar de band in 1996 ook al legendarische concerten gaf. In dat park is plek voor meer dan 100.000 mensen. Oasis komt in juli ook 2 keer naar Amsterdam. Het weer, grauw, wat motregen in het westen en noorden. Daar is het max 22 graden. In het zuidoosten het meeste zon vandaag. Daar volop zomer bij 25 tot 28 graden.
8: Mag ik jou bedanken, Martijn?
0: Dat mag.
8: Bedankt.
0: Ja, graag gedaan.
8: 3FM verkeer door de ANWB. Vertraging op de volgende wegen. De A1 Apeldoorn Amsterdam voor Amersfoort Noord. 20 minuten. Rechterrijstrook is daar dicht. Dan A16 Breda Rotterdam voor de Van Brienen Noordbrug. 52 minuten. Rechterrijstrook dicht. A20 Hoek van Holland Gouda voor knooppunt Vlaardingen. 12 minuten. En de laatste verdiep met op de A67 Venlo Eindhoven voor Gelderop. Daar is je vertraging 70 minuten. Sterkte.
9: En zo meteen door de Ivo.
10: 3FM.
11: Ster. Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
12: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
14: Holido.
15: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
16: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
17: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
18: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
19: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit aanstaande donderdagmiddag om 5:00.
11: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
14: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
20: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
14: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
20: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
21: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
24: Dames en heren, de daluren beginnen.
25: Ja, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
22: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
23: Fans van voordeel.

luisteren naar 3FM, want je weet maar nooit wanneer het afgaat. Het 3FM ticketalarm. Alle info checken natuurlijk op 3FM.nl. Over de Ziggo Dome gesproken trouwens. Afgelopen weekend stonden ze er nog. Cat's Eye, Animal, hoor je zo meteen. Nou.

0: CFM. Tijdloze tracks. Ivo van Breukelen.
1: Omdat zou je gebeuren, zegt dat je er voor de deuren van de Ziggo Dome achterkomt dat je gewoon keihard opgelicht bent. Tijdloze tracks. Afgelopen vrijdag stond Cat's Eye nog in de Ziggo Dome. Goedemorgen, mijn naam is Ivo. Je hoorde ze net in Tijdloze Tracks. Cat's Eye, Animal. Ja, daar zit dus wel een beetje een zure nasmaak aan voor een groep fans. Er bleken namelijk honderden mensen te zijn opgelicht. Kees van de Spek, waar ben je als we je nodig hebben? Waardoor ze het concert niet binnenkwamen. Maar goed, dat is natuurlijk ook wel weer een goede herinnering om echt op te letten waar je je tickets koopt. Nou blijft dat best wel een beetje gissen altijd natuurlijk. Ik was laatst in Lissabon. En toen heb ik via GoGo kaartjes gekocht voor een voetbalwedstrijd van Sporting Lisbon. Ja, daar was dan. Ik was er ook een beetje zenuwachtig op, toch? Weet je wel, ga ik die kaartje überhaupt wel krijgen? Maar uiteindelijk helemaal niks aan het handje. Rij 3, lange zijde, fantastisch. Dus ja, zeg maar. Ik zou zeggen, doe voorzichtig in ieder geval als je online kaart koopt. Kijk uit waar je koopt. Oh, helemaal

0: dat je geregistreerd bent.
1: Hey Ivo, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Gast erop.
0: Met zometeen de Magic Dragons na Massive Attack en Unfinished Sympathy. Bij 3FM.

0: cross your street.
1: Pues era ahí.
0: Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo, driver's license, hoorde je bij 3FM. Maar we zullen even een test gaan doen voor de wetenschap. Ja, ja, live op de Nederlandse radio. En natuurlijk een ongekende hoeveelheid tijdloze tracks elke werkdag tussen 9 en 12 hier bij 3FM. Met Damien.

Tijdloze Teen. Impala, Loser, hoorde je bij 3FM? Oh ja, wacht even. We gingen even dat testje voor de wetenschap doen natuurlijk. Hè? Ja. Moet ik even heel langzaam het volgende woord zeggen? Gastendoekjes. Zo? Dikke duim krijg ik. Ja, sorry hoor, ik ben voor de wetenschap even wat aan het testen. Het heeft te maken met een band die wat bijzondere technieken heeft gebruikt voor de tijdloze track die zometeen voorbij komt. Welke dat is, dat hoor je uiteraard zometeen. Na deze beuker van John Newman, dit is Love Me Again bij 3FM.

0: Sanchez en Another Chance voor 3FM. 3FM. Het programma waar je alleen maar platen hoort zonder houdbaarheidsdatum. Platen die altijd goed blijven, zo ook deze. De nu volgende, waarbij toch best wel voor die tijd wat onorthodoxe technieken zijn gebruikt om tot het gewenste effect te komen. Lindsey Buckingham van Fleetwood Mac, die wilde namelijk geluiden creëren die nog niet bestonden. Dus besloot hij, ja nu anno 2026 denk je, ja goh, is toch niet zo bijzonder. Maar voor die tijd was dat best wel heel erg bijzonder eigenlijk. Hij besloot om op halve snelheid het gitaarspel in te spelen. Om dat dan vervolgens weer te versnellen naar de normale snelheid. Denk je dat het normaal klinkt, maar het is natuurlijk toch net anders. Ik heb net heel langzaam op de radio het woord gastendoekjes gezet. Weet je nog? Dat klonk zo. Gastendoekjes. Nou, en als je dat dan heel langzaam of versnelt naar normale snelheid, dan krijg je dus dit.
1: Gastendoekjes.
0: Het klinkt net even wat anders natuurlijk. Dat is de techniek die gebruikt is door Lindsey Buckingham.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
7: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
9: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
10: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
9: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
11: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste

0: staan.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks Bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
8: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
10: Fans van voordeel,
9: Aldi.
13: 3FM. Goedemorgen, zometeen in tijdloze tracks voor je. Justin Bieber, ook de Fratellis komen eraan. Chelsea Dagger. Eerste nieuws van 10 uur, Martijn Middel, goedemorgen.
14: Goedemorgen, grote problemen op het spoor.
15: NOS op 3.
14: Tienduizenden mensen moeten vanmorgen een andere manier vinden om op werk of school te komen. Want door een storing rijden er geen of heel weinig treinen in het oosten en noorden van Nederland. Vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort ligt alles eruit. Dit keer ligt het niet aan blaadjes, maar aan spullen op het spoor. Die zijn daar door iemand neergelegd, zegt ProRail.
16: Dat zijn eigenlijk buizen die zijn vastgemaakt op het spoor. Waardoor wij merken dat het dus geen normale storing is, maar dat we kunnen spreken van sabotage.
14: Bij Steenwijk is vanochtend ook een trein tegen zo'n buis aangereden. Hartstikke gevaarlijk, maar dat is met een sisser afgelopen. Voor wie op een trein wacht, is het een spannende ochtend. Bijvoorbeeld voor deze man in Zwolle.
17: De bedoeling is dat ik met mijn oudste broer straks naar Prinsjesdag ga.
18: Ja, maar gaat ze dat nog halen?
17: Ja, dat is de vraag. Dat moeten we nog gaan zien. Dus mijn broer die komt uit Hasselt. En dan, dan gaan we kijken of we die trein kunnen halen of niet. En of we onderweg geen storingen krijgen.
14: Ja, hij zei het al, het is vandaag Prinsjesdag, waarop het kabinet de plannen voor komend jaar bekend maakt. En het vertrouwen in de landelijke politiek is iets gestegen, heeft Ipsos INO uitgezocht. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, toen was het kabinet Schoof gevallen. Nu is het 36% van de Nederlanders die tevreden is met hoe Den Haag het doet. Sportkoepel NOC-NSF roept de regering op te blijven investeren in de sport. Tal van prominenten steunen de oproep, onder wie Louis van Gaal en Irene Wüst. Ze vinden dat sport voor iedereen in Nederland toegankelijk moet blijven. NOC-NSF maakt zich onder meer zorgen omdat subsidies voor sportverenigingen worden teruggeschroefd. En de Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere natuurgebieden. Het weer, grauw en motregen in het westen en noorden bij max 22 graden. In het zuidoosten het meeste zon, daar is het volop zomer bij 25.

0: tot 28 graden. Vanavond kans op onweer.
1: Dankjewel, Martijn. Verkeer door de ANWB. 3 vertragingen in Nederland. De A16 Rotterdam-Breda voor Zwijndrecht 20 minuten. Dan de A28 Zwolle-Amersfoort voor Knoopend Hoevelaken 35 minuten. En de laatste verdieping op de A67 Venlo Eindhoven voor Knoopend Lederheide. Je vertraging is daar 18 minuten.
2: En zo meteen door je Ivo.
3: 3FM.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volero.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
6: Nu bij Dirk, Maza, 1,69. Weer eens wat anders.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
11: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
15: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: September is iedere dag jouw kans op tickets.
18: September is 3FM ticketmaand.
17: Vandaag jouw kans op tickets voor
18: Kensington.
17: 3FM.
18: Hallo NCRV.
17: Ivo van Breukelen.
1: Ja. Goedemorgen. Tijdloos straks live zien bij 3FM. Zometeen hier Justin Bieber. Ghost komt eraan. En ook de Fratelli's hoor je met Chelsea Dagger. Maar eerst Lord. En een hele toepasselijke voor Prinsjesdag. Dit is Royals. Leven de koning. Hoera, hoera.

0: dat het ook best mogelijk is dat ze er via... dat ze er zelf via dit soort rubriekjes achterkomen dat het gebeurd is. Dat ze helemaal geen idee hebben. Justin Bieber en zijn vrouw Hailey, die mogen wij feliciteren.
1: De felicitatieservice.
0: Die hebben namelijk een nieuwe toevoeging aan hun vastgoedportfolio. Die hebben een pied-à-terre gekocht in het centrum van Manhattan, New York. Prijskaartje, om en nabij, ballpark, 12 miljoen. Maar dat is natuurlijk zo, dat is zo wisselgeld voor die mensen natuurlijk. Dat ik kan me zo goed voorstellen dat ze dan op een ochtend gewoon naar de New Yorkse radio zitten te luisteren. En dan horen Justin Bieber bought a new house. Kan ik me zo voorstellen, is het natuurlijk echt gewoon wisselgeld. Met, zijn vrouw heeft natuurlijk onlangs toch de cosmetica-merk verkocht voor 1 miljard dollar. Ik denk dat ze lekker boeren, de firma Bieber. Je hoort Justin Bieber zelf nu in tijdloze tracks bij 3FM. Waanzinnige plaat, dit is Ghost.

0: voor die tijdloze tracks van 3FM. De nu volgende tijdloze track, die haalde zijn inspiratie uit een soort... ja, een soort bobcampagne uit de jaren 80 in de VS. Alleen dan gericht op het stoppen met drugs. En je weet misschien dat daar toen eigenlijk de hele war on drugs is begonnen, hè, onder Ronald Reagan. En om die campagne toen een beetje onder de aandacht te krijgen, heeft hij destijds gebruik gemaakt van zijn eigen vrouw. Nancy Reagan werd gezicht van die campagne met een hele nobele boodschap.
1: The young people watching or listening, I have a very personal message for you. Say yes to your life. And when it comes to drugs and alcohol, just say no.
0: De La Soul, die vond dat ook een belangrijke boodschap, just say no. Gingen daarop verder met hun eigen anthem tegen het gebruik, tegen

0: Is het dit alarm?
1: Nee.
0: Deze is het.
1: Nee.
2: En deze?
1: Bijna.
2: Hoor je deze maand het 3FM Ticketalarm?
1: App meteen via de NPO Luister-app.
2: En ga naar de beste concerten.
1: Seth, Phoebe Bridgers,
2: Lemmer,
1: Bente,
2: Jungle,
1: Gracie Abrams.
2: September is
1: 3FM Ticketmaand.

luister. Welke twee tracks zijn dit? Win een bakje breukenzak, koffiebonen, gemalen koffie of thee... als je weet welke twee tracks hier in deze mashup zitten. Laat maar weten via de NPO Luister-app. Dus laat maar weten welke twee tracks het zijn via de Luister-app van NP.

0: fijne dinsdag.
1: Ja, hartstikke fijn. Het is lekker zonnig, lekker buiten.
0: Ja, heerlijk.
1: Het gaat prima.
0: Even zo genieten nog van die Indian Summer.
1: Ja, ja.
0: Ja, lekker. En ben jij een zomermens of meer een herfstmens? Of vind je alle seizoenen
1: wel
0: mooi?
1: Nou, eigenlijk lente, want ik ben roodharig, dus ik verbrand heel snel. Dus ja. Ik hou niet zo van de zon.
0: Je bent blij eigenlijk dat die erop zit.
1: Ja, bijna wel.
0: Ja, ja, ja, ja, heerlijk. De sjaal is alweer uit de kast gepakt.
1: Ja, bijna, ja.
0: Hey, welke twee platen zitten eigenlijk in deze mashup, Doreen?
1: Ja, het was heel makkelijk. Cindy Lauper met Girls Just Wanna Have Fun en Robin met Dancing On My Own.
0: Hatsuki Day! Dancing On My Own! Levert jou een bakje breuk op. Wil je koffiebonen, gemalen koffie of thee, Doreen?
1: Gemalen koffie, alsjeblieft.
0: Gaan we dat jouw kant op sturen. Dank ik jou voor het meespelen en dan wens ik je nog een aangename herfst.
1: Dankjewel.
0: Dag Doreen, fijne dag.
1: Hoi, hoi.
0: En de oplossing, die hoor je nu in zijn geheel in tijdloze tracks bij 3FM. Dit is Robin en Dancing On My Own. So

0: Sam en Houdini hoorde je in tijdloze tracks met 3FM. Goedemorgen, het is 10 minuten voor 11. Op een bijzondere ochtend. Het is Prinsjesdag, maar dat niet alleen. Het is natuurlijk ook nog... Oh, dat is jammer. Wacht even. We gaan eerst even deze terugspoelen. Hoppakee. Ik wilde namelijk mijn favoriete soundbite even laten horen. Wat meteen een goede reminder is om even naar de pantry te lopen, want het is...
1: De koffieochtend.
0: Precies, de koffieochtend van 15 september. Met Gotye, Somebody That I Used To Know. No, no.

0: Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat.
0: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Mama!
5: Kijk nou, je zit naast papa.
0: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Hoor je dat?

0: zoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
5: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
8: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
12: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafie Media. Check indruk.nu.

0: laatste nieuws krijg je van Martijn Middel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De problemen op het spoor zijn nog niet opgelost. NOS op 3. Vooral rond Zwolle, Amersfoort en Deventer rijden op dit moment geen treinen, nadat iemand vannacht buizen op het spoor heeft neergelegd, waardoor het er niet veilig is. Wie er achter de sabotage zit, weten we nog niet. Voor veel reizigers en hun gezelschap is het even schakelen.
2: Ik ben met de bus naar hier toe gekomen om eigenlijk mijn zus te ontmoeten. Want we willen naar Den Helder naar een oud-tante te bezoeken. Nou ja, dat zit er voorlopig niet in, want zij komt uit Deventer. En die is wel echt gestrand.
3: We wilden naar Apeldoorn, maar de trein rijdt niet. En nu zoeken we een ander museum in Utrecht.
1: Bij NS kun je checken of jouw trein rijdt of niet. Wanneer de problemen zijn opgelost is onduidelijk. Bij meerdere storingen staat 11:15. Maar er staat ook bij dat het tijdstip nog onzeker is. Een Deense helikopter is gisteren door een Russisch fregat beschoten met lichtkogels. De heli wilde in internationale wateren foto's maken van het Russische schip. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. De VS heeft wapens in de ruimte, hebben ze toegegeven. Hoe lang die al in de ruimte rondzweven is niet bekend. Sinds 2019 heeft Amerika al een speciale Space Force. En het is vandaag Prinsjesdag. Een dag die gaat over begrotingen en plannen van de regering. Maar ook van allerlei tradities, zoals de hoedjes die Kamerleden dragen.
4: Mijn hoed en mijn pak zijn helemaal gemaakt door vrouwelijke ondernemers in Nederland. Dus ik ben super trots.

0: dat ik hun spullen mag dragen vandaag.
1: Ik heb de geschiedenis van Curaçao in me. En dit is een ode aan Curaçao en de Blue Wave.
2: Hier en daar heeft Prinsjesdag ook iets weg van Koningsdag. Want in Den Haag zijn de oranje tompoesen niet aan te slepen, zegt deze bakker.
3: Het is vandaag wel volle bak, dus bijna iedereen is aanwezig om te maken. Want ook het gewone gebak is gewoon drukker dan op een andere dinsdag.
4: Prinsjesdag is echt een feestdag in Den Haag.
3: In Den Haag en omgeving echt een feestdag, ja. Dus superleuk om dat te vieren met een gebakje.
2: Om 1:00 vanmiddag begint het feest pas echt. Dan gaat de glazen koets rijden met daarin de koning en koningin. Daarna leest koning Willem-Alexander de troonrede voor. Om 3:30 gaat de minister van Financiën met zijn koffertje naar de Tweede Kamer, waar hij de begroting voor volgend jaar gaat aanbieden. En ik doe het weer nog even van 3:50. In het noorden en westen bewolkt met wat motregen, max 22 graden. In het oosten en zuiden meer zon bij 25 tot 28 graden. Vanavond kans op onweer.
5: Goedemiddag, de verkeersinformatie van 11:04. 2 vertragingen in Nederland. De A16 Rotterdam-Breda voor Zwijndrecht, 16 minuten. En de A28 Zwolle Amersfoort voor Knoopend Hoevelaken, 27 minuten. Heel veel sterkte en een goede reis.
6: En zo meteen door
7: je Ivo. 3FM.
8: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.

0: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl

0: Kan het gebeuren? Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
1: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
2: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit aanstaande donderdagmiddag om 5 uur.
3: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: September is iedere dag jouw kans op tickets.
5: September is...

0: Die vraagt zich af, maat, waar is Els gebleven? Die zat natuurlijk daarvoor, zit hij wel eens verstopt in 12 to 12 van Somber. Hebben we niet gedaan vanochtend. Sorry Anton, neem me niet kwalijk. Bij deze dan even los voor jou. Kun je cassette dekje mee laten lopen, komt hij aan. 3, 2, 1.
1: Els, Els.
0: Zo, heb je die ook. Kan je voortaan de hartelust zelf op.

duurt niet heel erg lang meer. Drie plaatjes, om precies te zijn. Dan gaan we beginnen aan request letter. Dan gooien wij een balletje op ons roulettewiel. Daar hangt een muzikale categorie aan. En dan is het de bedoeling dat je in die muzikale categorie jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. Gisteren hadden wij de categorie tijdloze one-hit wonders uit mijn hoofd. Ik zat gisteravond echt weer helemaal in de Celine Dion-fuik. Ik zou het echt ook vandaag leuk vinden als hij op iets Franstalig zou komen. Zullen we gewoon iets van Celine Dion kunnen draaien? Kan ook gewoon Engelstalig worden, maakt niet uit. Maar ik heb zin om iets van Celine Dion te draaien, bedenk ik me nu. Helemaal blij ben ik dat ze weer terug is. Maar goed, dat is een ander verhaal. Eerst een plaat die in eerste instantie is opgenomen onder de titel Sucker for Love. Later, toen het postuum werd uitgebracht, hebben ze besloten de titel iets radiovriendelijker te maken. En dat is misschien maar goed ook, want daardoor werd hij veel gedraaid.

0: Het is tijd om een balletje op te gooien. We're feeling lucky, hè? Jij bent de mond ook leeg inmiddels.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Hoog tijd om een balletje op te gooien. Een nieuwe request roulette. Wij gooien dat balletje op ons roulettewiel. En dan komt het op een gegeven moment stil te liggen op een vakje. Aan dat vakje hangt een muzikale categorie. En dan is het de bedoeling dat je natuurlijk in die muzikale categorie jouw ultieme tijdloze track aanvraagt. Dus dat is een beetje het eireten, de uitleg. En hier zijn ze weer. Ja, ja. Het zijn de meest gewilde pauken van Hilversum en omstreken. Maar wij hebben ze met dank aan Robert Jansma. Komende vrijdag weer te horen in een nieuwe Vrijdag Vuurwerk Show. Maar dat is pas vrijdag om 4 uur. Robert, dankjewel voor het lenen van de pauken. Take it away, croupier.
1: Ik zeg dankjewel.
0: Ja. Het in de hand geblaas voor good luck. Is wat je hoort.
1: Jelle van Bruyne.
0: Het welbekende Jelle van Bruyne betekent dat we van de kade zijn. En er in principe niets anders meer op zit dan wachten tot het balletje stil komt te liggen. Zodat we met z'n allen weten in welke muzikale categorieën jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. En ik heb het vermoeden dat dat moment nu
1: dat
0: hier is.
1: Dat moment is nu hier en dit is wel hartstikke leuk. Het is gewoon de nummer 7 tijdloze volksmuziek.
0: Tijdloze volksmuziek.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, dat bijvoorbeeld iets van Ray en Beer.
1: Och.
0: Hé, hey, het is Zonnebank.
1: Iets van Yves Berendsen.
0: Oh, Yves.
1: Yves.
0: Yves. Yves Berendsen. Lekker. Eentje. Celine Dion. Nou, hé. Hey.
1: Muziek van het volk.
0: Dat is een vrouw van het volk. Heeft ze ook gezegd in alle interviews. I miss the people. I will be back to sing for the people. En zie daar. Maar goed, we dwalen af.
1: Goed, de kans is groot als je Celine Dion aanvraagt dat jouw verzoekje wordt gedraaid. Dat hoor ik aan alles.
0: Maar even alle gekheid op een stokje. Tijdloze volksmuziek, wat wil je horen? Het kan Nederlands zijn, het kan ook van een ander volk zijn. Kom maar door.

Gabriel Rios en Broad Daylight hoor je bij 3FM. Vragenbladaan. Kom er uit onze roulettewiel vandaag. Tijdloze volksmuziek. En ja, dit is een waanzinnige knaller aangevraagd. Hij is kort van stuk. Je moet snel. Je moet erbij zijn. Je moet niet met je oren klapperen, want dan heb je hem gemist. 1 minuut 44.

0: de Ladies Channel, hè? Had je ook nog.
1: Kan het ook verstaan. Je hoort de No Scrubs in Tijdloze Tracks bij 3FM.
0: Goedemorgen. Het is 8 minuten voor 12. Zometeen hier de lunch van 3FM. Met natuurlijk ook de 3 belangrijkste tracks van de dag. Ja, ik zie al welke erin staan.
1: Ik kan alleen nog niks verklappen. Dus daar heb je weer helemaal niks aan. Moet je gewoon weer blijven luisteren. Zometeen na 12.
0: Veel plezier met Sebastian Ockhuis.

0: Dit was een programma in de zendtijd voor...
1: Zometeen op 3FM.
2: Sebastiaan.
1: Met onder andere...

0: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
3: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro, groot in genieten.
2: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
3: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
9: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
10: De vriendelijke specialist DA.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
16: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
15: Sorry bo, het is beauty.
16: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.

0: €97 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
2: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuineer als een pro met de accusystemen van Stiel.
5: Stiel. Sterk werk.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.

0: Eerst het laatste nieuws krijg je van Stef Banstra.
1: Goedemiddag. Op 27 plekken is het spoor gesaboteerd. NOS op 3. En daardoor reden er de hele ochtend geen treinen rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Er waren onder meer buizen op het spoor vastgemaakt, zegt ProRail.
2: Vanochtend om 5:30 ontstonden de eerste storingen. Ook later zijn er nog storingen gemeld. Zelfs op een aantal plekken waar het weer is teruggekeerd. De laatste uren neemt dat gelukkig af. Maar ja, we hopen uiteraard dat het hierbij blijft. Uiteraard hebben we ook verscherpt toezicht en surveilleren we nu veel meer op het spoor rondom die locaties.
1: Ondertussen is de NS weer voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten. Maar de verwachting is wel dat het treinverkeer er nog de hele dag last van zal hebben. Ondertussen doet de politie ook nog op meerdere plekken onderzoek. Er is nog niemand opgepakt. Macklemore is uit de tour met Ed Sheeran gezet. De Amerikaanse rapper stond in zijn voorprogramma. De artiest zegt zelf op zijn socials dat hij moet stoppen omdat hij pro-Palestijnse uitspraken deed op het podium. Volgens Macklemore is Ed Sheeran onder druk gezet door stadion-eigenaren om hem uit het voorprogramma te schrappen. De wedstrijd om de Europese Supercup is volgend jaar in de Johan Cruijff Arena. De voetbalbonden KNVB en UEFA hebben dat bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. En het is voor het eerst dat de wedstrijd hier in Nederland wordt gespeeld. En nog een uurtje tot het ritje met de glazen koets. Het is natuurlijk Prinsjesdag vandaag. De dag waarop het kabinet vertelt waar ze volgend jaar het geld aan willen uitgeven. En de koning en koningin dus met een koets door Den Haag gaan voordat Willem-Alexander de troonrede gaat voorlezen. Ja, vanochtend vroeg stonden de eerste mensen alweer langs de route.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Nou, dat ik u hier tref.
3: Ja, dat was wel toevallig, hè?
4: Ja. Johan Flemings.
3: Oscar was de eerste. Dus wat dat betreft, ja, eer wie eer toekomt. Hè.
4: Oscar, u was de eerste.
5: Ja, dat klopt.
4: Ja, ik heb u ook vaker hier gezien.
5: Ja, dat zal wel. Ja, dat kan ik me iets mee voorstellen.
1: En naast die Oranjefans zijn er ook critici. En die staan in het protestvak bij verslaggever Vincent van Rijn.
6: In het protestvak staan verschillende organisaties. Ook Emily van de Vijver van Republiek, wat vroeger het Republikeins Genootschap was. Ik zie bijvoorbeeld een bord: een koning hoort in een sprookjesboek, niet in de grondwet.
7: Ja, nou, daar kan ik eigenlijk heel weinig aan toevoegen. Ja.
1: Nou, dan voeg ik nog maar even toe dat je Prinsjesdag zometeen van begin tot eind live kunt volgen bij ons, bij de NOS, online en op NPO 1. Het weer in het westen nu bewolkt en kans op een buitje straks. In de rest van het land blijft het zonnig en droog bij een graad of 22 vandaag. Later vanavond is wel kans op regen en onweer.
0: Dankjewel, Stef. ANWB Verkeersinformatie, dan op 3FM. 2 files van 10 minuten of langer. Die vind je op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens 10 minuten. En de N279 Den Bosch richting Roermond. Voor Helmond Noord heb je 25 minuten. 3FM.
8: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB.

0: gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
7: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
10: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
11: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
10: Wissel eens beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswat.nl.
12: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
14: September is iedere dag jouw kans op tickets.
15: September is...

met precies deze track, met Training Season. Het is namelijk een of andere live versie die ze heeft opgenomen, die mega viral gaat op dit moment. In 2024 stond ze eigenlijk voor het laatst in de hitlijsten, maar she is slowly coming back door de Dua Lipa en Training Season. Op nummer 2 in de 3 over 12, daarvoor op nummer 3... Bente met Parachute, haar nieuwste single, die op haar nieuwste album gaat belanden. Wat denk je, een album? Jazeker! Gisteren een album aangekondigd wat op 6 november gaat uitkomen.

er natuurlijk één act, één band, één familie niet ontbreken. Want de grote tour is aangekondigd en na 18 jaar komen de heren Gallagher weer naar Nederland. Met niet één, maar twee shows in de Johan Cruijff Arena. Toen stonden ze nog in de Heineken Musical. Hoe is dat dan? Wat een stap, hè? Wat zijn ze gegroeid, die twee? Je hoort ze daarom op nummer 1 in de belangrijkste tracks van vandaag. Oasis, dit is Wonderwall natuurlijk, bij

weken dikke nummer 1 voor Oasis vandaag in de 3 over 12. De drie belangrijkste tracks van vandaag. Ze komen naar Amsterdam, ze komen naar de Johan Cruijff Arena voor twee... Nou, we kunnen nu al berekenen uitverkochte avonden. Hey, nee, Patrice, dat was hem niet. Dat was dus Oasis. Niet de ticketalarm.

lekker is dat eventjes zo op je heerlijke dinsdagmiddag. De allernieuwste van Lenny Moss. Zo! X3FM Talent, de allernieuwste heet Wrecking Ball. Heel fijn liedje eigenlijk. Het is geschreven tijdens een gigantisch lange schrijfsessie in Zweden. Terwijl zijn relatie op de klippen liep. Maar uiteindelijk is het wel gewoon een heel erg fijn liedje geworden. Over hoe ontzettend verliefd hij op iemand is geweest. Een hele goede ouderwetse Indian Summer Hit. Lekker naar dat nazomer, hè? Dat lukt ook wel met het weer van vandaag. Zometeen op 3FM misschien wel de zomerhit van dit jaar verder. Maar eerst de vraag.

0: Bauza en Magnetic op 3FM. Hey, zou jij het leuk vinden om een avondje naar Kensington te gaan?
1: 3FM Ticketmaand.
2: Kensington.
0: Helemaal gratis en voor niets. 3 december in de Ziggo Dome. Je mag iemand meenemen. Dat is toch een leuk idee, toch? Nou, ik heb goed nieuws. We zitten namelijk midden in de 3FM Ticketmaand. En als ik zeg middenin, dan klopt het ook nu precies. Op de 15e van september. En vandaag staat op de planning om heel wat kaarten voor de show van Kensington de deur uit te sturen. Dus hoor jij vandaag het 3FM Ticketalarm voorbij komen? Dat klinkt ook weer zo. Ticketalarm! Hoor je dat? Met aansluitend een track van de mannen van Kensington. Zorg dan dat je als een jekko de NPO Luisterapp erbij pakt en een berichtje naar de studio van 3FM stuurt met de reden waarom jij absoluut naar Kensington gestuurd zou moeten worden. Dan win jij die tickets misschien wel. Ik wil je een klein tipje geven. Zorg ervoor dat je je motivatie al even ergens hebt opgeschreven, in je notities bijvoorbeeld van je telefoon. Dan kun je hem namelijk in één keer knippen en plakken. En dan ben je misschien wel extra snel ook, hè. Dan zien we je berichtje nog beter voorbij komen. Dus een klein tipje. Dus wie weet spreken wij elkaar zo meteen al wel. Eerst een ander soort paniek. Panic at the Disco. I write sins, not tragedies. Bij 3.

Taylor Swift op 3FM. En I knew it, I knew you. Ik ben al echt weken bezig met deze track draaien op 3FM. Ik ben er enorm gehecht aan geraakt. Ik weet ook niet hoe het kwam. Ik weet nog toen ik hem voor het eerst checkte, toen dacht ik... Wow, ik had het niet verwacht van deze artiesten. Dat heb ik je al vaak genoeg uitgelegd. Ze maken normaal muziek die je helemaal los kan maken op een festival. Als alles nog een beetje vast zat. Van die drum and bass waar je helemaal loco op kan gaan. En af en toe nemen ze ook wel een beetje gas terug. Maar deze track, het is gewoon perfect. Het neemt me ook een beetje mee terug naar de 2014 sound van John Newman. Met Love Me Again, in de rudimental era. Dat geluid een beetje, die wat lichtere drum and bass. Die voor mij toch wel hele nostalgische dance. Die ik nooit uit zal zetten. En daarom wil ik hem graag nog een keertje voor je draaien. Het is de nieuwste van Chasin' Status samen met Debbie. Hij heet Gone Too Far. Ah man, ik ben zo'n fan van deze plaat. Niet normaal.

echt aan één ieder die vanochtend, dan wel vandaag, hinder heeft ervaren door de storing op het spoor. Hè, de sabotage op het spoor in het oosten en midden van het land. Sterkte. Maar natuurlijk heeft Stella Lefty het weer veel zwaarder. On a

Sharon die echt in de NPO luistert hebt. Je weet me wel in spanning te houden voor dat ticketalarm, zeg. Haha. Ja, want als het ticketalarm afgaat, dan kun je tickets winnen voor Kensington. Nee, dit is hem ook niet. 3FM.

0: Evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
1: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
0: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
7: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk Allesreinigers en Schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste.

0: krijg je van Stef Bandstra.
1: Hey Sebastiaan, goedemiddag. Langs meerdere snelwegen zijn branden ontstaan.
2: NOS op 3.
1: Op een video van Rijkswaterstaat zijn flinke rookwolken langs de A2 bij Breukelen te zien. En ook langs de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken zijn branden uitgebroken. En als het nodig is, dan worden zometeen rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is nog onduidelijk wie er precies achter zit. Boeren hadden wel aangekondigd om hooibalen in brand te steken rond de troonrede die zometeen begint. En vanochtend was er ook al een sabotage op het spoor. Op zo'n 10 plekken werden buizen vastgemaakt aan de rails. Het is nog onduidelijk of het een met het ander te maken heeft. In Helmond is een panzerwagen van het leger vanochtend gebotst met twee personenauto's. Een oudere vrouw is in een ambulance nagekeken. De auto's hebben flinke schade, maar het panzervoertuig nauwelijks. En activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, net beklad met rode verf. Ja, dat is de route waar vanmiddag de koning langs gaat rijden, voor Prinsjesdag natuurlijk. En deze vrouw staat langs de route, langs het hek, en kreeg iets mee van die actie.
3: Het enige wat we meegekregen hebben is dat er waren een stuk of zes demonstranten van Extinction Rebellion. En die hadden letters en die wilden ze daar opspuiten op de grond. Maar die zijn vrij snel gearresteerd. Maar ondertussen gingen ze wel door met aanklacht tegen de regering en lang leven de koning, hoezo, hoezo. En uiteindelijk zijn ze gearresteerd en weggevoerd.
1: En Extinction Rebellion heeft die actie inmiddels ook opgeëist. En zoals elk jaar is het haar van de Tweede Kamerleden vanochtend gesteld door mbo-studenten. Voordat de politici hun allerbeste hoedje opdeden of hun strakste pak aantrokken voor de troonrede die zo meteen dus begint. Ook de minister van Volkshuisvesting Eleanor Boekholt O'Sullivan zat in de stoel.
4: Wat ik heel leuk vind is dat ik een jonge dame tegenkwam die op het mbo retail zit en die heeft mijn outfit gemaakt. Lente. En die wilde een knipoog maken naar mijn opgave. Dus dat zit in mijn outfit. Dus ik vind het vooral heel erg leuk dat zowel mijn haar als mijn kleding gemaakt zijn door mensen van het mbo.
1: Ja, zometeen om 12:15 begint de troonrede van koning Willem-Alexander. Er is natuurlijk live te volgen op de site van de NOS en via onze tv-uitzending op NPO 1. Het weer in de westen nu grijs, is er kans op een buitje. De rest van het land is het lekker zonnig en droog bij een graad of 22. En later vanavond wel overal kans op regen en onweersbuien.
5: Oeh, dat wordt spannend, Seth. Ja, dankjewel. ANWB verkeersinformatie op 3FM. Twee files van 10 minuten of langer staat op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens 10 minuten. En de A59 Den Bosch-Os. Voor Os heb je 10 minuten.
6: 3FM.
7: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit aanstaande donderdagmiddag om 5 uur.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
9: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
11: Wij als gezondheidsfondsen roepen op

0: Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Rij veilig. Met de banden van Hankook. En onderhoud van Profile.
5: September is iedere dag jouw kans op tickets.
6: September is...

0: Sebastian Hoekhuizen.
1: Wanneer is er voor het laatst iets op jouw hoofd gevallen? Zeg maar niet dat je je hoofd stootte, maar dat er echt iets opviel. Gebeurt niet vaak, hè? Maar het kan goed misgaan. Hoe dan? Hoor je zo.

Waar ik zie Tijn voorbij komen in de NPO Luisterapp. Die zegt, lekker in de trein aan het luisteren naar de meeste en lekkerste muziek. Hoe lekker is dat, hoef ik het zelf niet meer te zeggen. Je luistert 3FM, Sebastian hier op de plek van Mart Meijer. Die is nog precies deze week met vakantie. Volgende week is hij er weer. Mits het natuurlijk allemaal goed gaat, hè. Je weet niet wat er kan gebeuren op zo'n vakantie. Zometeen ga ik het even met je hebben over dat ene wat ik net al vertelde. Nee, wanneer is er voor het laatst echt iets zwaars op je hoofd gevallen? Gewoon niet dat je in bed ligt en dat je telefoon op je hoofd valt, dat je echt denkt van, oeh, ik had bijna dood kunnen zijn. Michael Jackson is namelijk bijna voor de tweede keer overleden afgelopen weekend. Hoe het zit, hoor je zo.

afgelopen weekend. Dus ik heb bijna niks anders gezien in mijn algoritme. Er ging één video crazy viral. Volgens mij is het een Italiaanse Michael Jackson tribute gozer die bij een of andere gare afgezaagde strandtent Billie Jean aan het playbacken is. En opeens gaat het helemaal mis. Ik kan je het laten horen. Het is echt... Deze klappen ook, jongen. Niet normaal. Wat er dus gebeurt, is dat de speakerset waar hij niet echt gebruik van maakt, want hij is aan het playbacken, die flikkert volledig omver en valt volledig op die gozer die tribute aan het doen is. Die zo lekker aan het playbacken was op Mr. Michael Jackson. Ah, super heftig, maar hij heeft na dit incident wel precies dezelfde neus als Michael Jackson. Maar dan ben je wel echt een hele goede tribute, hè? Je hoort hem nu met Black Ops.

0: Nee.
1: Deze is het.
0: Nee.
2: En deze?
0: Bijna.
2: Hoor je deze maand het VFM Ticketalarm?
0: App meteen via de NPO Luister-app.
2: En ga naar de beste concerten.
0: Kensington,
2: Seth,
0: Phoebe Bridgers,
2: Lemmer,
0: Bente,
2: Jungle,
0: Gracie Abrams.
2: September is
0: 3FM Ticketmaand.

Endless New Religion. Hoor je op 3FM. Ik kan niet stoppen met erover praten. Ik heb een nieuwe PlayStation besteld. Ik luister extra veel podcasts erover. Alle video's die ik erover zie, blijf ik maar kijken. GTA 6, ik kan niet wachten. Dus even een GTA 5-track om een beetje op te warmen.

wanneer die afgaat, het ticketalarm. Hij kan elk moment afgaan, het ticketalarm, voor kaarten voor Kensington in de Ziggo Dome tijdens de 3FM ticketmaand vandaag. Ze zegt, ja, je gaat het toch wel weggeven. Het laatste alarm is van heel lang geleden alweer vandaag. Ik heb geen idee. Ik krijg gewoon een gigantische melding op mijn scherm. Ticketalarm. En dan gaat die af in één keer. Ik kan daar helemaal niks aan doen. 0,0 controle. Dus ik ga maar snel weer muziek draaien, want misschien gaat hij dan wel wat sneller af. Zo zou dat natuurlijk ook wel kunnen zijn. Wie anders? Ik weet het allemaal niet. De nieuwste van Kygo krijg je nu bij 3FM. Dit is Take Me Back.

0: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
1: Alle deuren zitten op slot.
0: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Morgen, 21:50, VPRO NPO 3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met vinden.
8: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
9: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
10: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Fries. Ontdek het op friesland.nl.
10: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
11: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
12: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
13: Ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
16: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
17: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op Vitapro.nl.
18: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
17: Dus, heb jij Vitapro al besteld op Vitapro.nl?
19: Jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
20: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
19: Oh, en nu niet?
20: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
19: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
21: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Wacht even. Hoor je dat? Bekende Nederlandse
0: Nederlandse artiesten. Hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
1: Ja, Sebastiaan zei het ook al, dat ticketalarm dat is lang niet meer afgegaan. Nou, mijn glazen bol zegt dat het niet lang meer gaat duren. We gaan eerst naar het laatste nieuws van 2 uur. Stef Banstra, een hele goede middag.
13: Hey Sofie, goedemiddag. De koning.

0: Ja, Sebastian zei het ook al, dat ticketalarm dat is lang niet meer afgegaan. Nou, mijn glazen bol zegt dat het niet lang meer gaat duren. We gaan eerst naar het laatste nieuws van 2 uur. Stef Banstra, een hele goede middag.
1: Hey Sophie, goedemiddag. De koning heeft in de troonrede gezegd dat de democratie beschermd moet worden.
2: NOS op 3.
1: En ook zei hij dat het kabinet het komende jaar aan de slag wil gaan met onderwerpen als stikstof, wonen en migratie. Koning Willem-Alexander had nog wel een belangrijke disclaimer.
3: Maar de eerlijke boodschap bij de begroting van 2027 is wel: niet alles kan tegelijk. Niet alles is morgen opgelost. En ook financieel zijn er duidelijke grenzen. Omdat onze kinderen en kleinkinderen niet met een onverantwoord hoge staatsschuld mogen opzadelen.
1: En rond deze tijd is de balkonscène. En later vanmiddag wordt in de Tweede Kamer de miljoenennota gepresenteerd. Daarin staat hoeveel alle plannen de komende jaren gaan kosten. De politie doet op meerdere plekken nog steeds onderzoek naar de grote treinstoring van vanochtend. Die storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken werden namelijk buizen vastgemaakt aan het spoor. De saboteurs zijn echt de hele ochtend nog bezig geweest, zegt ProRail.
4: We hebben dus inderdaad redenen om aan te nemen dat ze op sommige plekken terugkeerders zijn geweest. Hè. Dus dat er meerdere keren nadat het wel is weggehaald weer zaken zijn teruggelegd op het spoor. Dat zijn uiteraard ook de plekken waar we nu meer surveilleren. Daar is zeker sprake van geweest. Op dit moment niet meer. Dus dat kan ik nu zeggen. Dat geeft natuurlijk nog geen garantie voor de toekomst, helaas.
1: De AIVD onderzoekt wie er achter die sabotage zit. Langs verschillende snelwegen in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Zoals er brand langs de A7 bij Scheemda, de N366 bij Musselkanaal en loopt ook langs de A28 bij Assen. Het is nog onduidelijk wie er precies achter zit. Boeren hadden wel aangekondigd met acties te komen rond de troonrede. En dan nog bijzonder nieuws uit de Universiteitsbibliotheek van Utrecht. Daar is namelijk een oud stukje papier ontdekt met een fragment van de Odyssee van Homerus. Een bekend stuk uit de Griekse literatuur waar nu ook een film over in de bioscoop draait. Het stukje permanent van 1700 jaar oud werd 2 jaar geleden al gevonden in de UB in Utrecht. Maar het fonds is nu pas bekendgemaakt. Wereldwijd zijn slechts enkele tientallen vergelijkbare stukken aan die periode bekend. Het weer in de westen grijs nu en een graad of 22. In het zuiden is het een stuk warmer. Veel zon ook en maximaal 28 graden. Morgen een regenachtige dag. En

0: Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer. Bij Amsterdam over Amstel 10 minuten.
1: 3FM. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
5: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
10: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
11: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse4All. Bekijk het prospectus en

0: Laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
1: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
2: Alle deuren zitten op slot.
1: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Morgen, 8:50, VPRO NPO3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: September is...

20 minuten gaat al ticketalarm af voor een concert van Kensington in december. Jij kan erbij zijn. Hoor je ticketalarm, stuur je motivatie in de NPO Luister-app.

0: Washington.
1: Hopelijk zijn er geen pacemakers geïnstalleerd de afgelopen weken. Is je bloeddruk nog oké? Ja, echt, ik maakte me lichtelijk zorgen gisteren toen we kaarten gingen weggeven voor Nothing But Thieves. Die NPO Luister-app die heeft echt de hele dag in de fik gestaan. En ook vandaag is het uiteraard weer raak. De hele maand maak je kans op kaarten in september. Abnormaal waar je allemaal tickets voor kan winnen. Vrouwtje hebben gehad, Roxy Dekker, Noah Kahan, Gracie Abrams, Pussycat Dolls, Jet van der Steen, The Opposites. En vandaag 2 tickets voor Kensington op 3 december in de Ziggo Dome. Jij mag er naartoe als ik jou zo meteen terugbel. Wat je daarvoor moet doen is super simpel. Hoor je het ticketalarm, en misschien heb je dit al 1000 keer gehoord, maar ik blijf het herhalen. Zorg dan dat je als een jekko een berichtje stuurt waarom jij bij die show van Kensington moet zijn. Verstuur dat even naar NPO Luister-app. En wie weet gaan we zo meteen gezellig met elkaar bellen. Het kan ieder moment gebeuren, dus let goed op. Let's go.

0: FM. Ticket alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
1: En ga naar Kensington.

0: met A Moment. Nou, dat is het zeker. 3FM Ticketmaand. Kensington. Nou, je moest je motivatie zo snel mogelijk insturen na het horen van het ticketalarm. Dat is deze hele ticketmaand het mechanisme. En ik ga nu iemand terugbellen die een berichtje heeft achtergelaten in de NPO Luister-app.
1: Hoi, Vivian.
0: Vivian met Sophie van 3FM.
1: Hoi.
0: Hey, hoi. Waar zit jij?
1: Ik zit in Mallorca.
0: Jij zit op Mallorca. En ja. Er is een klein probleem gaande, want vandaag kan je dus de hele dag tickets winnen voor Kensington in december in de Ziggo Dome. Wat voor invloed heeft deze actie op jouw vakantie momenteel?
1: Nou, best veel. Ik was dus 9 uur eigenlijk te wachten tot ik de zee in kan. Maar ik durf niet, omdat anders het alarm is.
0: Dit vind ik zo treurig klinken. Dat jij daar met 37 graden helemaal zit weg te zweten op dat handdoekje. Dat je denkt, ik moet naar Kensington.
1: Ja, ik moet.
0: En waarom moet dat volgens jezelf?
1: Nou ja, ik ga altijd in een vriendinnenclubje. Eigenlijk elke show van Kensington. Dus ik wil deze ook echt niet missen.
0: Het is een vaste prik.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Maar beschrijf even wat er dan gebeurt, Vivian, als jij met je vriendinnen naar Kensington gaat.
1: Nou, we eigenlijk altijd als traditie dat we bij A Moment, bij het laatste nummer, eigenlijk confetti ook opgooien. Om een beetje de sfeer zo te verhogen.
0: Kijk!
1: Dus, ja, het hoort er gewoon echt bij.
0: Het hoort even bij. En kijk, je weet natuurlijk niet of je er nou bij kunt zijn in december officieel. Want je hebt natuurlijk naar de NPO Luister-app een berichtje gestuurd. Maar wat gaat allemaal gebeuren qua voorbereidingen als je weet dat je gaat met een vriendinnenclub?
1: Dan gaan we feest vieren.
0: Jullie feest vieren. Nou, dan zou ik op Mallorca bij deze beginnen. Want jij gaat naar Kensington.
1: Oh, super, dankjewel. Heel tof.
0: Je bent erbij.
1: Heel, heel fijn.
0: Los van dat een heel fijn feit is, kan je ook eindelijk de zee in. Wat vind je daarvan?
1: Ik vind het heerlijk. Ik ga er heel erg niet. Ik ga gelijk snorkelen.
0: Heel goed, heel goed. In december super. In de Ziggo Dome heb jij gewoon weer je vriendinnen uit je. Groot fan van Kensington. Is terecht dat jij ertussen staat.

onze eigen bluff. Dat was natuurlijk Holiday in Spain. En in totaal zijn er op dit moment 1662 liedjes uitgeroepen tot 3FM Megahit. Dat is niet normaal. Ik heb daar één liedje tussen uitgetrokken die je al iets te lang niet hebt gehoord hier op 3FM. En zoals iedere dag mag jij alvast een gokje wagen in de NPO Luister-app welke oud Megahit ik heb meegenomen. Het is een kort stukje, dus hou je vast en luister goed. Nou, het was een langer stukje dan normaal. Normaal gesproken is het 1 seconde. Dit waren wel echt de 2 volle seconden. Dus die krijg je alvast van me. Maar de grote vraag is, wat is de artiest en de titel van die Megahit Memory van vandaag? Inzetten mag je doen in de NPO Luister-app. Heb je het goed, krijg je een dikke vette shout-out op de radio. Nou, als dat niet lekker is op je werkdag, weet ik het ook niet meer. Uitslag, hoor.

0: De man met 5 megahits in samenwerking met de vrouw met 3 megahits.
1: FM. Megahit Memories.
0: Calvin Harris en Ellie Goulding, you're the miracle bij 3FM. Nou, dit is zo'n opvallend verhaal. Op het moment dat de megahithouder van de Megahit Memory dit liedje maakte. Zij dacht eigenlijk helemaal niet aan muziek als een serieuze carrière. Dus je mag dit liedje wat ik voor je ga draaien, mag je zien als satire. Zij dacht, ja, ik steek er de draak mee. Ik wil een overdreven, super catchy popliedje maken om die hele erg oppervlakkige sfeer van die popcultuur belachelijk te maken. Nou, het is niet helemaal gelukt, want de meeste mensen die namen die tekst juist heel serieus. Ja, kan gebeuren als je een grapje uithaalt. Misschien is dat ook de reden dat de artiest in kwestie, Halsey, zelf helemaal geen fan meer is van dit nummer. Ze vindt het echt haar slechtste liedje ooit gemaakt. Maar wij vinden dat niet, dus daarom wil ik hem vandaag weer eens voor je draaien op 3FM in Megahit Memories. En lekker gescoord hoor, al geraden door Siree. En Femke had het ook goed. Barry wist hem ook al te raden, Elisa en Alex. Het gaat inderdaad over New American.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
3: Alle deuren zitten op slot.
2: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Morgen, 21:50, VPRO NPO 3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
4: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Deze week komt je trek aan het trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
10: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
13: Van het bos tot in de tuin.
12: Zagen.
13: Snoeien.
12: Blazen.
13: Maaien.
12: Meer maaien.
13: En nog meer maaien.
12: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
13: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
12: Stiel. Sterk werk.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
17: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
18: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
17: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
18: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
19: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
20: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als trillen. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
21: Ik hoop dat je de zakdoekjes bij je hebt, want ik heb de nieuwe van Higo meegenomen. Nou, dat is een tranentrekker. Echt een prachtig liedje. We gaan eerst naar het nieuws van exact 3 uur. Stef Banstra, een hele goede middag.
22: Hey, Sophie, goedemiddag.
23: Leve de koning. Hoera, hoera, hoera.
24: NOS op 3.
22: Ja, de troonrede van koning Willem-Alexander zit er weer op. En daarin zei de koning vooral dat het belangrijk is om de democratie te beschermen.
25: Democratie is geen platte rekensom, maar een mentaliteit
0: die moet leven in ieder van ons. Iedereen die iets doet voor een ander, als vrijwilliger, mantelzorg of anderszins, draagt bij aan het algemeen belang en maakt Nederland sterker.
22: Koning Willem-Alexander zei ook dat het kabinet de komende jaren aan de slag wil gaan met wonen, stikstof en migratie. En Prinsjesdag verloopt tot nu toe een stuk onrustiger dan de vorige jaren. Op meerdere snelwegen in het land werden hooibalen in brand gestoken voordat de troonrede begon. Boerenactivisten van Farmers Defence Force hadden acties aangekondigd, maar hebben die branden nog niet opgeëist. Deze boer stak ook een hooibaal in brand langs de snelweg.
1: Omdat hier zulke kromme dingen gebeuren. Ik zeg altijd, dit hele gebeuren rolt zich uit. En dit is een 2.0 van de kindertoeslagaffaire. Ik word ook gedupeerd, net als al mijn collega's, als het doorgaat.
2: Wat willen jullie duidelijk maken?
1: Aandacht. Aandacht. En die aandacht die moet blijven. Dan gaan we misschien nog een verandering zien dat de brief van tafel afgaat.
22: Vanochtend was er ook al een sabotage op het spoor en werden op 10 verschillende plekken buizen aan de spoorrails vastgemaakt. We weten nog niet of er een link is tussen die beide acties. En over een half uurtje komt de minister van Financiën met zijn koffertje aan in de Tweede Kamer. Met daarin de miljoenen.

0: een verandering zien dat de brief van tafel op gaat.
1: Vanochtend was er ook al een sabotage op het spoor en werden op 10 verschillende plekken buizen aan de spoorrails vastgemaakt. We weten nog niet of er een link is tussen die beide acties. En over een half uurtje komt de minister van Financiën met zijn koffertje aan in de Tweede Kamer. Met daarin de miljoenennota. Dan weten we hoeveel geld de overheid volgend jaar wil gaan uitgeven en ook waaraan. Premier Jette kan zich alvast flink schrap gaan zitten, want partijen uit de oppositie zien weinig goeds in al die plannen.
2: We geven heel veel geld uit, miljarden, aan Europa, aan ontwikkelingshulp, aan stikstof, aan klimaat. Terwijl ja, de gewone mensen merken dat hun land verandert en dat ze de rekeningen bijna niet meer kunnen betalen.
3: Dus wat hoopt u dan? Dat het kabinet valt en dan weer verkiezingen? Helpt dat het land?
2: Ja, hoe eerder ze vallen, hoe beter.
4: Het is wel heel erg helder dat dit kabinet kiest voor stilstand en afbraak van de sociale zekerheid, van de zorg. En juist voor al die mensen die het land draaiende houden. Daar horen we niks van terug. Niks gehoord over Groningen, niks over toeslagenschandaal. Maar ook niet over al die stijgende prijzen die het leven van mensen zo duur maken en ons land onbetaalbaar.
1: Je hoorde PVV-leider Wilders en Jimmy Dijk van de SP. Even naar het weer toe. Vanavond vanuit het westen bewolking met ook buitjes erbij. Morgen van alles wat. Zon, wolken, maar ook regen. Het wordt een tikkeltje kouder dan vandaag. Rond de 18 graden maximaal.

0: A50 Apeldoorn richting Zwolle bij Vaassen. 12 minuten.
1: 3FM.
2: Ster.
3: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
4: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
3: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
6: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
6: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
7: Autotaalglas zit echt overal.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
10: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit aanstaande donderdagmiddag om 5 uur.
11: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
12: September is iedere dag jouw kans op tickets.
13: September is...

0: Luister naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single.
2: Neil op 3FM. Sienna Spyro. Great Expectation.
0: Met

Hoe kan dit toch? Ik vind het zo bizar, deze vrouw, Sienna Spyro, die je net hoorde. Zij is 20. Zij is 20 jaar oud. Ja, om het nog een beetje erger te maken, dan zoek je haar geboortejaar op. 2005 of 2006, ligt een beetje aan. En dan doet zij een interview en dan zit ze in die stoel en daar komen speeches uit over hoe je jezelf nou accepteert en hoe het werkt om je eigen trauma's te verwerken en wat ze heeft geleerd tot nu toe in het leven. Nou, het klinkt alsof er echt iemand van 73 zit. Ongelooflijk wijze vrouw, nu al. En zowel als zangeres, maar ook als gesprekspartner. Heerlijk om naar te luisteren. Hele mooie stem heeft ze ook met zo'n rauw randje eraan.

0: 3FM, ontdek je nog.
1: Gisteren een fijn berichtje van Janko in de NPO Luisterapp. Die had de volgende gasten live gezien. En die was helemaal onder de indruk van de zanger op het podium. En ik vind het altijd heel erg leuk als je dat laat weten in de NPO Luisterapp. Dus heb je een concert gezien waarvan je denkt, dat vond ik super slecht of ik vond het juist super goed, mag je dat altijd laten weten. En in dit geval snap ik helemaal wat Janko bedoelt. Want hoe cynisch je ook bent, hoe sceptisch je ook bent in het publiek, hij grijpt je bij de strot, deze man. Hans is zijn naam, het is de zanger van Higo, die waarschijnlijk

0: En nu zijn ze dus terug met een nieuw liedje. Nou, ik had er mijn gezin om te huilen, maar ik heb het al zo vaak gedaan op deze afgelopen week. Zo prachtig. Nieuwe muziek, mijn favoriet van het moment. Higo en Antwoord hoor je nu.
1: Ik koop een auto. In de hoop dat alles achter me verdwijnt.

0: moeten.
1: Is het dit alarm?
2: Nee.
1: Deze is het.
2: Nee.
0: En deze?
2: Bijna.
0: Hoor je deze maand het VFM Ticketalarm?
2: App meteen via de NPO Luister-app.
0: En ga naar de beste concerten.
2: Seth, Phoebe Bridgers,
0: Lemmer,
2: Benton,
0: Jungle,
2: Gracie Abrams.
0: September is 3.

Het is een beetje alsof ik nu de moeder speel. Die dan zeurt dat je je kamer nodig is, moet opruimen. Ik vond het vroeger ook altijd zo irritant. Maar heel eerlijk, als ik dan door mijn moeder een schop onder mijn hol kreeg, was ik wel heel gelukkig als ik dan echt alles had opgeruimd. Dat ik dan de deur opendeed voor mijn kamer. Ging dan

onze dagboek weer op het nachtkastje. Nou, en of je nou 10 bent of 50, dat gevoel blijft gewoon hetzelfde als je iets regelt of je doet iets waar je in eerste instantie van dacht, ik heb daar helemaal geen zin in. Voelt het zo lekker als dat gedaan is. Nou, om je daarbij te helpen draai ik iedere dag de Hocus Focus Mix, die op magische wijze concentratie bij je tovert. Helemaal richting het einde van de werkdag is dat wel eens nodig. Dus zometeen wil ik je uitnodigen, gaan we weer collectief aan de bak. Als je nou ook nog eens, behalve de beloning in de vorm van een mix op de radio wil horen, ook een snoeppot wil winnen, meld je dan nu even in de NPO Luister-app. En laat me weten, wat ga jij fixen tijdens...

0: goedkeuren voor betaling. Kijk, Alex, lekker bezig. En jouw klusje kan nog bij een NPO Luister-app. Laat je horen en maak kans op die snoeppot. Nu eerst de mix voor vandaag.
1: De Hocus Focus Mix.

0: Campus Mix.
1: Helene, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Even wat dilemma's op dinsdag. Ben je een uitsteller of een aanpakker?
2: Weggerelateerd een aanpakker, maar met opruimen een uitsteller.
1: Kijk, en vind je het stiekem lekker om te klagen of ben je meer van het niet lullen maar poetsen principe?
2: Stiekem wel klagen.
1: Ik hoopte al zo dat je dat zou zeggen. Je hebt flink je best gedaan tijdens de Hocus Focus Mix. Dat zie ik graag. Je mag even opscheppen hoor, schaamteloos op de radio. Wat heb je allemaal gefixt tijdens die mix?
2: Ik heb de koffiekopjes opgeruimd. Mijn nieuwe werktelefoon overgezet. En ik heb wat advertenties gemaakt voor LinkedIn.
1: Kijk eens even. Maar dit is best wel een waslijst met klusjes. Hoe lang stel je dit al uit? Alleen niet liegen tegen mij.
2: De koffiekopjes al 2 dagen.
1: Hoeveel heb je er van het bureau gevist?
2: Vijf.
1: Vijf stuks, kijk eens even. En zo'n telefoon overzetten, dat is ook zo'n klus waar je dan helemaal geen zin in hebt. Hoe ver ben je gekomen?
2: Ik heb de helft heb ik overgezet, maar de helft heb ik nog niet. Dus ik gebruik mijn oude telefoon nog.
1: Ja precies. Maar goed, 50-50, dat is al een heel end. En hoe voelt dat?
2: Wel lekker,
1: dat begrijp ik wel. Nou, mocht je het klusje nog willen afmaken, al die mixen die zet ik op een rijtje. 3fm.nl/mix. Dus iedere Hocus Focus mix die je hoort, alleen kan je ook nog terugluisteren.
2: Ja.
1: Door je gewoon ook nog 13 uur aan mixen zou kunnen luisteren. Mocht je denken, ik heb nog meer klusjes die echt nodig af moeten.
2: Maar ik krijg denk ik mijn telefoon wel af.
1: Ja, nou, je hebt in ieder geval de snoeppot wel verdiend, vind ik hoor. Dus die komt gewoon naar je toe.
2: Oh, lekker. Die ga ik delen met mijn collega's.
1: Heel goed, Helene. Lekker.

0: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
1: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
0: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
4: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
6: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
7: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: 3FM. Ja, goedemiddag, Bart en Binnen. Dit is 3FM. We zijn er met de bijna nummer 1 middagshow. We hebben zoveel te doen dat we een beetje gas gaan geven. Eerst naar NOS 3, Stef Balstra weer terug op de stoel waar die hoort. Stef, goedemiddag, jongen.
13: Ja, goedemiddag, ik begin met heftig nieuws toch wel. Want in een plas bij Arnhem is mogelijk het lichaam gevonden van zanger Ben Sanders.
14: NOS op 3.
13: Ben Sanders won de allereerste editie van The Voice of Holland. Vrienden van de zanger van 43 zeggen tegen de Telegraaf dat het om Ben Sanders gaat. En hij werd sinds vanochtend vermist. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Na het muzikale succes van The Voice of Holland kwam Ben Sanders meerdere keren in aanraking met justitie. Hij werd lid van motorclub Satudara en had ook een tattoo shop. Ander nieuws dan, ik ga naar Den Haag toe, want in de Tweede Kamer heeft minister Heijne van Financiën de miljoenennota gepresenteerd. Daarin staat precies aangegeven hoeveel die kabinetsplannen de komende jaren gaan kosten.
15: Voorzitter, vandaag bied ik u de miljoenennota 2027 aan. Een begroting waar lang aan is gewerkt en waar met veel partijen over is gesproken.
13: Jesse Klaver van Pro is kritisch over die plannen.
16: Niet bezuinigen op de sociale zekerheid, niet bezuinigen op de verzekering voor mensen als ze arbeidsongeschikt raken of als ze werkeloos raken. En de miljonairs moeten hun eerlijke bijdrage betalen. Als je nu ziet dat gewone mensen miljarden meer belasting gaan betalen en van miljonairs wordt 0 extra gevraagd, ja, dat kan niet.
13: Morgen en overmorgen zijn in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. En die worden gezien als het belangrijkste debatten van het jaar, waarin het zal gaan over die kabinetsplannen. En langs de route in Den Haag waren vanmiddag ook genoeg protestacties tegen die kabinetsplannen. Ja, minder granaten, meer diplomaten, riepen deze activisten, verwijzend naar de oorlogen in Oekraïne en in Gaza. Naast die protestacties was er ook genoeg gezelligheid. Deze oranje fans bijvoorbeeld waren er al vroeg bij.
17: Jullie staan vooraan. Voor je verjaardag nog geluk, wat een cadeau.
18: Geweldig, ja.
17: Ik heb eerst deze dag nog helemaal geslaagd.
18: Als we straks nog even heel hard gaan zwaaien, dan is het helemaal klaar.
13: weer nog voor je vanavond vanuit het Wisten. Wat bewolking met ook buitjes daarbij. Morgen krijgen we van alles wat. Zon, wolken, maar ook regen. Het wordt een stukje kouder dan vandaag alweer. Rond de 18 graden.
12: 3FM met het verkeer. De A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum 60 minuten. De A16 Rotterdam-Breda voor Klaverpolder 29 minuten. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor Oud-Beijenland 12 minuten. Sterkte. 3FM.
18: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van 599 euro cadeau. Pak hem snel.

0: Bakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelbakkers. Anders schrijf je mis.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat... kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
8: Alle deuren zitten op slot.
7: Bij de zeer intensieve, verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Morgen, 8:50, VPRO NPO3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
6: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: September is iedere dag jouw kans op tickets.
11: September is 3FM Ticketmaand.
10: Vandaag jouw kans op tickets voor
11: Nothing But Thieves.
10: 3FM.
11: Want
10: Barend en Benner.
12: Dit is de middagshow van 3FM. 4:05. Welkom bij de bijna nummer 1. Ik ben toch wel heel verdrietig van de Beth Sanders nieuws.
13: Ja, ik ook. En we hebben tickets voor Kensington.
12: Dat was een beetje gek, Nel.
13: Ja, sorry, het is een beetje raar overgegaan. Maar er stond Nothing But Thieves. Maar we hebben voor Kensington.
12: Oh, oké. Oké, nou, laat je maar weer doen.

0: gasten van de Chainsmokers hebben gemaakt, als je het mij vraagt, samen met Paris, is deze met Coldplay. Something Just Like This. Je kent dit middagprogramma als je dit voor de eerste keer hoort. Wij zijn een programma wat altijd knalt, lacht, brult, zin en onzin en probeert er wat gezelligs van te maken. Maar ook eerlijk is in hetgene wat er aan de hand is. En dan moet ik niet doen alsof ik iemand ken of wat dan ook. Maar ik ben erg super sad over het overlijden van Bernd Sanders. Wat denk ik een hele normale menselijke reactie is. Voor de duidelijkheid, mocht je het gemist hebben. Het is bij een recreatieplas onder bij Arnhem. Dat is bij de Rijkse Woerd, volgens mij. Is een jongen gevonden die wij kennen als de eerste winnaar van The Voice ooit in 2011. Met die geweldige auditie die hij deed op The Kings of Leon en Use Somebody. Is Bernd Sanders 43 jaar overleden. En dan het. Weinig context, maar gaan zwemmen en niet teruggekomen. En de berichten die wij horen, maar heel veel misdaadjournalisten die we buiten en achter de schermen spreken, zeggen ook van ja, zeg maar niet dat het zover is, maar dat het zelfmoord is. Dat is wat we horen, is allemaal speculatie natuurlijk. Maar hetgene waar ik zo op aansla, is dat ja, zo'n Benji Ray, dat is zijn zoontje, weet je wel, van 9. Dat zo'n jongetje moet verteld worden dat papa nooit meer terugkomt. Dat is toch ongekend, weet je wel. Dat is zo verdrietig.
1: Ja, dat is,
0: en dan kun je allemaal naar mensen kijken en motorbenden en vermeende banden met dit en zo en zo. Maar in die end zijn we allemaal mensen die komen en die gaan en die wat achterlaten.
1: En zo kwetsbaar dus.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, het is verdrietig, man.
1: Ja, je denkt, oh, zo'n mooie, leuke man.
0: Ja. Ik weet niet of het een mooie... Ik heb helemaal geen band met hem. Ik weet helemaal niet of ik hem wel eens ontmoet heb of waarschijnlijk wel in het komen en gaan. Maar het is uiteindelijk altijd kun je het terug laten draaien op dit. Al gaat Bolle Jos dood.
1: Yeah.
0: Nee, maar ik noem maar wat. Weet je, er is altijd met kinderen die je achterlaten zou, dat is gewoon iets heel, heel erg. Zo'n mannetje is 9, weet je wel?
1: Ja, echt heel
0: papa verdiend. Komt niet meer thuis. Ja, hoe ga je dat uitleggen, man? Dat is niet te doen.
1: Ja, ik las ook dat hij hele heftige rugproblemen had. Dat hij altijd heel veel pijn had.
0: Ja, hernia's.
1: Ja, dat zijn natuurlijk dingen die je dan niet ziet bij iemand. Maar als je elke dag pijn hebt, zoveel pijn.
0: Ja, ik weet het allemaal niet. Maar nee. Het is gewoon weer Bernd Sanders, 43, weet je wel. Een jongen die komt als een komeet omhoog. De hele wereld had het over die auditie. En het leven heeft waarschijnlijk ook veel problemen gegeven. Dat zal, daar weet ik niet te veel van, maar het is echt verdrietig, man. Dat je op dat AD.nl zit te kijken of NOS.nl en zo'n boot die dan zo'n lichaam binnenhaalt. En denk je, och, die laatste man. Ja, ik wil niet te sad doen, maar ik wil ook...
2: Maar zie je ook dat hij dan 3 dagen geleden stond hij nog te zingen op de bruiloft van Birgit Lewis?
0: Ja, met Bo Saris.
2: Ja.
0: Met Boris van Idol 2004.
2: Ja.
0: Ja, ik moet dat altijd toch even verwerken of zo.
1: Ja,
0: dat moet ik even een plekje geven.
1: Tuurlijk. Het is opeens, een mens is opeens ontzettend nietig. En je betrekt het toch ook altijd een klein beetje op je eigen leven. En dat je denkt, jeetje, hoe moet je je voelen dat je je kindje achterlaat? Weet je wel?
0: Ja, maar als dat het is.
1: Als dat het is.
0: Als dat
1: en
0: het is.
1: Anders, en dat, nou ja, dat... Nou,
0: ja,
1: dat.
0: Hoe moet je, maar inderdaad, wel een hele terechte vraag. Weet je wel, ik bedoel... Ja, dat.
1: Heel verdrietig. Heel, heel, heel verdrietig.
0: En dan is het toch weer radio. En dan moet je toch weer proberen om er een showtje van te maken. En dat is niet alleen maar proberen. Dat gaan we ook gewoon doen. Met gewoon een grote show. Maar het is ook af en toe de dingen die gebeuren in het leven. Goed om nog allemaal stil te staan, toch? Ja.

0: net niet gehaald.
1: Ja, wat heeft het nieuws net niet gehaald? We zitten weer te kijken naar Prinsjesdag. Ik heb het al eerder gezegd achter de schermen vandaag, dat het een soort parallel universum is. Als je naar NPO 1 en NPO 2 zit te kijken, dat er ook echt... Er staan mensen in de rij, weet je wel. Die staan echt in rijen opgesteld om te kijken naar de hoedjesparade. Maar ik wil je toch even wat meegeven. Het is vandaag Prinsjesdag, politieke plannen, koffertje, het hele pakket wordt aangeboden. Realiseer jezelf dat wat er ook gebeurt vandaag, de helft van het bedrag wat jij betaalt aan de benzinepomp, en dat geldt voor rijk, jong, arm, oud, zonder enig verschil van aanzien, afkomst of wat dan ook, ruim de helft daarvan is belasting. Vind je toch een momentje dat je er even bestil bent?
2: Maar daarom hebben we ook prachtige wegen.
3: Ja, dat is. Nou, vind ik wel. Moet je
2: kijk eens in België.
3: Je mag jezelf af en toe.
1: Jongens, jullie zijn helemaal van je kop gerukt. Ja. Dat je 2,84 euro door de helft doet. En dan 1,42 euro betaalt aan belastingstelsel.
3: Ja,
1: Duitsland, goede wegen. Spanje, goede wegen. Zuidoost, Miraspol, goede wegen. Tsjetsjenië, topwegen.
2: Weet je wat nog veel?
1: Rusland, goede wegen.
0: Wat heeft het nieuws met niet gehaald?
2: Ja, ik heb een mooi berichtje. Op foto's lijkt het alsof ik een marathon heb gelopen en daarna naar een festival ben geweest. Ik lig er als een soort nijlpaard tegen de rand van het bad met een samengeknepen hoofd.
1: Ja, het was nog veel erger. Lino, mijn man dacht dat ik ging.
2: Ja.
1: Ik zit de Linda te kijken vandaag en ik zie een verhaal wat ik nog nooit heb gehoord.
2: Nee, er wordt dan eventjes een soort van...
1: Nellebel.
3: Ja, dit is mijn bevallingsverhaal.
1: Nelly zit even haar bevallingsverhaal even 8 graden aan te tikken.
3: Ja, in de Linda Mini staat hij vandaag.
1: Liever.
2: De Linda Mini?
1: Zo heb je dit nooit aan ons verteld.
3: Nou, zo is het wel gegaan.
1: Maar wat, oké, jongens, voor de duidelijke een beetje context. Dit moet eigenlijk een vlot en een snel item zijn. Maar ik zat vanmorgen onder het poepen toch al 20 minuten bij te komen. Want ik zit Nel...
2: Heb jij ook een bevalling?
1: Nee, ja.
3: Ja, Hanna dacht dat die ging.
1: En maar Nel, ja, het is, wij hebben gewoon jouw bevalling. Het duurde een tandje lang, maar je man heeft afscheid van je genomen. Het is een hele andere ervaring in dat blad in één keer.
3: Het duurde een tandje lang, maar wij zijn gewoon nooit de diepte ingegaan. Bij jullie is het altijd, je moet altijd doen alsof de zon schijnt. Nee, het was een beetje heftig. Ja, op een gegeven moment moesten we naar de OK, want dat was spoed.
1: Ja, wel lekker om dat voor zo'n magazine een beetje
3: aan
1: te doen. Met een gejatte persfoto erbij ook nog.
3: Met zijn naam erbij van Teun Sand.
1: Oh, oké.
3: Ja, zeker. Credits.
1: Ik dacht gewoon even van, Nel, dus... Jij weet je zo goed. Ik kijk zo op tegen jou. Jij weet je zo goed te kleuren waar de situatie om vraagt. Dat vind ik zo knap.
3: Ja, maar het was echt heel heftig. Ja. Ik moest een spoedkeizersnede. Mm-hmm. En dus ik werd al spugend en al naar die OK gereden.
1: Ja.
3: En Lino moest er echt achteraan rennen. En die dacht echt shit, maar ik ga mijn vrouw verliezen.
1: 800.000 keer gelezen. Mijn man dacht dat ik ging.
0: Wat heeft het nieuws met niet gehaald?
3: Dat dacht hij echt. Dat is echt heel zielig,
1: gewoon. Ja, heel goed. Ja. Oké, fijn dat we zo intiem zijn dat we dit na 2 jaar nog even weten.
3: Ja.
1: Maar fijn dat je nog steeds bent, Mop. Hou even adem en realiseer jezelf waar je bent.
3: Wil je mijn nieuwtje niet horen?
1: Ja, daarom.
3: Ja.
1: Ja, dat weet ik niet.
3: Dat is namelijk heel heftig.
1: Ja.
3: Verdachte stopt telefoon van de politie in anus na belletje met advocaat.
1: Oké.
3: Okay. Ja, nou, ik ben benieuwd welke kringtoon die had.
0: Wat heeft het nieuws met...
1: Oh, kut, sorry.
3: Wat?
1: Ik krijg in één keer een appje binnen. 16 juli 2024. Hij schat, ik weet niet of Nel het gaat halen.
3: Nou, nee, je zit mijn mans trauma gewoon belachelijk te maken. Ja.
1: Even een laat berichtje, komt er even binnen. Fijn dat je er bent, schat.
3: Oh,

0: namelijk als volgt met de volgende woorden. En dat zegt een hoop.
1: Wat kan die gast produceren, zeg?
0: Nee, je zei, die jongen kan best wel aardige muziekjes maken.
1: Ja, dat zei wat ik zei, ja.
0: Drie van tellen, nieuwe Lemmer. Best One hoorde je bij de bijna nummer 1 bij 3. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way.

0: MB Ring My Bell. Dat is hem niet. Dat is de track die klaar in het zitten binnen. Daar heb ik heel veel zin in. Wat een goede plaat vind ik dat. Aids, zo zeg ik dat toch?
1: Age.
0: Als in de letter H. Ik wil even wat zeggen. Ik was gisteravond laat on the road. En onze Nel die heeft een eigen show. Die is zelf programma aan het maken tussen 11 en 1. En ik heb dat de laatste weken heb ik dat iedere keer trouw teruggeluisterd. Zat ik om 9 uur in de auto onderweg naar Pieter, een goede vriend van mij. Of ik zat gewoon op de fiets te luisteren. En dan ben je, dan luister je er toch anders naar dan dat het live is. Wat is er aan de hand allemaal?
1: Niks.
0: Oh, je
1: ik probeer het allemaal stil te doen, zodat je gewoon lekker door kan met je verhaal.
0: En dus ik zit gisteravond om 11:30 zitten naar Nel te luisteren. En denk in één keer, wat een leuk programma is dit.
1: Maar je moet het ook luisteren op het moment waarvoor het bedoeld is.
0: Ik hoor Nel met allerlei opgeschoten meisjes van 20 die helemaal in de war raken als ze Nel de telefoon hebben. Hoor dat die uit bed bellen allerlei impertinente vragen stellen. Of je naakt slaapt of met een string aan.
2: Ja, maar dat vroeg ik vorige keer ook aan Peter. Ja, dus ik dacht, dan moet ik het ook aan Mies vragen.
0: Nee, maar je hoeft helemaal niet je verontschuldiging aan te bieden. Ik wilde gewoon even zeggen dat ik het een heel leuk programma vond.
2: Dankjewel. Ja, ik kreeg ook echt, dat was ook heel gezellig in de NPO. Luister,
1: hoe heet het programma nou?
2: Naar bed met Benner.
0: Naar Ben en Bert. Oké. En vanwaar in één keer je ambitie om dat zelf te gaan doen? Wat is je idee daarachter?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk ooit zelf begonnen bij Campus.
0: Ja.
2: En toen,
0: wat is Campus?
2: NPO Campus is het opleidingsinstituut van de NPO. Maar voor radio.
1: Daar leren ze niet dat je ook moet uitleggen.
2: Nee. Nou, en daar ben ik dus een blauwe maandag heb ik daar gezeten. En toen kwam meneer Van Delen op mijn pad. En toen zat ik opeens bij een middagshow als co-host.
0: Ja, het gekke is aan radiomakers, dat is altijd heel angstig geworden van mensen die dan zelf ook radio gaan maken. Dat hebben veel DJ's, hebben die eigenschap. Ik vind het altijd een enorme pre.
2: Ja.
0: Ik denk dan altijd, hoe meer Nel weet, hoe beter de show wordt, denk ik.
2: Want dan begrijp je ik ook beter wat jij aan het doen bent. En dan kan ik daar beter op anticiperen.
1: Ik vind het echt
2: vet lief dat je dat zegt. Want ik vond het best wel spannend.
0: Nee, maar was gisteren echt top met die meiden. En het is lekker, man.
2: Dus, het is ook echt een heel leuk tijdstip, vind ik.
0: En je kunt me dan ook gelijk even een beetje corrigeren. Zo is dat we zo meteen draaien. Ice. Oh ja, dat bedoel ik hier.
3: NOS op 3.
0: He's back. Stef Walter, NOS op 3. Doe even een rondje nieuws, Stef.
4: Goedemiddag. De Raad van State maakt gehakt van de nieuwe kabinetsplannen. In een allereerste reactie zegt die adviesclub van de overheid dat de rekening wordt doorgeschoven naar de kinderen en jongeren van nu. En ook zegt de Raad van State dat werkenden voor die plannen zullen gaan betalen, omdat de inkomstenbelasting verder omhoog zal gaan. Dat betekent dat iedereen die werkt die belasting verhoger dus moet aftikken straks. En ook waarschuwt de Raad van State dat de staatsschuld nog verder op zal lopen. In de troonrede heeft koning Willem-Alexander gezegd dat het kabinet vooral aan de slag wil gaan op het gebied van wonen, stikstof en migratie. En een opvallend punt was verder de toenemende criminaliteit en dat steeds meer jongeren daarin worden meegezogen.
0: Oh, sorry hoor.
5: De misdaad die de strijd tegen de georganiseerde misdaad die onze samenleving ondermijnt, houdt de hoogste prioriteit. Indringende beelden en verhalen uit Overasselt liggen vers in ieders geheugen. Een belangrijk speerpunt is zorgen dat jongeren niet de criminaliteit worden ingezogen. Dat is niet alleen een opdracht voor justitie, maar bijvoorbeeld ook voor de jeugdzorg en de schuldhulpverlening.
4: De koning riep ook verder op om de democratie te beschermen, omdat die steeds verder onder druk komt te staan.
0: De open deuren allemaal. Zit zo'n man zit het daar voor te lezen ook nog. Dat vind ik helemaal gênant.
1: Ook best wel slecht.
0: Ik vind het echt een aardige man, sympathieke man. Ik vind wel dat hij goede stemmen heeft. En hij is daar ook niet gekozen voor het leven. Maar kom op, hé. We kunnen toch allemaal wel wat anders dan de democratie die onder druk staat. Benoem man en paard. Niet dat gelul om de kernmarkt te vermijden. Daar word ik zo moe van.
4: En ander nieuws is er ook nog wat. Macklemore is geschrapt uit het voorprogramma van de tour van Ed Sheeran. Aanleiding is een statement dat die rapper eerder deze maand maakte tijdens een concert in New Jersey.
6: Free Palestine. I want those words to be loud and clear. So the people from Gaza all the way to the occupied West Bank know that we have not forgotten them.
4: Ja, een pro-Palestijnse steunbetuiging dus van Macklemore. Vandaag kwam het nieuws dat hij niet meer in het voorprogramma van Ed Sheeran staat. In een reactie op zijn eigen social media zegt Macklemore dat de druk is uitgeoefend door stadion-eigenaren op Ed Sheeran om hem uit het voorprogramma te kicken.
0: Alright jongens, here we go. Het weer nog even.
4: Zeker vanavond vanuit het westen. Een bewolkte boel met ook buitjes. Morgen krijgen we van alles wat zon, wolken, maar ook regen. Het wordt ook weer een tikkeltje kouder, rond de 18 graden.
0: Nou, dan Van Inkels kledingadvies voor de dag van morgen. Het wordt zonnig, regenachtig en misschien ook nog een beetje wat anders. Dus ik zou gaan voor regio's met korte mouwen.
2: Jeetje.
4: Ik vind het ook zo grappig dat hij altijd ADPP zegt. Over de NPO Luister, ADPP.
0: ADPP.
4: De NPO Luister-app.
0: Vrienden.
2: Was hij altijd zo verkouden?
0: Hè?
2: Was hij altijd zo verkouden?
0: Maakt geen reet uit. Ik doe even een ode aan Jeroen Donderwinkel. Here we go. Doe het weer even snel. Of nee, het verkeer.
2: De A2 Utrecht-Den Bosch voor Beest, 24 minuten. De A2 Amsterdam-Utrecht voor knooppunt Oude Rijn, 30 minuten. Ah, ja. Dan heb ik nog de A10 Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer voor Amsterdam-Oud-Zuid, 16 minuten. De A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht, 20 minuten. En de laatste lange, de A17 Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder, 32 minuten.

0: Barend en Bennett, 3FM, Bastille en Good Grief, ervoor H en R&B Ring My Bell. Het is 12 minuten over 4:30. Dit is de bijna nummer 1 middagshow. Afgelopen weekend was ik op Appelpop.
1: Ja, leuk!
0: Ah, dat was zo ontzettend sympathiek. Nou ja, sympathiek. Het was vroeger altijd een gratis festival.
1: Ja.
0: Het laatste gratis festival van Nederland. Wat wel een programmering neerzet in een segment waar je echt moet denken aan Suzanne Freek, aan Mo, aan de Opposites, aan, heb ik het even over de laatste jaren, hè? Over de jeugdvertegenwoordigers die de afgelopen weekend waren. Maar die vroegen nu dus voor het eerst in haar bestaan een entreeprijs. En dat was spannend voor die eigenaar. Hè. Komen de mensen wel opdagen? Gaat het allemaal wel gebeuren? Nou ja, ik was er afgelopen vrijdag om de boel ook te hosten. Spoiler, ontzettend leuk. Spoiler, uiteindelijk uitverkocht. Maar ik denk, ja, ik neem ook even de grote baard en ben een microfoon mee. Want er staan ook artiesten die ik even wil spreken. Eentje met een nummer 1 hit. Milo, laat het lukken. Spreken we zo meteen hier in de show. What is

0: 3FM. Maneskin hoor je en supermodel. Afgelopen weekend was ik misschien wel net als jij op Appelpop. En ja, knallen man. Ik was er met Wijnand. Nee, niet knallen als in zoals we vroeger festivals beleefden. Maar gewoon vet sympathiek festival. Met toffe medewerkers. Goede backstage. Gezellig. Lekker boerencool op de crew catering.
1: Oh,
0: lekker.
1: Dan ben je blij. Dan ben je blij.
0: En Pommeling Thijs, superster aan het optreden. Nou ja, oké. Okay. Het begint daar voor mij als announcer. Want ik deed daar de aankondigingen op de podia. Om 6 uur met Milo Laat Het Lukken.
1: Leuk.
0: Milo Laat Het Lukken staat op de tweede stage. Dat is waarschijnlijk vorig jaar al geboekt. Door die gasten van Appelpop natuurlijk niet wetende dat hij op het moment van staan een nummer 1 hit zou hebben.
1: Ja.
0: Dus ik even gaan zitten nadat ik de show met Milo heb gekeken. Echt een fenomeen, jongen. Echt bizar. Hoeveel al die kids van hem kennen. Alles wordt woord voor woord meegeschreeuwd. Maar ik vroeg Milo na afloop van... joh, wat verandert dat nou aan je leven, zo'n nummer 1 hit?
2: Helemaal niks. Behalve dat ik opeens sta.
0: Is niet iets dat je bij de bakker in één keer anders wordt aangesproken?
2: Nee, ik was wel bekend, hè?
0: Ja, dat is het. Ja, ik vergeet een beetje hoe bekend jij natuurlijk al bent. En al lang en al jaren. Milo laat het al jaren lukken natuurlijk. Hé, hey, ik vind je vrij relaxed voor iemand die net... 8000 schreeuwende 18-jarigen voor zich heeft gehad.
2: Ja, we moeten normaal blijven.
0: Ja, doe je geen gekke shit achter shows?
2: Nee. Gewoon lekker relaxed.
0: Hoe ziet de perfecte avond na een vroege show eruit?
2: Na een vroege show naar huis gaan, misschien een potje Warzone. Dat doe ik de laatste tijd best wel veel.
0: Ja.
2: En lekker chillen.
0: Hey, even zo'n Lowlands-bubbel, hè? Dat je gewoon om 1 uur 's middags ergens staat en dat je de hele boel uit elkaar knalt in je Gucci-outfit. Dreunt dat nog lang na in je zijn en in je leven?
2: Ja, ik zit er nog steeds wel in de wolk.
0: En heb jij al een soort kalender in je hoofd voor medio december?
2: Niet per se.
0: Zou je het leuk vinden om er een keer bij te zijn? Om op te treden bij Serious Request?
2: Maar... als ik tijd heb, ben ik erbij.
0: Juist, dat is het antwoord dat we willen hebben. Wel het antwoord dat ik altijd geef als ik denk, nou, daar moet ik nog heel even over nadenken. By season. Girl in de ogen kijken. Wat een ongekende banger zeg heen. Milo, laat het lukken. Hey. Nummer 1 van de afgelopen weken. En bij ons op de radio. Dit is alleen jij.

0: Alleen jij.
1: Lekker. Kun je dat ook zo voelen? Nou, doe eens.
2: Nee, dat kan ik niet.
1: Ja, je weet het. Dit is Maarten Benner. De serieuze van de twee zit toch weer hier.

0: hier wonende Utrecht Witte Wijk dan.
1: Ja, het is echt een prachtige dictie.
0: Maar wat een goede plaat is dit, zeg. Ella Langley. Dat heb je wel eens. Dat je later denkt, nee, wat goed.
1: Ja, alleen, ze heeft alleen een pony.
0: En vrouwen en ponies is bijna altijd een slecht idee. Ja, eerlijk.
2: Ja, we nemen het niet op paard, hè? Ik heb ook een pony, maar die staat in de
0: Nee,
2: bij.
0: Maar gewoon een pony. Ik krijg een appje van Gerard Joling. Ja. Je moet de pony wel laten gras.

0: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
3: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
6: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
9: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
8: Wissel eens Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswat.nl.
10: Jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Hey. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.

0: Buiten van Kensington. Eerst is hier NOS op 3. Vast en vast samen.
1: Goedemiddag. Het treinverkeer is vanavond weer helemaal zoals het moet zijn.
2: NOS op 3.
1: Want NS zegt dat spoorbeheerder ProRail het materiaal op alle sporen inmiddels heeft weggehaald. NS zegt wel dat het handig is om vanavond nog even goed die reisplanner te checken, omdat er nog wel treinen kunnen uitvallen. Op meerdere plekken in Nederland waren vanochtend buizen vastgemaakt aan het spoor. Volgens ProRail gaat het om sabotage. Premier Jetten noemt die actie levensgevaarlijk.
3: Het is in ieder geval echt ontwrichtende sabotage, maar het is duidelijk wel bedoeld om die samenleving te ontwrichten, juist ook op de Dag van de Democratie, op Prinsjesdag. Dus we nemen dit heel zwaar op en u kunt erop rekenen dat we er alles aan zullen doen om de daders op te sporen.
1: De politie en de AIVD onderzoeken ondertussen uit welke hoek de actie komt. Boerenactivisten zitten achter de branden in Twente en de rest van Nederland. Dat zegt Farmers Defence Force. Want op meerdere plekken langs snelwegen vandaag staken boze boeren vanmiddag trekkerbanden, hooibalen en ook pellets in brand, omdat ze niet eens zijn met de stikstofplannen van kabinet Jetten.
4: Nou, we willen een signaal afgeven dat we het eigenlijk niet eens zijn met de brief die op 26 juni door de minister is afgegeven. En dat het eigenlijk geen perspectief biedt voor ons.
1: Bij die actie zijn ook meerdere boeren opgepakt. In het Vlaamse Blankenbergen zijn een basisschool en een middelbare school ontruimd, omdat er twee potten natrium in een lokaal stonden. Dat meldt de VRT. Eén pot was open.

0: alleen ook pellets in brand, omdat ze het niet eens zijn met de stikstofplannen van kabinet Jette.
1: Nou, we willen een signaal afgeven dat we het eigenlijk niet eens zijn met de brief die op 26 juni door de minister is afgegeven. En dat het eigenlijk geen perspectief biedt voor ons.
0: Bij die actie zijn ook meerdere boeren opgepakt. In het Vlaamse Blankenbergen zijn een basisschool en een middelbare school ontruimd, omdat er twee potten natrium in een lokaal stonden. Dat meldt de VRT. Eén pot was open. En onder bepaalde omstandigheden kan het chemische goedje ontploffen. 380 Belgische leerlingen moesten een uur lang buiten blijven, terwijl de brandweer die potten onschadelijk maakte. En voor de koninklijke familie zit Prinsjesdag er alweer op. Na de trouwrede vanmiddag volgde er nog de traditionele balkonscène, waar ook kinderen op af waren gekomen.
2: Oh, superleuk. Het is de eerste keer.
3: Oh ja?
2: Ja.
3: En wie vind je er het mooiste uitzien?
2: Ja, dat allemaal wel.
3: Ja?
2: Ja.
3: En jij, op wie wil jij lijken?
4: Ja, ik denk op een van de prinsessen of Maxima of zo.
3: Ja, en welke prinses springt er voor jou uit?
4: Maxima. Ja, ik vind Amalie wel heel leuk.
0: De komende dagen is er vooral veel werk aan de winkel voor de politici. Bij de algemene beschouwingen worden die plannen van het kabinet in de Tweede Kamer besproken. Het weer vanavond vanuit het westen bewolking met ook buitjes. Morgen krijgen we van alles wat zon, wolken, maar ook wat regen. Het wordt ook weer kouder dan vandaag, rond de 18 graden maximaal.
5: Dan 3FM met het verkeer at the moment. Ik heb te maken met de A2 Utrecht Den Bosch voor Beest, 23 minuten. De A4 Amsterdam Den Haag voor Leidschendam, 14. En de A73 Maasbach Nijmegen voor Ewijk, 40 minuten. Komt door één ongeval. 3FM.
6: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
15: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit aanstaande donderdagmiddag om 5 uur.
16: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
17: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
18: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
19: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
18: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
20: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
21: September is iedere dag jouw kans op tickets.
22: September is 3FM Ticketmaand.
21: Vandaag jouw kans op tickets

0: Op een soort kermis werkt. Dat is ook weer de eindregisseur van dit programma, weet je. Die heeft met iedereen gewerkt. Met Robert Jensen, Frank Daan en Rob Stenders. En die zit dan weer op 30 seconden voordat ik moet beginnen. Heb jij het geluid van een rat?
1: Ja.
0: Waarop Julien Kooi die aangeschoven is, dames en heren. Julien Kooi.
2: En niet die als rat.
0: Nee, die heel terecht aan met het geluid van een roulette. Dus ik ben even door de bak aan het lopen. Alle geluiden die we hebben voor een roulette, is dit het?
1: Nee.
0: Oké, dat is een roulette. Oké.
3: Okay. Ja.
1: Ja,
0: is dit het?
3: Ja, dit is het.
0: Oké, dan kunnen we lossen.
4: Barend en Benner.
5: De drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden.
0: Het is de middagshow van Barend en Benner. De bijna nummer 1. We doen even een rondje door onze hersenpannen. De drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden. Nou, jammer. Ja, bedoel, met zo'n tease kan jij alleen maar beginnen natuurlijk.
1: Ja. Vanaf 18 september tot 70 september Russisch roulette. Ja. Ja, is de bioscoop 10-daagse.
0: Ja.
1: Dus dan kun je, ja, zijn allemaal leuke dingen. Kun je tweede kaartjes gratis in de bioscoop en alles. Maar het leuke is, ik mag van alle bioscoopfilms die op dit moment in de bioscoop zijn en komen, elke dag twee kaartjes weggeven.
0: Ja, twee keer. Oké, maar
1: dus
0: wacht even.
1: We draaien aan het rad.
0: Oh, ja.
1: En dan valt hij op een film en die geven we dan vandaag weg.
3: Vind ik echt een geweldig leuk idee.
1: Maar het probleem is natuurlijk wel zo in. Ja, het is showbiz, dus je denkt dan altijd dat het is nep, dat is een geluidje, is niet een echt roulettewiel. Nee, dat klopt.
0: Oké,
1: dat is jammer.
0: Oké, dus jij gaat gewoon over met je grote vinger over dat Pathé-scherm heen.
1: Ja.
0: En dan hoop ik dat hij blijft staan bij de Odyssey of zo. En dan ben je 3 uur onderweg.
1: Ja, dat kan.
0: Dat is
1: ja.
0: lekker, toch? Dan is altijd... Ja. Oké,
1: heel erg.
0: Kom nou eens even.
1: Mooi. Mag toch de komende dagen, dus ik kan nog delen. Hele week, volgende week ook.
3: Okay.
1: Hop.
0: Oké.
1: Avengers Endgame Encore!
0: Oei.
1: Dat is wel echt een klapper, hè?
0: Die gaat pas
1: 23 september in première.
0: Ah, dat is lekker. Dan kun je nog even op de koelkast kijken wat de andere plannen zijn. App even, ik wil naar die film, naar de NBO-lijsten app. Zet je naam erbij. En wij hebben het voor je liggen. Leuk spel, Jelmer.
1: Ja, hè? Ja, morgen weer.
0: Ik hoop niet dat we een commissariaat van de medialijsten met deze verkapte promo die
1: maken. Nee, cultuur.
3: Maar Oasis, Don't Look Back in Anger, de documentaire, is bijvoorbeeld op dit moment ook in de bioscoop.
1: Ja. En die staat ook op de roulette.
3: Nou, ik hoop dat die morgen komt.
0: Heel goed. Nel, allemaal leuk en wel. Dat doen we morgen wel. We gaan eens even kijken. Waarom heb jij Julien uitgenodigd? Wat is er aan de hand allemaal?
3: Ik heb wel, Jules.
2: Hey.
3: Ik heb Julien uitgenodigd. Mijn ding van de dag is. Want Julien heeft een nieuw programma. De tweede aflevering is vandaag online gekomen. En daar gaat Jules zo meteen alles over vertellen. Het heet Special Request. En ik moet zeggen, ik hield het bijna niet droog. Maar het is erg.
1: Dat is bij jou wel snel.
0: Dat heb jij snel, hoor.
3: Ja, het ging weer over dode ouders.
2: Het is niet opwindend. Ja. Het is een heel mooi programma.
3: Het is heel mooi.
2: Ze zat een sop op de stoel.
3: Maar jullie
0: hebben helemaal niet in de gaten wat voor monster wij hier hebben gecreëerd. Hè? Want het is, ik ging weg bij 3FM.
3: Wist ik wel, hoor.
0: En Julien, die liep hier gewoon voor Timo Perling kopjes koffie heen en weer te lopen. En inmiddels doet hij de stages op Serious Request. Is hij ons grootste succes als online verslaggever.
3: Maar dan gaat hij naar zijn schoenen lopen.
0: Hij wordt gevraagd voor de slimste. Liefde wel naar 1 aflevering uit.
2: Nee, 2.
0: Sorry.
2: En eentje gewonnen.
0: Sorry. Ik verwarde heel even met Wijnand. Hey, maar leuk man. Het gaat goed. En we gaan het zo meteen hebben over hetgene wat je allemaal doet.
2: En ik vind het toch steeds spannend om hier bij jullie te zitten. Want dit is toch wel echt, als je hier zit, dan heb je het wel gemaakt.
3: Ja,
0: maar vind je dat echt een beetje? Want ik merk het wel een beetje.
2: Ik ben anders dan bij het koffiezetapparaat misschien.
3: Ja.
2: Het komt ook misschien wel. Omdat ik...
3: Heb je stijven?

0: ordinair. De baan en banner, weet je wel. Een probleem met vrouwenhaten zo. Het wordt niet allemaal stand gehouden, weet je.
1: Nee, hij begon.
0: Nee, jij.
1: Hij zat al voor
0: jij,
1: te soppen.
0: Jij bent verantwoordelijk voor deze show. Niet ter onze gasten. Even normaal doen.

0: ik mag het niet zeggen van Nel, dan vindt ze mij een beetje blasé en een beetje cliché-dj. Maar ja, dat is het mooie, dat ben ik ook, al meer dan 20 jaar. Dus ja, wat dat er gaat, ik kom gewoon uit voor mijn eigen identiteit. Ik vind het gewoon heel erg goed en ik vind het mooi als ex waarvan je verwacht dat ze altijd goed leveren, ook goed blijven leveren. Dus ik verdedig even de winkel van Direct.
1: Heel goed,
0: dankjewel. Dankjewel, dat is de middagshow van 3. Op

0: Opposit, slapeloze nachten bij Barend en Benne. Dit is 3FM. 8 minuten voor 17:30 in de studio. Julia Kooi. Julia kun je kennen als online programmamaker van 3FM. Ik vind het heel goed dat we dat een paar jaar geleden dusdanig serieus zijn genomen. Dat we buiten DJ's ook gewoon zeg maar echt officieel aparte contentmakers hebben neergezet.
1: Ja, dus we hebben gewoon gezocht naar iemand die geen radiohoofd heeft.
0: Ja. Nee, Julien had dat wel, maar had een paar andere goede eigenschappen. Dat we dachten, nou, nee, zonder dolle
2: nee, Julien. Het is leuk, want weet je, jij bent heel goed hier. Wij merkten gewoon dat heel veel DJ's, als zij een artiest moesten interviewen, er staat ook een camera bij.
0: Ja, dan wordt
2: dat ze met hun rug naar de camera gaan staan. Ja, dat soort dingetjes, weet je. Toen dachten we, hey, er zijn mensen die dat beter kunnen.
0: Supergoed, hartstikke leuk, tof, lekker bezig. Die andere dingen mag je altijd vertellen natuurlijk. Even serieus, jammer, want jij hebt een programma gemaakt.
3: Ja.
0: Hey, de sfeer is een beetje dollerig.
1: Ja, hartstikke leuk. Omdat het
0: gezellig
1: is.
0: Je hebt een heel serieus programma gemaakt. Met welke titel eigenlijk?
2: Special Request.
0: En vanuit welke behoefte? Bij jezelf?
2: Nou, weet je wat het is? Wij werken op een hele mooie plek. Wij komen heel veel artiesten tegen. Ja. We werken met Serious Request natuurlijk. Ja. Waarin je echt aan de eerste hand ziet wat de impact kan zijn, die artiesten, die gebeurtenissen, die herinneringen kunnen betekenen voor mensen. Dat hebben we met Serious Request, met de patiënten die komen, maar ook gewoon de mensen die dicht bij artiesten komen waar ze normaal nooit komen.
0: Precies.
2: En toen dacht ik, ja, dan gaan we weer nu, die duurt het voorjaar in. Ja. En de Serious Request voorbij.
0: Die Serious Request trein die houdt op met rijden op 24 december.
2: Die houdt gewoon echt op. Ja. Terwijl die impact kunnen wij nog steeds maken. Wij hebben zo'n mooi netwerk. Wij komen op zoveel mooie plekken. Wij kennen artiesten heel goed.
0: Ja.
2: En wat nou als wij mensen die het echt nodig hebben, die gewoon echt heel veel shit meemaken, als we die gewoon even in het zonnetje zetten.
0: Oké, en wat voor, super sympathiek, dat is helemaal cool. Maar wat voor programma ga je dan maken?
2: Ja, daar ga je dan even over nadenken. En eigenlijk het mooiste vind ik, je kan natuurlijk de hele tijd hebben over ellende, maar wat mensen hebben wij gevonden. We hebben 3 jongeren gevolgd die op een hele andere manier best veel voor hun kiezen krijgen.
0: Ja.
2: We hebben een meisje dat half verlamd is door een zuurstofgebrek bij de geboorte. Maar die wil gewoon heel graag muziek maken. Ze is echt een metalhead.
0: Ja.
2: En wij hebben dus iemand gevonden die instrumenten maakt voor mensen die dus lichamelijke beperkingen hebben.
3: Wat vet.
2: Ja, dat is echt niet normaal. Dus dan zie je echt die wilskracht die mensen hebben, weet je wel. Wat ze eruit willen halen, maar ook hoeveel steun muziek kan geven.
0: Mm.
2: En daar hebben wij 3 hele prachtige afleveringen van gemaakt.
0: Ja.
2: En die de eerste 2 zijn nu te zien. Aflevering 2 is vandaag online gekomen.
0: NPO Start.
2: Op NPO Start, ja. En dat is dus wel tof. Op je tv'tje kan je het gewoon aanzetten of op YouTube.
0: Ja.
2: En dat is mooi man. En over die artiesten gesproken, je hoopt dan ook dat die artiesten mee willen doen.
0: Ja, natuurlijk. Ik hoor het alweer, dat is een goed idee, maar het vraagt ook een hoop van mensen die meedoen.
2: Zeker.
0: Het is niet even, we komen even tussen 2:30 en 2:45 even draaien.
1: Nee, die artiesten krijgen natuurlijk ook
0: een opdracht.
1: Heel vaak, denk ik, verzoekjes van mensen. En die een zegt, weet je, ik ben zielig, dus ik wil graag dat je langskomt. Maar dit zijn natuurlijk wel, serieuze verhalen.
2: Ja. Ja, het leukste vind ik ook dat we ook wel verhalen vertellen. Die eerste aflevering die nu online staat is met niemand minder dan Roxy Dekker.
0: Ja, wow.
2: Dat is natuurlijk de artiest waar het echt allemaal om gaat.
0: Hé, wat goed.
2: Ja, en die heeft even tijd vrijgemaakt omdat het verhaal van haar, dus het meisje dat we volgen, echt wel schrijnend is. Die heeft de vlinderziekte.
0: Wat is de vlinderziekte?
2: De vlinderziekte, dat noemen ze ook wel eens de ergste ziekte waar je nog nooit van hebt gehoord.
0: Zo.
2: Want het is een huidziekte. Zij mist een laagje tussen haar huid, waardoor haar huid zo dun is als de vleugels van de vlinder.
3: Oh.
2: Elk klein stootje, elk dingetje, dat kan wonden opleveren. En dat meisje, dat is 9 jaar oud, dat zit gewoon 2 tot 3 uur per dag in de verpleegkamer thuis. Zo. Haar moeder die verpleegt haar. En die wonden en die blaren zijn niet alleen het ergste. Ik heb een klein stukje meegenomen. Haar moeder vertelt daar ook wat over. Dat is Jade.
0: Jade, oké, dan gaan we even naar Jade luisteren.
4: Wat deze kinderen heel veel hebben is natuurlijk pijn van de wonden. Maar daarnaast heel veel jeuk. Omdat ze zoveel wonden hebben, hebben ze natuurlijk ook heel veel korstjes op een gegeven moment. En korstjes jeuken. En wat gebeurt er dan? Krabben ze het weer open en dan ben je weer terug bij af. Maar het moeilijkste vind ik dat ik haar pijn moet doen om haar de beste verzorging te geven. Ja, dat is niet wat je wil als moeder.
0: Ja, ik werd al eerder gezegd vandaag in het andere nieuws met Ben Sonders, ook een zoontje van 9. Ik ben zelf vader van een kind van 9. En het is ook het ordinaire ongeluk wat een mens kan hebben. Hè? Want ja, zo'n vlinderziekte, ja, je wordt er gewoon op een dag mee wakker. Of gewoon vanaf het begin, met de geboorte al.
2: Ja, met de geboorte. Dan hebben ze al door dat het niet helemaal goed is. En die moeder vertelt ook. Ze wist in het begin niet eens of ze haar eigen dochter kon aanraken.
0: Ja, je kunt nagaan.
2: Kun je nagaan. In leven zou blijven. Heel veel kinderen die deze ziekte hebben, die overleeft ook niet. Maar ja, dan kom je bij zo'n meisje thuis. En dan denk je, oh, dit wordt heftig, dit wordt zwaar. En dan zit ze in die verpleegkamer, waar ze dus 2 tot 3 uur per dag zit. En dan zie je allemaal posters van de bankzitters. En van allemaal YouTubers. En van Roxy Dekker. En dan zit ze daar, terwijl die moeder die verpleging doet, wat dus best pijnlijk is, zit ze lekker mee te zingen met Sugar Daddy en allemaal dat soort dingen. Dus toen dachten we, wij gaan Roxy Dekker regelen.
0: Ja.
2: Dus zij mocht voor het eerst in haar leven naar festival. En dat komt ook dus door haar ziekte, want zij kan dus niet op drukke plekken komen.
0: Ja.
2: Want daar is heel veel gevaar.
1: Als iemand haar aantikt, dan is het al gevaarlijk.
2: Dus we hebben echt gezorgd dat wij haar bubbeltjes plastic, zeg maar, zijn. En die mocht dus backstage Roxy Dekker ontmoeten. Ah, dat is echt prachtig geworden.
0: Heel cool, man.
2: Ja, Nee, ik weet niet. Ja.
1: Je hebt ook nog één verhaal, misschien heel kort, een fragmentje zie ik van Stef Bos.
0: Ja, wat is er met Stef Bos?
1: Ja, Stef Bos. Ook niet gauw bij 3FM, dan denk ik Stef Bos.
3: Een hele mooie aflevering.
2: Dankjewel. Jij hebt hem gekeken.
3: Ja, ik heb hem gekeken. Heel mooi, toch over een jongen die zijn vader en zijn beste vriend is verloren. En die krijgt een ontmoeting met Stef Bos.
2: Ja, die vader heeft hem dus ooit de kennis laten maken met de oude classics, weet je wel. De Nederlandse grootheden.
0: Ja, natuurlijk.
2: En het liedje van Stef Bos, Papa, ik lijk steeds meer op jou. Wij hebben hem meegenomen naar een theatershow. En die aflevering is heel anders, want die eerste gaat echt over een jong meisje. En dit gaat over een jongen van 26,
0: Opa,
2: die gewoon rechten studeert. Maar die gewoon zijn beste vriend en zijn vader is verloren aan kanker. Wat,
0: niet normaal.
2: Wat meerdere mensen overkomt. Maar hij kan er ook zo mooi over vertellen, man. Het is
0: Laten we even luisteren naar Stef.
5: Ja, ik heb jou soms gehad, man. Jouw woorden, ze liggen nu op mijn lippen. En ik praat nu zoals jij vroeger praatte. En ik heb een goddeloos geloof. En ik hou van elke vrouw. En misschien ben ik geworden wat jij helemaal niet wou.
2: Opa.
5: Maar papa.
2: Zo is het.
5: Ik lijk steeds meer op jou.
0: We kunnen er nog uren over praten, maar ik zou zeggen, ga het gewoon lekker bekijken. NPO staat, hoe heet de show?
2: Special Request.
0: Dames en heren, Special Request, want het gaat eigenlijk gewoon het hele jaar door. Zo simpel is het ook. Siel, groot applaus voor jou.
3: Woo!
0: Goed uitgelegd.
3: Dank je.
0: En check het allemaal, Special Request. Allemaal te kijken op NPO Start.

0: en My Number krijg je binnen nu en een paar tellen. Het is 3FM wat je aan hebt staan. Wij vragen aan jou het volgende. Wat was de functie van Louis van Gaal in 2014 tot en met 2016? Waarbij hij in Engeland verbleef. Wat was zijn functie daar ook alweer? Nou, dat is in principe
1: altijd
0: geen diepgravend onderzoek. Nee. Weet je wel, wat zou hij zijn? Conducteur? Oncoloog?
2: Ja, maar ja, gisteren werd er natuurlijk iets gezegd.
0: Ja, maar
2: dat
0: ja, goed.
2: Dat echt
0: ja.
2: wel echt fout was.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt.
1: Ja, nee, ja. Dus,
0: nee. Ja, nee, ja. Maar misschien, ja, misschien zijn onze luisteraars zo dom geworden in de weektijd dat niemand meer dat hoort.
2: Ik ben dus wel zo dom, want ik weet niet zo goed verschil wat tussen deze en dit is.
0: Okay, nou, ik vertrouw op de beste audience ter wereld die het beste antwoord gaat geven via de NPO-luister. Waarom Barend van Delen en Nelly Benner en het hele pakket daar in de studio? Nou, omdat je dan wint. Niks meer, maar vooral niks minder dan de beste geluidsdrager van Moeder Aarde. Namelijk een Barend en Benner Boombox. Hey, ace. Beetje uitkijken met hoe ik dit verkoop, maar
2: ja,
0: je snapt wat ik bedoel. Lekker, kom maar door met het antwoord. Het is 4:05. Hallo. Hey.
3: NOS op 3.
0: We doen even een updateje van het laatste nieuws. Poeh, jongens. Ja, we hebben hier te maken met verschrikkelijk nieuws vandaag. Kan niet anders zeggen.
4: Inderdaad, goedemiddag. Want in een plas in de buurt van Arnhem is mogelijk het lichaam gevonden van zanger Ben Sanders. De zanger van 43 jaar werd sinds vanochtend vermist. En mensen die dichtbij hem staan bevestigen aan de Telegraaf dat het om Ben Sanders gaat. Hij werd bekend vooral in Nederland doordat hij in 2011 de allereerste editie van The Voice of Holland won. En Ben Sanders maakte destijds veel indruk met zijn auditie. I was roaming around, always looking down. De politie kan alleen nog niet bevestigen dat het inderdaad om Ben Sanders gaat, die dood is gevonden in de buurt van Arnhem. Wel zeggen ze dat een misdrijf is uitgesloten. De politie verstuurde vooraf een burgernetmelding van de vermissing met een signalement dat overeenkomt met Ben Sanders. Een man met veel tattoos en een baard. De afgelopen jaren kwam Ben Sanders meerdere keren in aanraking met justitie en verdween hij langzamerhand uit de showbiz. In Den Haag stond vandaag. Ik begin even opnieuw. Den Haag stond vandaag volledig in het teken van Prinsjesdag met natuurlijk de troonrede.
5: Leve de koning! Hoera! Hoera! Hoera!
4: Ja, de belangrijkste punten zijn toch wel dat het kabinet aan de slag wil gaan met wonen, stikstof en migratie. En dat de democratie moet worden beschermd. Want, zegt koning Willem-Alexander.
6: Democratie is geen platte rekensom, maar een mentaliteit die moet leven in ieder van ons.
4: Ja, Prinsjesdag verliep vandaag wel een stuk onrustiger dan vorige jaren. Vanochtend waren er allerlei sabotages op het spoor en waren er op 10 plekken in Nederland buizen aan de spoorrails vastgemaakt. Daardoor lag het treinverkeer van Deventer tot Groningen grotendeels stil. Nu rijdt inmiddels alles weer. Het is nog niet bekend wie daar precies achter zit. En net voordat de troonrede van koning Willem-Alexander begon, waren er acties van boeren. Langs meerdere snelwegen in het land werden hooibalen in brand gestoken. Onder meer door deze boer.
7: Omdat hier zulke kromme dingen gebeuren. Ik zeg altijd, dit hele gebeuren rolt zich uit. En dit is een 2.0 van de kindertoeslagaffaire. Ik word ook gedupeerd, net als al mijn collega's, als het doorgaat.
4: Ja, die acties zijn in ondertussen wel opgeëist door Farmers Defence Force. Meerdere boeren zijn vandaag ook opgepakt bij het in brand steken van die hooibalen, dus langs snelwegen.
0: We moeten altijd uitkijken, vind ik persoonlijk, om te focussen op dit soort dingen. Weet je, dit excessen van onvrede.
2: Yeah.
0: Ik vind het namelijk ook zo. Dus Willem-Alexander heeft een hele grote mond vol met het beschermen van de democratie en dergelijke. Ik denk ook bij mezelf, beschermen van de democratie misschien ook een keertje bij partijen die een partijprogramma presenteren in de maanden voordat ze gekozen moeten worden en het vervolgens niet uitvoeren op de momenten dat ze de macht krijgen.
2: Zeker, ja. Zeker. Maar ook gewoon de partijen of een ongehoord Nederland gewoon überhaupt niet op de tv laten komen.
0: Nee, maar Nel, dat vind ik gelijk weer zo makkelijk. Het is weer ongehoord Nederland, weet je. We hebben het ook.
2: Nee, ook partijen die die dingen
0: Nel,
2: allemaal
0: toch helemaal niet op maken. Nee, maar
2: als je het hebt over beschermen van de democratie, zeggen mensen altijd, ja, iedereen moet gewoon alles kunnen doen in vrijheid. Maar dat is toch niet het beschermen van de democratie?
0: Maar waarom is het nou weer gelijk weer zo'n makkelijk standpunt wat je pakt? Zo van,
2: Oké, laat zeggen, dus ze pakken een andere. Inderdaad, dat weet ik veel. Dat D66 zegt dat ze meer geld naar onderwijs en zorg doen. En dat doen ze op dit moment.
0: Precies,
2: nou, dat moet je op je kop krijgen.
0: Precies.
2: Ben en dan, ook helemaal nee, mee.
1: En dat ongehoord Nederland doet uiteindelijk wel wat ze doen. Moeten doen. Ongehoord zijn.
0: Precies.
1: Ja, en ongehoord.
0: Nee, maar Nel, het heeft toch totaal geen zin om mensen aan te pakken die al weg zijn. Ik bedoel, ongehoord Nederland, dat is weg. Dat gaat eraf. Is prima.
2: Ja, maar dat heeft er heel lang op gestaan. Ja. Ik vind gewoon helemaal.
0: Maar wat is erger? Gewoon een omroep waar 100.000 mensen naar kijken? Of een partijenstelsel van allerlei grote partijen met heel geprominente of prominent aanwezige politici die allerlei dingen roepen totdat ze in het torentje of waar dan ook zitten en het dan niet doen? Wat is groot? Wat is groter?
2: Ik vind niet de een erger. Ik vind allebei erger.
0: Nou, ik vind het andere, wat ik benoem, vind ik vele, vele, vele malen erger. Want we moeten ook niet doen alsof de audience stom is. Alsof mensen niet zelf kunnen bepalen wat ze...
2: Ik denk dat er een heleboel mensen heel veel dingen geloven die er op welk platform dan ook worden uitgekraamd.
0: Ja.
2: En ik denk dat er eens een keertje inderdaad een toetser moet komen die zegt van, hé, jij zegt dingen die feitelijk onwaar zijn.
0: Ja.
2: En jij gedondert maar op. Jij krijgt geen podium meer.
0: Te beginnen met politici.
2: Nou, bijvoorbeeld.
0: Precies.
4: Dan nog even heel wat anders, want best wel eens wat mensen hebben wel eens een hotelhanddoek meegenomen. Hè. Maar in een Van der Valk hotel in Emmen gingen twee volwassenen en een kind wel heel erg ver. Volgens dat hotel hebben ze na het zwemmen ongeveer 20 handdoeken gejat.
2: Oh, lekker.
4: Ja, als ze die handdoeken ook niet snel terugkomen brengen, dan geeft het hotel Van der Valk in Emmen dus beelden van het drietal aan de politie. Bij RTV Drenthe wil het hotel er helemaal niets over kwijt.
0: Kijk eens even, dan het ongehoord weerbericht.
4: Vanavond er vanuit het westen wat buikjes, in het oosten kans op onweer. Morgen krijgen we van alles wat zon, wolken, maar ook een lading regen. Het wordt ook kouder, rond de 18 graden.
0: Nelle Belwer, staat het vast in de moment?
2: De A2 Utrecht-Den Bosch voor Afrit Everdingen, die is dicht. En de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid 25 minuten. En de A28 Zwolle-Assen voor Assen-Zuid 10 minuten.
0: Oké, daar gaan we.

0: Feitingen en Menen Circus van Baat en Bernard. Dit is 3FM, niet normaal zeg. We zijn er met de volgende vraag. Heel simpel, Jelmer, leg even uit in twee, maar in goede zinnen, wat we ook weer precies gaan doen voordat we naar Michel gaan, het Rauwvink.
1: Nou, Michel gaat zo duidelijk als eerste vraag antwoord geven, volgende vraag. Daarna geef je bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Oké, Michel, Rauwvink. Rauwvink, weet je waar ik Rauwvink van ken, Michel?
2: Michel?
0: Michel.
3: Ja, sorry, ja. Hey.
0: Weet je waar ik Rauwvink van ken altijd?
3: Nee, ben ik heel benieuwd.
0: De nummer 4 van Feyenoord, Glasgow Rangers, christelijke voetballer, Bert Konteman.
3: Oké.
0: Okay. Ja, toch?
3: Ja. Ja, ik moet wel lachen. Wat ik vaak hoor is dat mensen Rauwvink kennen van de kaas.
0: Ja, nee, maar Rauwvink was altijd een voetballer uit begin 2000 en die kwam daar vandaan. Dat was altijd heel speciaal. Bert Konteman uit Rauwvink.
1: Ja, jij kent het van die toren daar, van dat hotel of zo.
3: Koperen hoogte.
0: Ja.
2: Ik ken het niet.
0: Nee?
2: Nee.
0: Oké, hoe
3: snel? Dat ding is ooit van Henny van der Most geweest.
1: Maar dan kun je kippiri-piri krijgen. Alles was weg. Kippiri-piri.
0: Alright, jongens. Daar gaan we, jongens. Het leidt allemaal weer af. We gaan beginnen aan de volgende vraag. Jammer heeft het duidelijk uitgelegd. Here we go. Ik gun je de overwinning, dus doe je best.
3: Ja, dankjewel.
2: Wat was de functie van Louis van Gaal in 2014 tot en met 2016... waarbij hij in Engeland verbleef?
3: Volgende vraag.
2: Welke aanspreektitel voor een predikant wordt afgekort als DS?
3: Trainer.
2: Hoe heet het spel waarbij je stenen met gelijke aantallen stippen aan elkaar legt?
3: Dominee.
2: Wat is de voornaam van Wesie, de oprichter en voorzitter van Omroep Poont?
1: Wat zei je?
3: Domino.
0: Ja!
2: Welke republiek ligt op het eiland Hispaniola en grenst in het westen aan Haiti?
3: Dominique.
0: Lekker.
2: En welke academische titel wordt afgekort met DR?
1: DR.
3: Ja, die weet ik.
0: Ja, het is ook kut. Wij zitten er ook dwars doorheen in. Het al gaat allemaal nergens over. Maar ik vind je wel een goede speler. Helaas dit niet.
1: Het duurde te lang.
0: Iedere zichzelf respecterende AI-zoekmachine had al 18 antwoorden gekregen. Al is volgende vraag volledig AI-proof. We kunnen het niet met de vragen doen.
1: AI snapt het niet.
0: Dus nou, hij heeft geen idee.
1: Het is helemaal met de hand gemaakt in China.
3: China?
1: Ja.
0: Oké, jongens, hoe had hij goed?
1: Vijf, dat is helemaal niet slecht, maar helaas toch de tweede plek.
0: Hartstikke goed, jongen. Rustig aan, fijne avond.

0: DA. Alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
1: De vriendelijke specialist DA.
2: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
4: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
9: Alle deuren zitten op slot.
8: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Morgen, 8:50, VPRO NPO3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Trulies met Renke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
13: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
14: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: ZFM, 80's en 90's tijd. Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag op de radio. Dus zometeen hebben we 90's tijd. Ik voel echt dat ik vandaag moet winnen. Ik voel het echt, niet normaal. Omdat ik ook zo achterlijk vaak verlies, maar dat is weer een ander verhaal. NOS 3, hier is Stef Benstra.
1: Ja, bijna goedenavond.
2: Wat we vandaag hebben gezien, dat gaat echt alle perken te buiten.
1: Een onrustige Prinsjesdag vandaag. NOS op 3. Ja, premier Jet, je hoorde hem al even, zat na een drukke dag in Den Haag vanmiddag aan tafel bij mijn televisiecollega's. En blikte in die uitzending terug op een toch wel onrustige Prinsjesdag. In die televisieuitzending noemde hij de sabotageacties op het spoor vanochtend ontwrichtend en levensgevaarlijk.
2: Prinsjesdag is het feest van de democratie. Daar hoort ook bij dat mensen die het niet eens zijn met een kabinet zich laten horen. Maar wat we vandaag hebben gezien, dat gaat echt alle perken te buiten. Maar vooral die sabotage bij de treinen was heel heftig vanochtend. Tientallen plekken hebben mensen spullen aan het spoor aangebracht, waardoor treinen niet konden rijden en mensen niet naar school konden, niet naar hun werk. En dit is echt wel een goed georganiseerde actie geweest.
1: Volgens NS rijden alle treinen inmiddels weer zoals het hoort, maar is het nog wel handig om vanavond even de reisplanner te checken, omdat er nog wel treinen uit kunnen vallen. De politie en de AIVD onderzoeken uit welke hoek die sabotageacties komen. Analyse is er ook nog. FC Utrecht heeft 18 fans een stadionverbod opgelegd voor hun gedrag in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Die wedstrijd werd gestaakt omdat er bekers en vuurwerk op het veld werden gegooid. De daders zijn nu met camerabeelden opgespoord en mogelijk worden er straks nog meer stadionverboden opgelegd. In Turkije zijn bij een protest voor LHBTI-rechten in de stad Istanbul zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreren tegen de invallen van afgelopen weekend bij organisaties die zich juist inzetten voor die queergemeenschap. Daarbij werden 26 mensen in Istanbul opgepakt en nog eens 21 in de hoofdstad Ankara. En ook zijn websites en social media accounts van LHBTI'ers geblokkeerd. De Turkse regering voert namelijk al langer een campagne tegen die queergemeenschap. En de directeur van een basisschool in Lelystad is hartstikke woedend over de zoveelste brandstichting bij zijn school. Voor de vierde keer in 6 jaar tijd was er weer brand bij hem. Naast het gebouw werd afgelopen zaterdag een scooter in brand gestoken en het vuur sloeg vervolgens over. De directeur is er hartstikke klaar mee.
3: Ik begrijp dat gewoon niet. Ik probeer me in te houden, want jij interviewt me, maar ik kan hier echt woest van worden. Dit gebouw is net voor tonnen gerenoveerd. Wat maakt dat je dan ons gebouw in de brand steekt? Ik snap dat gewoon niet.
1: Er zijn inmiddels 2 verdachten opgepakt door de politie. Het weer vanavond vanuit het westen buitjes en in het oosten kans op onweer. Morgen een mix van zon en wolken met een enkel buitje tussendoor. Het wordt dan maximaal 18 graden.
0: 3FM met het verkeer, de A2 Utrecht Den Bosch voor Culemborg. 42 minuten, de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk 21. En de A12 Utrecht Arnhem voor Maren 21 minuten. Sterkte. 3FM.
4: Ster. Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7, 7.
6: Oh, wat een geld!
8: 18.000, potverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
12: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
13: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
14: Rij gerust met de banden van

0: als het voordelig. Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
2: Oasis is terug, live on tour in 2027, 16 en 17 juli, Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit aanstaande donderdagmiddag om 5 uur.
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: September is...

0: lekker, hè?
1: Wel echt een klapper, hoor. Maar ja, goed, zo. Dan is je eigenlijk weer je kostje gekocht als je dit hoort.
0: Maar nu, D.
2: Ik denk, ik moet wat bekennen, denk ik.
1: Dit is een Zero's plaat.
2: Ik denk. Ja.
1: Maar het kan ook. Nee, maar Nel, ik sta dit in. Het kan ook 1999 zijn.
2: Dat dacht ik dus.
1: Ja, ja.
2: Maar, ik dacht dat ik bij het studioalbum had gekeken. En dat ik 1999 had gezien. Maar.
1: Ja.
2: Oeh.
3: Maar wat wel kan is natuurlijk.
1: Feiten. Dat, feiten!
2: Ja.
3: Missie heeft dit wel opgenomen in de.
1: Ja. Misschien heeft hij het wel bedacht op de fiets in 1993. Ja. Toen hij zijn bijbaantje had rijden. Toen hij op zijn fiets zat tussen Sussex en East Brighton.
2: Ja, nee, dus het is eigenlijk gewoon van... ga je voor echt jaren 90 of ga je gewoon voor goed?
1: Het is toch ook niet te geloven. Hè? Het is gewoon
3: jouw één taak, hè?
1: Het is gewoon alsof je een frisdrankenautomaat hebt... en je belooft Coca-Cola. Je laat de Dr. Pepper uitflikkeren en zegt... nou, je zoekt het maar uit, joh. Allemaal goed, ja.
2: Zelfs Chad is het niet met me eens. Dat doet hij altijd met me eens.
1: Oké, jongens,

0: 3FM, dit is de bijna nummer 1 middagshow. We doen op maandag ethisch tijd, op dinsdag 90's tijd en op woensdag dan weer
1: ethisch tijd.
0: En op donderdag dan weer
1: 90's tijd.
2: Het is 90's tijd. Het is 90's tijd.
0: Arend.
2: Tijdens het snaaien is het 90's tijd.
0: Welkom, dit is Arend en Ellie. Move it op jouw bijna nummer 1 hit radio. Dit is 3FM. We zijn er voor je met inderdaad vanavond 90's tijd. Heel simpel, we hebben twee platen gekozen. Eén is

0: Middagshow 3FM Tempers City Self-Aware bij de bijna nummer 1. Het is 6:15, Barend en Benner. We zijn ontzettend druk met een overwinning van Barendje van Delen.
1: Goedendag, dit is de voicemail van...
2: Ja?
3: Marnix.
1: Spreek uw bericht in na de toon.
0: Marnix, ik denk dat jij vanavond macaroni met spruitjes gaat eten. Want ja, dat eten meestal mensen die hun telefoon niet oppakken. Ik wil je wel onwijs bedanken, want jij gaat voor keuze nummertje A. Winnaar van 90's tijd vandaag. Oh, wat lekker!

0: ik waardeer altijd wel heel erg aan mensen en een arbeidsethiek, waar ik altijd veel aan denk af te kunnen lezen, is dat ze zeg maar in hun vakantie de best doen om dan wel ergens aan te schrijven, omdat het goed is voor de winkel, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, heb je gewoon vakantie?
0: Daarom zitten Abel.
1: Wow!
0: Abel
1: ja.
0: Van
2: hallo, hallo, hallo. Dus,
0: een paar toffe dingen gemaakt de laatste tijd. Onder andere die documentaire over de ME. Hij is betrokken bij Poe Crime en is sowieso een goede gast. Hij doet een van de best beluisterde podcasts van de NPO. Samen met Sarah de Pocast. Dat zijn een beetje jullie laatste gasten geweest.
2: Laatste gast was Wesley Vissers. Kampioen bodybuilder.
0: Oh, wereldkampioen. Ik dacht dat een volkszanger was.
3: Ja, dat klinkt hij ook.
0: Wesley Vissers van Lieveling in de Tuin.
2: Zo ziet hij er ook een beetje uit.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja. Ja. Maar sorry, okay, wat lachen. Waarom had je Wesley te gast?
2: Omdat hij in september is weer dat WK bodybuilder. De Arnold Schwarzenegger wedstrijd. En dan gaat hij weer meedoen in Las Vegas.
0: Maar wat grappig, want jullie zitten daar met... hoe heet zij ook weer, die klimaatactivisten? Hanna Prins, Victor Vlam en dan in één keer zo'n bodybuilder.
2: Het gaat alle kanten op. En dat vind ik wel leuk aan die podcast juist.
1: Dat eigenlijk elke week wij hebben ook elke dag een soort... Ja. We gaan alle kanten op.
0: Zo is het.
1: Ja.
0: Hey, vandaag, maar wat ik even wilde zeggen. Hij is eigenlijk nog met vakantie. En hoe oud ben je, Abel?
2: 28.
0: Het is wel lekker, weet je. Want we kennen de generatie van Abel toch ook een beetje. Dat als het na woensdag is dan. Ja. Ja, en na 4 uur middags, dan wordt er niet meer gewerkt.
1: We hebben hier allemaal 28ers op het werk. En dan op maandag is kantoor leeg. Is en op vrijdag ook weer.
0: Ja, en Abel staat er gewoon. Weet je. Die is van het andere soort. Dat is lekker, toch? Ja, vind ik mooi. Ja.
3: Heel trots zit hij te knikken.
0: Ja. Hey Abel, je bent naar Saint-Tropez geweest?
2: Ja, en Monaco.
0: En hoe ordinair was dat?
2: Ja, dat was gewoon dik doen met een modaal salaris.
0: Ja, hè?
2: Superleuk.
0: Ja. Lekker is dat, hè? Ja. Als je, dat weet ik nog wel, van dat je vroeger naar Ibiza ging. Dat je er eigenlijk bij de tweede avond al aan het inloggen was met die Rabo-scanner van kut. Hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit doen?
2: Het gaat wel echt hard daar, hoor.
0: Hoe gaan we dit doen? Ja, ik ben naar Monaco geweest voor de GP een paar jaar geleden. En Monaco vond ik eigenlijk een soort...
1: Triest, hè?
0: Ja. Het was met de GP met alleen maar Colombiaans en Russisch tuig. En dan bedoel ik niet dat die mensen zo zijn voordat ik weer een hele gemeenschap achter me aan heb. Maar meer het uitschot van zo'n proleten-event als de Formule 1. Dat trekt ook gewoon heel veel geld aan. Omdat het enige wat dat telt is geld uitgeven.
3: Dus dan zit je wel leeg hoor, hè?
0: Ja, weet je, geld er even. Maar daar had je wel daar. Ik vond het in Monaco heel erg, terwijl het echt... prachtige plek is.
2: Ja, het is als je daar binnenkomt rijden, je weet niet wat je ziet. Maar het is wel wat Nelly zegt. Ik vind het zo leeg en oppervlakkig en dom. En iedereen heeft neptieten. Ja, gadverdamme.
3: Op zich
2: ja,
3: op zich ja.
2: Nee.
0: Heb je nog een adres van het heb je de Airbnb nog gegeven? Hey, maar even zonder grap. Ik bedoel, dat weet je toch ook van tevoren?
2: Ja, maar kijk, Barend, ik werd uitgenodigd bij een vriendin die heeft daar een huis.
0: Dus met neptieten?
2: Ja, lekker. Ook neptieten? Ja.
0: Ja, uitgebreide recensie daarvan zometeen in dit programma. Als we nog tijd over hebben, gaan we het ook hebben over Poe Crime. Hey, het nieuwe netwerk van Poont. Het nieuwe platform. Over crime en meer zometeen.

0: super trots op zijn. Pocrime, hoe en wat het zit en waar we het over gaan hebben. Iets met explosieven zei je net, Nel. Wat was je nou allemaal druk mee? Wat hoorde ik jou zeggen?
1: Ja, explosieven. Zeker.
0: Nee, wat was het term?
1: Mee bezig met explosieve opruimers.
0: Dat is inderdaad hetgene waar we het over gaan hebben. Nou, dat wil je horen op je dinsdagavond. En wij gaan door naar Stef. Stef, wat is het allerlaatste nieuws?
2: Ja, goedenavond. De politie heeft 6 mensen opgepakt bij de A2 bij Breukelen vanmiddag. Ze zouden daar de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zouden tussen de 25 en 70 jaar oud zijn en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 bij Breukelen en andere wegen in Nederland hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. En morgen beginnen in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Ja, toch wel de belangrijkste debatten van het jaar, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer zullen worden besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is vooral benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen maar naar die van hem.
3: En ik ga letten op jaar 21 van Joost Eertmans, en ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50+. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte?
0: Ja.
3: Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen en daarmee... Nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
2: Ja, oftewel met andere woorden, er is nog altijd een minderheidskabinet en de coalitiepartijen moeten simpelweg steun zoeken bij de oppositiepartijen om hun plannen erdoorheen te krijgen. En in de bioscoop is het al een tijdje een dikke hit. De Odyssey van Hollywood-regisseur Christopher Nolan. Heb je hem gezien?
0: Nee, maar ik wil. Dat duurt 3,5 uur.
2: Ja, je moet er wel even voor gaan zitten.
0: Maar ik wilde.
2: Kijk hem in IMAX. Je moet er wel even. Dat,
0: ja?
2: Dat is mijn tip.
0: Ja, dat ziet er zo cool uit.
2: Het is wel zo gefilmd. Zo moet je hem ook zien. Dat is mijn mening. Goed, de Universiteitsbibliotheek in Utrecht. Die kan je ook een beetje gaan meeliften op het succes. Want daar is een stukje perkament gevonden. Met erop een stukje tekst uit de Odyssee.
0: Wauw.
2: Ja, dat is het verhaal van de Griekse schrijver Homerus. Waar de film ook op gebaseerd is. Het was al snel duidelijk dat het van Homerus was, zegt de Utrechtse ontdekker.
4: Het is een mooi handschrift, het zijn mooie rechte letters, dus het is vrij snel leesbaar. En zoals je ziet schreven ze geen woordscheiding, dus alle woorden staan aan elkaar geschreven. Dat maakt het nog wel eens wat moeilijker. Maar als je goed kijkt zie je al heel snel wat rare woorden. En als wij rare woorden zien in een mooi handschrift, dan denken we al snel aan Homerus.
2: Ja, de Utrechtse Universiteitsbibliotheek vond dat een stukje van de Odyssee zo'n 2 jaar geleden al, maar maakt het pas vandaag bekend, omdat er rond deze tijd natuurlijk veel aandacht is voor dat oude Griekse werk.
0: Oké, jongen, dankjewel. Vanuit weer.
2: Vanavond vanuit het westen buitjes en in het oosten kans op onweer. Morgen een mix van zon en wolken met een enkel buitje tussendoor. Het wordt dan maximaal 18 graden.
0: Nellebel, waar staat het vast op de moment?
1: De drukte neemt af, maar ik heb nog één lange voor je. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Culemburg. 60 minuutjes.
0: Dank u.

0: handen op elkaar voor een van de grootste talenten en leukste collega's die we hebben. Abel Belsma.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Van onze omroep Pound, waarvoor we dit programma maken. En ja, we zijn losgegaan sinds een paar weken. Eigenlijk bijna tegelijk op de dag dat we dat gedoe hadden in Overasselt. Lanceerde het platform PoCrying. Wat is jouw betrokkenheid er precies bij?
2: Ik ben een van de makers. Dus er zijn een aantal makers vanuit Po News. Een paar mensen van buitenaf en van het Misdaadbureau op Radio 1 en die podcast. Vanuit onze omroep en buitenproducties gaan we doen.
0: Ja.
2: En ik ben een van de makers van het nieuwe kanaal.
0: En is dit een van de interessevelden die altijd al bij jou gelegen heeft?
2: Nou ja, tuurlijk. Iedereen vindt crime toch interessant.
0: Ja.
2: Het scoort ook als een malle, moet ik zeggen. Alles wat crime gerelateerd is. Dat is wel echt populair op dit moment. Populair genre.
0: Ja.
2: Dus ik ben heel blij dat de omroep heeft gekozen om daar een heel kanaal, een heel platform aan te wijden.
3: En toen kwam jij zelf met, ik wil naar de explosieve opruimingsdienst.
2: Ja.
3: Want dat is zeg maar jouw, daar heb jij een heel item over gemaakt.
2: Een serie zelfs.
3: Een serie, ja.
2: Ja.
3: Maar hoe kwam je daar zo bij dat je dacht, dat wil ik?
2: Nou, ik kwam daarbij omdat je kent die scènes uit dat zo'n guy zo'n bompak aan heeft.
4: Ja,
2: zo'n heel pak en dan dat draadje doorknipt.
4: Is het blauw of is het wit?
2: Maar precies dit gevoel had ik erbij. Hoe is dat nou als je die guy bent in dat bompak die op dat moment dat draadje doorknipt? Dat is toch sick als dat je baan is?
0: Ja, wat we vergeten is dat er ook daadwerkelijk mensen zijn die zo'n leven hebben.
2: Ja, en
0: die bestaan dus.
3: Maar is dat, ik denk dat het Hollywood is. Tegenwoordig doen ze dat, weet je, er ligt ergens zo'n bom, dan gaat zo'n karretje naartoe en dan doen ze er een kapje overheen. Poef, klaar.
4: Ja, okay.
2: Dat zou je denken, maar dat kan dus niet altijd. Dus de eerste aflevering die staat nu online, is van een sessie online op PoCrime.
3: Oh, vet.
2: En daarin gaan we dus een bomoefening doen in het concertgebouw.
3: Nee joh.
2: Ja, klassieke muziek eronder geëdit. Dat is allemaal super vet. Maar daar kan je dus, dat is dus dan een zogenaamde terroristische aanslag. Maar daar komt dat karretje komt er niet bij, bij de bom, want het ligt onder een stoel. Dus dan is het toch, dat zal toch een mens moeten zijn die dat draadje doorknipt.
4: Heb je een bommen, of iets van een pak aan, denk ik?
2: Dit was dus een oefening, dus sowieso ongevaarlijk. Ik heb in een andere aflevering heb ik echt dat pak zelf aangehad. Heb ik echt geoefend met dat pak. Mm-hmm. Dat was vet, jongen. En je bent een immobiel en je kan niks en je zweet. En dan moet je maar dat goede draadje doorknippen. Maar wat wilde ik eigenlijk heen? Wat was je vraag? Of ik dat pak had aangehad?
4: Ja, of je toen je zeg maar onder die stoel lag, die bom, moest er ook een pak aan?
2: Ja,
4: met die oefening,
2: ik heb dat dus wel gedaan in een andere aflevering, onder een auto. En hij begon gelukkig niet te roken, de bom, dus dat is goed gegaan.
0: Wat voor soort mens moet je zijn om dit soort dingen te doen en te kunnen? Gaan we het zo meteen over hebben. Eerst Robin Schulz en Francisco Yates met Sugar.

0: Maarten Bennet, dit is 3FM, Pommelien Thijs. Ongekend wat een show, zegt. Die sloeg in als een bom afgelopen vrijdag op Appelpop. En over bom gesproken, ik heb het namelijk gezien. We hebben Abel te gast. Pocrime is een platform wat is gelanceerd sinds 1 september. Een van de gezichten daarvan is Abel Belsma, toptalent van de omroep van Poont, waarvoor we werken. En hij heeft vandaag een video geplaatst met daarin de volgende tekst. Bom in verdachte tas in concertgebouw. Held van de dag. Dus je loopt eigenlijk mee met hoe zeg je dat? Explosieve opruimingsdienst.
1: Ja, exact.
0: Je doet een training en oefening doe je mee. En je hebt dit ook gezien, hè? Mensen in films en een draadje en de keuze, rood of blauw en het hele pakket. Mijn grote vraag is, wat voor soort iemand moet je zijn om dit soort waanzin aan te gaan in je leven?
1: Ja, hele goede vraag. Dat was ook een van de vragen die ik had voor de serie.
0: Ja.
1: Zij zeggen, wij knippen dus alleen dat draadje door op het moment dat wij 100% zeker weten dat het veilig is.
0: Ja,
1: anders doet de robot het op een andere manier.
0: Okay.
1: Dus zij geven zelf aan dat ze die spanning niet voelen.
0: Ja.
1: Dan vervolgens zie ik op diezelfde kazerne twee gasten lopen zonder bovenarm. Dan vraag ik als jullie het altijd zeker weten, hoe komt dat dan? Nou ja, dat ligt zo gevoelig bij die gasten. En die hebben wel eens eerder media optredens gedaan. En toen hebben al die zolderkamerrukkers ze kapot zitten maken in de comments. Met
0: hoezo?
1: Losers.
0: Oh ja?
1: Dat jullie je werk niet kunnen doen. Dus zij zijn, ik kan het helaas niet hier vertellen.
0: Ja.
1: Maar ja, er lopen op één kazerne twee gasten zonder onderarm rond. Dus het zal niet altijd goed gaan, denk ik.
2: Nee. Ja, maar het is natuurlijk ook wel, inderdaad. Kijk, als wij hier een foutje maken, nou, dan wordt het hooguit stil. Of
0: ja.
2: Je zegt, mensen horen iets stoms wat je eigenlijk niet had moeten zeggen.
1: Ja, dat is dan schrijft iemand een kolompje.
0: Ja, precies. Ja.
2: Een keer een kolompje, een dingetje. Ja.
0: Bij hun kan natuurlijk ook iets misgaan, maar dan gaat het heel goed mis.
3: Ja. Maar hoe gaan die bommeldingen dan?
2: Zijn er veel bommeldingen dan nog in Nederland? Ik denk, die gasten zitten de hele dag een beetje op de kazerne en niks te doen.
1: Ja. Dat zou je denken.
0: Ja.
1: Oké. Hoe lang heb ik, Barend?
0: Ik
1: hou het kort. Er zijn twee takken van sport binnen de EOD. Het grootste deel van het werk is het groene cluster. Dus dat zijn eigenlijk bommen die industrieel geproduceerd zijn. Dus daar zijn tekeningen van, die komen uit een fabriek. In Nederland zijn daar de meeste meldingen van vanuit de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja.
1: Nou, dan heb je de andere tak, dat noemen we dan de IED's, de Improvised Explosive Devices. En dat zijn eigenlijk de bommen, plofkraken, terreuraanslagen, granaten aan deurknoppen, dat soort dingen. Die ruimen dat op. Nou, even terug naar dat eerste cluster.
0: Ja.
1: Dat is dat groene cluster. Dat zijn dus voornamelijk in Nederland Tweede Wereldoorlog bommen. Hebben jullie enig idee hoeveel dit jaar, elk jaar weer, wordt geruimd bommen uit de Tweede Wereldoorlog?
2: Zijn er heel veel.
1: Nee, maar wat zou je heel veel vinden?
3: Ik denk
2: 4. Nee, het zijn er echt honderden. Michel 1000.
1: 100, misschien 1000?
2: Ja.
1: Is het hoogste dat je gaat?
2: Ja, misschien wel meer zo.
1: Zijn er 2500 per jaar. En we zijn 80 jaar later, hè?
0: Ja. Dat is toch veel?
2: Ja. Je hebt ook een kaart. Volgens mij, als je googelt op bommenkaart, dan zien we ze overal geruimd zijn. Zie je één grote rode vlek over Nederland.
0: Maar, even zonder dolle. Die is ook ongekend veel naar beneden getiefd.
2: Ja,
0: tussen 40
3: en
0: 45.
3: En naar het andere cluster dan? Dus de granaten die aan deuren worden gehangen?
1: Dat zijn er 400 per jaar.
3: Ja.
0: Ook veel.
1: Maar... Daar zitten dus ook vuurwerkpotjes bij die niet afgaan.
0: Ja, precies. Okay. Gemiddelde oudjesavond.
1: Okay. Ik zal het nog grimmiger maken of wil je door?
0: Ja,
1: ze hebben dus berekend dat als in dit tempo doorgaat, is Nederland pas over 70, 80 jaar schoon.
0: Oh.
1: Nou, diezelfde berekening hebben ze gedaan met bijvoorbeeld nu Oekraïne. Mm. Wat er nu allemaal wordt neergelegd, dan zijn ze nog 600 jaar aan het ruimen.
0: Oh. Ja.
1: Het is echt kippenvel krijgen ervan, hè?
3: Wow.
0: Nou, echt?
1: Grimmig,
3: 600 jaar.
1: Grimmig, hè?
3: Kan je dan ook gaan nagaan wat daar gebeurt?
0: Ja, Abel, je hebt een serie online staan op dit moment. Wat is hetgene wat je eigenlijk wil laten zien aan de mensheid?
1: Nou ja, het werk wat die gasten doen.
0: Ja.
1: Elke dag weer.
4: Het heeft te maken met een timed ID. ID die afgaat op een bepaalde tijd. En we moeten zorgen dat we voor die tijd dat we hem veilig hebben.
0: Dit zijn dus de gasten waar het over gaat. Ja.
2: Wow.
0: Super cool, man. Goed dat je het laat zien. Het is allemaal te bekijken. Pocrime en Ponyus vanaf nu. Bom in verdachte tas in concertgebouw. Zo kun je de video vinden. Doe dat al super goed. En we gunnen je alle goed, man. Leuk dat je er was, dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Blijf nog even zitten op de talk. En ik vind het leuk dat het om aan jou te zien dat het je ook echt daadwerkelijk interesseert.
1: Ja, ik vind het echt leuk.
0: Ik vind je mooi, hè?
1: Ik vond het echt genieten deze week. Of vorige week.
0: Ja, precies.
1: Deze week ook.
0: Oké, man. Supergoed. Zometeen Andres, enjoy!

0: van Pound. Die lekker los aan het gaan is met het nieuwe kanaal. Pokecrime, kijk het allemaal. Er staan echt interessante dingen op. In een tijd waar Nederland natuurlijk veel gebukt gaat onder crime. Wat ga je, je bent nu bezig met bommen. Alle bommen en granaten. Wat ga je de komende tijd nog doen? Wat is ook nog even iets waar je mee bezig gaat zijn? Of waar ben je al mee bezig?
1: Nou ja, de reguliere Pokecrime en Ponyos items en de podcast die ik altijd doe.
0: Ja.
1: En de nieuwe projecten...
0: Ik bedoel echt gespecialiseerd op het crimegebied.
1: Ja, die ga ik maandag eens even pitchen intern. Okay. Dus daar kom ik later op terug.
2: Oh, moet je nog intern pitchen?
0: Ja, okay, maar waar ligt je interesse? Dat vind ik ook wel leuk om even mee te delen.
1: Ja, ik vind het... Kijk, dit met het leger vonden we echt heel vet. Ik zou echt gewoon een keer met de commando's mee willen lopen. Het is gewoon alleen maar speelgoed, alleen maar knallen, alleen maar leuk.
3: Ja. Leuk.
1: Ja. Nou ja, jawel. Dat spelen is leuk. Je wil het alleen nooit gebruiken.
3: Precies.
1: Dus ik zou nooit bij het leger gaan.
0: Ja, snap ik heel goed.
1: Maar het is wel kick om te zien. Maar ik kan zoveel doen, jongen. Ik wil naar Sierra Leona om Bolle Josses even op te halen.
0: Ik ben fan van Bolle Josse.
1: Ja, ik vind sympathieke gozer.
0: Nee, ik vind het niet sympathieke gozer. Nee,
3: maar ook Abel,
0: die is best wel... Ik weet zeker dat hij dit sentiment herkent. Dat er ook iets in jou is dat je het bewondert. Hoe hij uit handen blijft van al die instanties en shit en zo. Dat is toch bizar?
1: Ja.
0: Zo'n gast die je nog geen kwartje zou geven als je die foto's uit Helmond ziet.
1: Maar dat het kan, hè?
0: Ja.
2: Het biedt Baant een beetje hoop. Dat hij denkt van... Als hij het kan,
0: ja, maar als
2: dan
0: je dit
2: ook wel.
0: Als je dit kan bereiken met LBO Zwakstroom met 200 donders, dan zit je lekker, toch? Ja. Ach ja, weet je, aan de andere kant, weet je, laten we ook niet al te gewoon opgesloten zitten in Sierra Leone, of waar zit hij?
1: Ja, het is arm, hoor.
0: Dan zit je wel.
3: Ik denk ook dat Bolle Jos daar gewoon wat mensen wat geld geeft. Dat hij zegt, nou ja, weet je, laat mij maar gewoon lekker hier. Krijgen jullie een beetje zin?
0: Ja, maar dat is niet lekker.
1: We zitten in een gouden kooi, man.
0: Ja, man.
1: De hel lijkt het. Zit je daar in fucking Sierra Leone in
3: je
1: kasteel?
3: Ja, maar anders zit ik in gevangenis.
0: Nee. Ja, oké, okay, dat is waar.
1: Maar ja, dus op een gegeven moment zit je klem. Kan je geen kant meer op.
2: Nou, een Nederlandse gevangenis liever dan Sierra Leone.
0: Och, hebben onze... Hebben oma Gertje alweer.
3: Ex-gedetineerde.
0: De Nederlandse gevangenis, het liekt daar wel.
3: Alsof je er zelf gezeten...
0: Het liekt daar wel een hotel. En van de valk is
2: dat... Ik heb genoten daar.
0: Oké, dankjewel. Andres, de Voice of a Generation, komt eraan. 3FM.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Dames en heren, de daluren beginnen.
9: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
7: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet, je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
11: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
12: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
13: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
15: Rozer!
12: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
13: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
14: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
15: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
16: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
15: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
16: Maar die prachtige kleding dan?
15: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Jojo.
20: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis... met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners... kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.

0: doneren.
1: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
5: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
6: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
6: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Avondshow gaat zo meteen van start met muziek van Sambar. My body isn't ready. Eerst krijg je het nieuws. Het is 7 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
10: En ik ga letten op Jaar 21 van Joost Eertmans. En ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen en daarmee... Nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
9: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en 3 anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
11: Ster. Social deal, wellness deal, steek 1 en...
12: Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
13: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
0: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
19: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
20: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
19: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
20: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
19: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
21: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
22: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: September is 3FM Ticketmaand.
3: Vandaag jouw kans op tickets voor
4: Kensington.
3: 3FM.
4: BNN Vara.
3: Andres Odijk.
5: Ja, laten wij vandaag even duidelijke afspraken met elkaar maken. Nee, ik zie me niet als je schoolmeester. Ik wil je iets geven en dat vast met je afspreken.

0: Zo'n dikke tune. Nieuwe track van Bente, die heet Parachute.
1: Ja, het is een verschrikkelijk figuur eigenlijk. Maar toch zet ik er vanavond weer de radio voor aan.

0: André Zodijk. En wat is het een heerlijke dag hè, vandaag om, om 3FM te luisteren. Onder andere voor Vivian en ook voor Rian. En misschien ben jij wel de volgende.
1: 3 december, heb je al wat in de agenda staan?
2: Nou ja, concert, alleen nog geen kaartjes.
3: Ah. Ja, je gaat erheen, Rian.
2: Jee, dankjewel. Ik zit in Mallorca. Eigenlijk te wachten tot ik de zee hier kan. Maar ik doe een vriendinnenclubje.
3: Jij gaat daar camping doen.
2: Super, dankjewel. Heel tof.
0: Het is 3FM Ticketmaat en dat betekent elke dag kans op kaarten voor de allerdikste artiesten. En vandaag kaarten dus voor Kensington. En ik ga gewoon heel eerlijk met je zijn. Zal ik gewoon een afspraak met je maken? Laten jij en ik dat nou gewoon eventjes bij deze doen. Het ticketalarm gaat vanavond nog af om 20:20. Dus als je die kaarten voor Kensington wil, zorg er dan voor dat je erbij bent, dat je de app van NPO Luister op je telefoon hebt. Om 20:20, sharp as a knife, gaat dat ticketalarm. Dus ik verwacht nu wel even een goede motivatie van je. Hè? Kom op!

0: Hij vindt het zo dom dat mensen haat op deze band. Dat doe jij toch ook niet? Ik bedoel, Nickelback knalt wel door. Als je dan wel haat, doe het op Cameron Whitcomb.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Hey, ik kan me voorstellen dat je de artiest die ik nu ga draaien echt nog nooit hebt gehoord. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik had er ook nog niet echt veel van gehoord. Maar de avondshow is natuurlijk ook om samen even buiten de bubbel te treden. In mijn geval de bubbel van drum and bass, boksen en bieries. Laten we samen op ontdekkingsreis stappen. We gaan terug naar de jaren 80. Zo voelt het tenminste. Ik moet er niet aan denken. Ik bedoel, je had nog geen internet in de club. Je had geen Bumble Premium. Maar wat je wel had in die tijd was de sound die Oud en Freddy dan anno 2026 maakte. Even vol met synthesizers en vol met drums. Nieuwste tune heet Touch Touch.

0: Freddy. Corrie zegt in de luisterapp, lekker dit zeg. Een beetje ethisch vibe. Nou, precies dat. Dat is deze band, Jorde Touch Touch. Bericht van Rens, die zegt, hey Odijk, goedenavond. Ik kom toch nog even inchecken om aan mijn pot sambal te komen. Nou, dat is heerlijk. Rens, ik schrijf je bij deze op voor de avondstreek.
1: Andres, avondstreek.
0: Ja, en als je denkt, wat is dat nou? Nou, de avondshow is eigenlijk de enige plek waar je na je lange werkdag nog heel even wil inklokken. Dat kan je doen door te sturen, dikke dinsdag. Hoe vaker je op aanwezig staat, hoe meer kans je maakt op een pot sambal aan het eind van de maand. Over 4 minuutjes even kijken wie er allemaal aanwezig is.

0: De avondshow met Olivia Dean en So Easy.
1: Andres Oudijk.
0: Elke dag kan je jezelf even aanmelden. Kan heel simpel door een bericht te sturen in de luister-app. Dan noteer ik je naam, schrijf ik je op hier op een papier. En ben je nou het vaakst aanwezig in de maand, dan win je een pot zelfgemaakte sambal. Ik hou dat allemaal bij, dat noem ik de avondstreak.
1: Andres avondstreak.
0: Ik vind het gewoon leuk om elke dag even met je te chatten. Jesse, een hele goede avond.
2: Hey, goedenavond Andres.
0: Even kijken hoor. Nieuwegein is het toch, de hockeyclub?
2: Ja, klopt, klopt.
0: Daar ben jij de trainer?
2: Ik ben daar trainer, dat klopt.
0: Wat voor soort team train je dan bij de Nieuwegein?
2: Ik train naar Heren 1.
0: Zo! Hey joh! Ja. Zo, maar dat is even serieuze topsport.
2: Dat pretenderen we wel in ieder geval.
0: Gadverderrie. En hoe ziet zo'n Heren 1 training eruit dan? Want even voor de mensen die de ranken niet kennen, dat is wel het hoogst haalbare toch op de club?
2: Dat klopt, dat klopt. In principe trainen wij 2,5 uur. Het ligt een beetje aan of ik nog heel veel zin heb om lang door te gaan of niet.
0: 2,5 uur, gek, dat red ik in de week.
2: Ja, dan moet je niet mee komen doen.
0: Nee, maar wat vind je het allermooiste dan aan trainen op dat niveau?
2: Ik vind het heel leuk om bezig te zijn met mensen die gepassioneerd zijn in het beter worden van hun sport. Mijn sport is dan toevallig en mijn expertise is toevallig hockey. Ik ben ook gymdocent, dus ik ben daar ook in het dagelijks leven daarmee bezig, maar dan op een sportopleiding.
0: Ja.
2: Dus ik vind dat gewoon super interessant om daarmee bezig te zijn. Kijken hoe ik mensen verder kan helpen in hun passie in dat geval. En dat is dan weer mijn passie.
0: Ah, dat is wel mooi man. We moeten natuurlijk ook even business praten. Hoe staat het erbij in de competitie?
2: Nou, huidig matig. Ze zijn vorig jaar gepromoveerd. Ze hebben nu de eerste twee potjes verloren. 2-3, 3-1.
0: Oké.
2: Maar we gaan weer volle bak goede moed de goede kant op.
0: Kijk, aan jouw liefde.
2: Mooie punten gevonden.
0: En dus, aan jouw positiviteit, dus dat is lekker.
2: Nee, dat zeker niet.
0: Jesse, ik zet je op aanwezig voor vanavond. En succes met trainen daar.
2: Hey, dankjewel hè.
0: Hey,
2: fijne uitzending.
0: Hoi. Ja, toch een concurrerende club. Want mijn hart ligt bij Stichtse, de hockeyclub. Daar heb ik ooit furoren gemaakt. En wellicht weliswaar twee wedstrijden helemaal uitgespeeld. Nou, goed, dan laten we maar gaan doen waar ik wel goed in ben. Muziek draaien. Ik zou even de radio wat harder zetten. Een vies gezicht opzetten. En helemaal losgaan op Bleach 93.

Calvin Harris en Sam Smith. Zij maakt de promises. Binnen nu en 2 minuten hoor je de artiesten die dit jaar weer helemaal terug zijn gekomen. Ze hebben een soort superfestival georganiseerd in Nederland. Daar hebben ze laten zien dat ze horen bij de absolute top. De nieuwste track die is fantastisch. Feestje op mijn graf. Om wie het gaat hoor je na Cameron Withcombe.

Het is toch zo fijn dat deze gasten gewoon bij elkaar zijn. De Opposites en Feestje op mijn Graf. Het is de avondshow, mijn naam is Andres en tot aan 9 uur ben ik er voor je. In dit radioprogramma kun je elke dag kans maken op concertkaarten. Omdat ik weet hoe mokerduur concerten tegenwoordig zijn. Ik zit te kijken naar een concert in de Ziggo, €150. Nou, Oasis gisteren aangekondigd dat die naar de Johan Cruijff Arena komen. Dat gaat ook echt niet voor minder dan €150 verkocht worden. En daarom wil ik je een beetje supporten, omdat ik vind dat je niet moet bezuinigen op concerten. Dus je kunt hier elke dag concerten goed winnen. En toen dacht ik vandaag, zal ik het gewoon wat spannender maken deze week? Zal ik gewoon heel even de lat wat hoger leggen? Deze week maak je donderdag alleen kans op €150 concertengoed. Boom! €150 concertengoed. Als je denkt, nou, Odijk, ik ben wel ready. Ik wil meespelen. App me even je naam.

0: zie je ook een strand voor je, weet je wel. Met palmbomen, kokosnoten, ongelooflijk blauw water. Ik wel, maar ik zal ook even mijn browser afsluiten. Coldplay hoorde je met Paradise. Ik heb je beloofd, hè? Jij en ik hebben een afspraak gemaakt voor vanavond. Als je luistert voor de kaarten voor Kensington. De ticketmaand is in volle gang. Elke dag hier kans op de allerdikste concertkaarten. En ik ga het niet gatekeepen. Ik heb gewoon tegen je gezegd vandaag, laten we afspreken. Het alarm gaat af rond 2020. Dat moet je me laten weten met een ongelooflijk goede reden waarom jij naar Kensington toe moet. En wie weet win je dan die tickets. 3FM.
1: Tijdens de Café Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Café Pacific Sale. Move beyond the noise.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
4: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
3: Maar die prachtige kleding dan?
4: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
5: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
14: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
15: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
0: 3FM. Als je zin hebt om te dansen op deze dinsdag, dan gaat dat goed komen zometeen met Silva Bampa. Eerst krijg je het nieuws, het is 8 uur.
16: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Muller.
17: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is, het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken, en dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze zeg maar die huishoudens een beetje tegemoet.
16: Morgen beginnen de algemene beschouwingen, dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
18: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat het dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
19: Voor het signalement.
18: Precies, nou dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwartste scenario.
16: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
20: Ster. Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
21: Rustig, adem in,
20: maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
21: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
23: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
24: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
1: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is...

Dus laten we even een spelletje doen. It's my life. En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM. Tijdloze tracks. 3FM.

Tenminste, als je niet meer studeert. En bijna 30 bent. Ja. Maar ik krijg zo'n zin om te dansen van Silva Bampa. Laten we onszelf beheersen. Je hoorde On Tonight

wordt een superavond. Zeker nog, het is al een superavond. Zometeen hoor je California King Bed van Rihanna. En ik heb je beloofd, over 10 minuten dan gaat die af. Het 3FM Ticket Alarm, kaarten voor Kensington. Zorg ervoor dat je de app van de NPO luistert al van

0: Alex Warren en Mark the Passenger. Dit is de avondshow van 3FM met een bericht van Harry.
1: Wepa, Colombiano, ¿cómo estás, hermano? Ik ben even aan het luisteren naar jou, joh, na een lange tijd. De zomer is bijna voorbij, dus we gaan de donkere dagen op.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Zin in. Ja. En ik hoorde dat je een nieuw programma hebt, papi.
0: Ja.
1: Ik heb nog niet geluisterd, dus ik ben benieuwd.
0: Wat doe je nu dan? Harry, ik bedoel, hè? Je bent er nu toch bij? Goed, ik ben verward. Rihanna is hier in California King Bed. Just

0: FM. Ticket alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
1: En ga naar Kensington.

0: twee vrienden zijn het inmiddels. Martin Garrix en Ed Sheeran, ze maakten Repeat It.
1: VFM Ticket Maand.
2: Kensington.
0: Het is een van de allerbeste Nederlandse bands. Laten we eerlijk zijn. Zelfs zeg maar een nieuwe zanger kon de band niet slopen. Misschien heeft het de band wel zelfs beter gemaakt. Ze zijn weer helemaal terug. Ze zijn niet meer weg te slaan uit het Nederlandse muzieklandschap. Ik heb het over Kensington. Kaarten te winnen bij 3FM in de ticketmaand. Mocht je het ticketalarm gehoord hebben, dank je wel voor het bericht sturen. Dat is te gek. En het liefst zou ik jou met al je vrienden daar naartoe willen sturen. Maar zo werkt helaas het leven niet. Ik zie heel veel mooie motivaties. Ze worden allemaal gelezen. En weet dat als je vandaag niet wint, dat je morgen in de ticketmaand gewoon kaarten kan winnen voor Sef. Ook een vette Nederlandse artiest. Maar ik snap, als je nu hebt geappt, dan wil je naar Kensington. Dan wil je daarbij zijn. Dan wil je ze live zien spelen. En misschien gaat jouw telefoon nu wel over. Of je zou niet opnemen.
3: Hallo, met Elze.
0: Dag Elze, je spreekt met Andres van 3FM.
3: Hi.
0: Dag Elze.
3: Hallo.
0: Vertel, je hebt een bericht gestuurd naar de luisterapp. Wat stond daarin?
3: Dat is ook. Ik heb nachtdienst, dus ik heb de hele dag helaas moeten slapen.
0: Ja.
3: Omdat ik vannacht weer de hele nacht moet werken. Dus ik heb niet eerder kans kunnen maken. En mijn vader zou zo graag naar Kensington gaan. Vorig jaar ben ik met mijn vriend geweest en hij was zo jaloers. Dus ik kan hem heel blij maken hiermee.
0: Hé, maar een jaloerse pa, dat is natuurlijk nooit lekker. En als je net wakker bent, dan zit je ook waarschijnlijk aan een kop koffie en aan je ontbijt.
3: Ja.
0: Hoe lekker om daar twee kaarten bij te eten of drinken?
3: Oh my god, superleuk!
0: Jij gaat naar Kensington toe.
3: Wow, serieus? Oké, nice.
0: Van harte gefeliciteerd. Ik hoop dat het je werknacht wat draaglijker gaat maken.
3: Ja, zeker, dankjewel.
0: En als je niet hebt gewonnen als troostprijs, dan 3 minuten 46 speciaal voor jou op de radio. Een van de beste Nederlandse bands. All for nothing.

0: Deze is het.
1: Nee.
2: En deze?
1: Bijna.
2: Hoor je deze maand het 3FM Ticketalarm?
1: App meteen via de NPO Luister-app.
2: En ga naar de beste concerten.
1: Seth, Phoebe Bridgers,
2: Lemmer,
1: Bente,
2: Jungle,
1: Gracie Abrams.
2: September is
1: 3FM Ticketmaand.

0: beetje Roxy Dekker Power jouw kant op. You're the bare minimum bij 3FM. Hoe doe jij dat, zeg maar, als je helemaal klaar bent met bepaalde vrienden van vroeger?
1: Andres Oudijk.
0: Dit is zo'n vraag en ik weet niet of het bij jou wel eens door je hoofd schiet als je terugkijkt op het leven wat je tot nu toe hebt gehad. Mensen komen en mensen gaan en in sommige gevallen is dat heel fijn dat die mensen ook weer snel uit je leven verdwijnen. Maar soms is het ook jammer toch dat je niet meer de maten hebt waar je vroeger mee ging honkballen, waar je bij politie een boefje speelde. Hoe neem je daar dan op een manier afscheid van? Snap je wat ik bedoel? Dit is een gesprek wat ik had met Lot Mulder. Je kent haar misschien van de Haakclub van Marie Claire. Zij was gisteren te gast in dit radioprogramma. Maar ook in ons nieuwe programma. Dat heet Afteren met Andres. Dat is een stream. Elke maandag, zeg 9:15 te bekijken op de TikTok van @NPO3FM. Mocht je het nou hebben gemist, luister even naar wat hiertoe wordt gezegd.
2: Ik heb wel het idee dat ik met heel veel vrienden om me heen met de jaren een soort van diepere connectie heb gekregen. Maar ook heel veel mensen die, zeg maar, zijn geloofd.
0: Is dat een ding? Want ik had dat laatst ook die gedachte. Ik dacht, joh, vrienden die ik op de middelbare school had, die heb ik eigenlijk niet meer. En ergens had ik nog wel een soort van ciao of zo willen zeggen. Snap je wat ik bedoel?
2: Ja.
0: Is er nog iets wat jij wel eens tegen vrienden van vroeger zou willen zeggen?

0: zo'n dikke tune. Het is toch net alsof je met Amsterdam Dance Event al in een donkere club staat. Het zweet zo een beetje in je oksel voelt broeien. En dan deze track waar je alleen maar wil bewegen. Yo, de Tisha, zij maakt All Night Long. Jij en ik hebben het over vriendschappen die verbroken zijn. Ik denk dat we er allemaal wel mee te maken krijgen toch in je leven. Dat je op een punt komt en dan kijk je terug en denk je, wow. Ik spreek echt weinig boys of girls of goons van vroeger meer. En ja, dat is dan zo uit elkaar gegroeid. Misschien heb je nog een groepsapp met elkaar, maar wordt er ook niet meer echt in gepraat. Ik heb het hier gisteren over met Lot Mulder, influencer. Je kunt herkennen van het account De Haarclip van Marie Claire.
1: Ik heb wel het idee dat ik met heel veel vrienden om me heen met de jaren een soort van diepere connectie heb gekregen. Maar ook heel veel mensen die, zeg maar, zijn geloofd.
0: Is dat een ding? Want ik had dat laatst ook die gedachte. Ik dacht, yo, vrienden die ik op de middelbare school had, die heb ik eigenlijk niet meer. En ergens had ik nog wel een soort van ciao of zo willen zeggen. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja.
0: En dat idee van ciao zeggen, ja, dat zit in mijn hoofd. En ik denk, ja, als jij en ik het hier dan toch over hebben, moet ik niet gewoon een vriend met wie ik vroeger echt heel veel hing proberen te bellen. En dan zeggen waarom het jammer is dat we geen vrienden meer zijn, maar dat het ook oké is. Alleen, ik weet niet of ik dat durf. Ja. Ja, fuck it. Zal ik het gewoon proberen? Zo, wat zou jij doen? Stel, iemand belt nu en neemt niet op. Oh. Nee, het is voicemail, hè? Ah, shit. Ik ga gewoon die voicemail inklappen. Oh, hij loopt al. Oké. Okay. Yo, maat. Ik denk terug aan 2018, wintersport. Toen we erachter kwamen dat jij je sneeuwkettingen vergeten was en toen het zo loeihard gesneeuwd had. Het is misschien een beetje gek dat ik je zo bel, maar ik moest laatst ook denken aan Zeeland. Een paar jaar later, was ook super. Stonden we daar te dansen in een volledig lege kroeg. We hebben er zo ongekend veel shots gedronken. Ik denk dat we daar echt nog steeds aan het bijkopen zijn. En ja, mocht je dit luisteren, ik bel om te zeggen dat ik oprecht een leuke tijd heb gehad. En ja, daar heb ik eigenlijk nooit voor bedankt. En dat jij tijdens je studie wat serieuzer werd, een relatie kreeg, ging samenwonen en wilde investeren en dat soort shit, is denk ik ook de reden dat we iets minder contact kregen en ook nu eigenlijk al een jaar geen contact meer hebben. Kijk, ik leef mijn leven vol met chaos en avontuur en ik weet überhaupt niet eens wat ik morgen ga eten. Terwijl jij al jaren weet hoe je je tuin later wil laten aanleggen. En die vriendschap van vroeger is er dan misschien niet meer, maar het was wel intens en mooi. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen, dankjewel bro voor de leuke momenten die we hebben gehad. Daar kijk ik met veel lol op terug. Hey, en hoe is het eigenlijk met je zusje?
2: Yes, love.
3: Dit is onze nieuwe single.
2: New
3: on Free FM.
2: Cat's Eye, Animal.
3: Met 3.

0: je ooit de kans krijgt om dit live te zien, dan moet je dat echt doen. Dat is een tip die ik je bij deze gratis wil geven. Lola Young, ze maakte Messi live. Is het zo ongekend goed? Kijk, het leuke aan de avondshow vind ik dat jij en ik het echt samen doen. Ik bedoel, als jij er niet bent, dan klinkt het zo. En als ik er niet ben, dan klinkt het zo. Dus we doen dit echt samen. En ik heb de afgelopen anderhalf uur bepaald wat je hoort op de radio. Maar ik kan me ook voorstellen dat je zelf ook behoefte hebt aan liedjes. Dat je denkt, yo, Odijk, dit heeft Nederland nu nodig. Dit heb ik laatst weer herontdekt of ontdekt. Of dit leeft rent-free in mijn koppie. Je weet me te vinden in de telefoon 0909-1336. Wat ik ga doen, ik ga een minuut lang de telefoonlijnen aanzetten. Ben jij de allereerste die belt, dan bepaal je dus wat je hoort op de radio, wat je nodig hebt. Wordt er niet gebeld, dan krijg je gewoon Shakira en Burna Boy. Als de gong afgaat, kun je bellen. Oh, dat ging heel snel. 0909-1336. Het mag alles zijn, het genre maakt mij ook niet uit. Als je me maar kan uitleggen waarom je het nodig hebt. Zou het dan voor het eerst voorkomen dat er gewoon niet wordt gebeld? Ja, dat kan het. Hey, jammer, het risico van het vak. Een hele goede avond, 3FM, met wie?
1: Hey, goedenavond, ik spreek met Martijn.
0: Martijn, goedenavond.
1: Hey.
0: Wat is een beetje de vibe bij jou op dit moment?
1: Ik kom net van een oude avond, ik ga lekker naar de voetbal te snel door. Zo. Lange dag
0: gehad. Nou, dit is wel de beste anticonceptie die ik in tijden heb gehoord.
1: Ja, dit is toch de eerste, ik heb er over 2 weken nog een.
0: Oh mijn god, Martijn, wat een strijder ben jij.
1: Ja, dat is wel leuk hoor.
0: Ja, je krijgt er zoveel voor terug.
1: Ja.
0: Hey.
1: Ik was in Schotland en ik weet niet meer precies hoe dat nummer heet. Volgens mij is het iets met Disgruntled, dat is een beetje een ravey-achtig nummer. Ontzettend goed vond ik hem.
0: Ja.
1: En ik heb hem nog niet in Nederland op de radio gehoord. Ik hoorde hem op BBC 1 echt constant toen
0: ik daar. Ik weet wat je bedoelt. Je bedoelt Chase and Status.
1: Ja, die. Ja.
0: Ja, oh, ja. Ja, nou geloof me, ik ben groot liefhebber van drum and bass. Ik heb dit wel eens gedraaid op de radio, maar dat kan altijd meer.
2: Altijd meer drum and bass.
1: Ja, heel graag. Dat is echt de vibe die ik nodig heb om lekker te gaan voetballen.
3: Wow. Zij maakt je paard. Zij maakt je paard. Zij maakt je paard. Zij maakt je paard.

0: aankomt.
1: Ik ben echt zo blij hiermee.
0: Ja, dit is toch fantastisch.
1: Deze energie had ik gewoon precies op dit moment nodig.
0: Ah, lekker Marijn. Die kwam met de Disgruntled Chase and Status bij 3FM. Zometeen ga ik even bij Eva Kleven inchecken wat er allemaal te beleven

0: Beukendoor richting 3 voor 12 radio.
1: Zo.
0: Dit is ook wel eventjes zo'n vieze dancebanger.
1: I love it.
0: Doet meer dan een heel train met Red Bull. Jorda Fischer. Losing it.
1: Nodig hoor, zo.
0: Ja?
1: Zo, ik zit helemaal, ik ben al aan het zweten gewoon.
0: Dat ruik ik.
1: Eerst die Jason Status en nu deze. Ja, nee, echt heerlijk. Die energie zit er goed in.
0: Nou, dat is even lekker door. Vasthouden zo tot aan 11 uur vanavond.
1: Ja.
0: Wat heb je allemaal bij Eva Kleef?
1: Nou, ik heb sowieso een hele mooie sessie van Into the Great Wide Open. Live muziek dus. Wel opgenomen, maar wel echt de moeite waard.
0: Wie dat is een festival op Vlieland, hè,
1: ja,
0: toch?
1: Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Ja, echt een van de mooiste festivalgronden van heel Nederland. Gewoon Vlieland, het eiland.
0: Ja.
1: Ik heb nieuwe muziek. Natuurlijk heb ik nieuwe muziek.
0: Uiteraard.
1: De track van de dag.
0: Uiteraard.
1: Heb je de nieuwste van Joy Crooks al gehoord? Die is echt een paar uur oud.
0: Nee.
1: Ja, je krijgt hem zo meteen.
0: Ah, lekker. Die radio aanhouden, dan hoor je het als allereerste. 3FM.
2: Ster. Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Social Deal Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.
5: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
7: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
9: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
8: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1+1 gratis.

Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.

0: nooit gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: Nu bij DA alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten.

0: Joy Crooks is onderweg in 3 voor 12 radio. Ik heb ook de nieuwste van Vrouwtje voor je klaarstaan. Eerst het nieuws van 9 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
2: Bronnen in agrarische kringen vertelden dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
1: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt het bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
3: The hospital safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
1: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vast zat voor een steekpartij is weer vrij. De man blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten, mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
5: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
8: Yes, hij doet het.
9: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
11: Gun jezelf een Holland America Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
12: Steen, Evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: September is iedere dag jouw kans op tickets.
13: September is...

0: zondag op 3FM in 2 uur weer helemaal op de hoogte met een lekkere dosis nieuwe muziek.
1: 3 voor 12 Radio.
0: Gloednieuwe muziek, die heb ik voor je hoor. Nog maar een paar uur uit en nu al voor jouw oortjes te horen. Ik ben alleen heel benieuwd naar jouw eerste reactie. Dus kom zo meteen maar door via de NPO Luister-app. Joy Crooks heeft vandaag de track van de dag met Painkiller. En een hele grappige featuring daarop van rapper Denzel Curry. En die combi die zag ik niet helemaal aankomen. Of het werkte gaan we nu achterkomen. De track die je vandaag gehoord moet hebben is Joy Crooks samen met Denzel Curry. Dit is Painkiller op 3.
1: Track van de dag.

muziek van Joy Crooks bij 3 voor 12 Radio. Painkiller, featuring met Denzel Curry. Ja, ik vond hem echt heel vet. Maar ik ben vooral benieuwd wat jij er dan vindt. Dus kruip even in die NPO-luister-app en kom deze kant op met je eerste reactie. En dat mag alles zijn, hè? Bloed eerlijk. Vond je het helemaal niks? Laat het weten. Vond je hem geweldig en wil je niet anders meer horen? Dan moet je het ook zeker laten weten. Dus kom in de NPO Luister-app en geef jouw eerste reactie op de track van de dag.

0: Vampire Weekend. En This Life. Ja, en daarvoor natuurlijk gloednieuwe muziek. Ik probeer je om 9 uur 's avonds op zo'n doordeweekse dag gewoon even te verrassen met iets wat net nieuw is uitgekomen.
1: 3 voor 12 Radio Eva Kleven.
0: Op maandag en dinsdag krijg je van mij de track van de dag, oftewel de track die je gehoord moet hebben. En vandaag is die van Joy Crooks, zangeres uit Zuid-Londen. En past qua stijl ook eigenlijk prima in het rijtje van al die dames uit de UK die op dit moment zo ongelooflijk aan het winnen zijn. Een Olivia Dean, een Georgia Smith, een Ray. Haar track heet Painkiller, is samen met Denzel Curry en klonk zo. No, no.

Painkiller heet hij. Painkiller. Het regent eigenlijk vergelijkingen in de NPO-luister-app in je eerste reactie. Luna zegt, het is een beetje die Killing Me Softly vibes. Ja, die voel ik ook wel. Het heeft echt met deze kale beat te maken gewoon. Die zit natuurlijk ook in dit nummer. Grappig, hè? Het zit er gewoon dik in. En ook gewoon dat zingen, rappen of zo. Het is gewoon die overeenkomst. En Chrissy die zegt nog keivet. Beetje Amy Winehouse gevoel. En Barry die zegt nog, echt wat heeft deze vrouw een enorme berg soul in haar stem. Ik hou hier echt van. Ze moet eigenlijk gewoon niet stoppen met roken. Ja, oké. Okay. Ik weet niet of ze dat advies als zangeres precies kan opvolgen. Maar ik snap wel wat je zegt. En Zara zegt nog, Denzel Curry op deze beat is echt letterlijk crack. En ik ben echt een junkie for it. Ik zag ook de vergelijking binnenkomen met een nummer. Ik weet niet of je deze nog kent. Spooks and Things I've Seen. Ja, die vibe heeft het ook wel een beetje.

Tof hoor. Ik denk dat je hem vaker gaat horen. Joy Crook samen met Denzel Curry en Painkiller is de track van de dag vandaag. En aan je reacties te lezen, je kan hem wel waarderen. En daarom krijg je hem denk ik wel vaker te horen. De nieuwste van Vrouwtje heb ik ook voor je vanavond. Dit is Geen Rem bij 3 voor 12.

0: een beetje roddelen hoor. Mijn 3 voor 12 wederhelft, Jasper Leidens, die heeft ook echt totaal geen rem. Hij is eigenlijk overal het liefst tegelijkertijd. En zeker als het gaat om nieuwe bands ontdekken. Hij is er echt vaak als eerste bij. En ik ben daar heel blij mee, want hij ontdekt echt pareltjes. Zoals bijvoorbeeld een band Kio. K-E-O. Superleuke jonge gasten uit de UK die al op Lowlands stonden afgelopen editie. En vanmiddag gaven ze een hele bijzondere Q&A, omdat hun album bijna uitkomt. Nou, je raadt al wie daarbij was. Jasper Leidens, hoe was het daar?
1: Ja, het was vanmiddag echt fantastisch. Het was een uur lang Kio. We mochten het nieuwe album Put On A Smile For Me horen voor het eerst. En daar staan tunes op. Ik kan niet wachten om die aan je te laten horen. Best I Can Do bijvoorbeeld is een prachtig liedje. Blues Song draaiden ze daar voor het eerst. Ik mocht ze daarna ook nog spreken. Daar ging het over onder andere de nieuwe plaat. En ja, dat That's Me, de track die we het vaakst gedraaid hebben op 3FM... Ja, gewoon bijna niet op het album gekomen was. Hoe dat zit hoor je volgende week donderdag. Dan zenden we de Q&A uit. Maar ook de akoestische songs die ze daar gespeeld hebben.
0: Oh, perfect.
1: Ja, dat was prachtig. Bird on the Wire, bijvoorbeeld de nieuwste single, die hebben ze daar gedaan. Ja, en nu moet ik heel snel door, want op dit moment spelen ze in een café bij mij om de hoek.
0: Oh.
1: Een hele show. Dus ja, ik ga je heel snel spreken, maar ik moet er nu snel vandoor.
0: Ik zei het al, geen rem die Jasper. Een akoestische versie van deze dus binnenkort bij 3 voor 12 Radio. Dit is

klinkt toch top uit je radiootje, That's Me. En als je dan meer richting mijn muzikale universum gaat, dan kom je niet uit bij bandjes, maar meer bij producers zoals Bicep. Een hele playlist vol met dit soort beukers heb ik voor je. Zoek maar eens op Club Kleven in Spotify. Daar vind je een playlist met meer dan 900 nummers die ik je van harte kan aanbevelen. Zoals ook deze. Dit is Glue.

0: De Belgische Angèle Une Seule Vie. Daar gaan we echt nog veel van horen en meemaken de komende tijd. Daar ben ik echt van overtuigd.
1: 3 voor 12 Radio.
0: Weet je, die talenten die maar gewoon met muziek komen alsof het niks is. Kijk, als je een muzikant bent, dan ben je natuurlijk heel veel muziek aan het schrijven, heel veel aan het toeren, heel veel interviews aan het geven. Soms kom je dan een beetje in een sleur. Nou, dat is bij Angèle in ieder geval niet het geval. Maar ja, dat is eigenlijk zoals bij elke andere baan. Ik bedoel, ik ken het ook wel. En jij waarschijnlijk ook wel. Maar wat dan het mooie is aan muzikant zijn, is dat je er gewoon een liedje over kan maken. Eigenlijk over alles wat je meemaakt. Personal trainer die deed dat. En die hebben een album uitgebracht. Human Assholes. Ik weet niet op wie dat slaat. Maar goed, Human Assholes heet die. En zij hebben een track gemaakt over dat ding dat je een beetje in een sleur komt. Moping, dat is hun nummer. Die staat op de nieuwe plaat Human Assholes. En dat is deze week het album van de week bij 3 voor 12 Radio.

0: is dat er een nieuwe hype is ontstaan door die viral video dat die meiden bij Zara Larsson als soort van dolfijntjes in de lucht werden getild. Ik wil dat nu ook. Maar goed, we hebben genoeg kansen om bij zo'n live optreden te zijn deze maand.
1: 3FM Ticketmaand.
0: Want september is 3FM Ticketmaand. De hele maand. Ja, ik kan het ook bijna niet geloven. Dit is echt de hele maand. Elke dag tickets voor jouw favoriete artiesten. We gaan nog de hele maand september door. We zijn nog maar halverwege. Mocht je nog twijfelen of je wel mee kan doen, helemaal niet nodig. Even eerlijk, wie stuurt jou nou naar Seth, Nothing But Thieves, Phoebe Bridgers, Jungle, Gracie Abrams, Opposites, en ik kan nog wel even 30 keer doorgaan. Vandaag win je tickets voor Kensington. Nou, wat moet je doen? We beginnen even bij het begin. Het is heel simpel, download gewoon de NPO Luister-app. Maak even zo'n NPO-idee aan. Kwestie van een minuutje of zo. En als je dan ergens het ticketalarm af hoort gaan, bij mij of bij Anan zometeen, of midden in de nacht, of morgenochtend weer bij Wijnand en Jamie, stuur dan een berichtje met je naam en waarom jij naar de show moet. En voor je het weet heb je ze gewoon te pakken, hè, die tickets. Vandaag dus tickets voor Kensington. En gisteren mocht ik iemand heel blij maken met tickets voor Nothing But Thieves. Vrijdag komt een album uit en de showcase aanstaande zaterdag. Daar is een 3FM-luisteraar bij.

0: dit alarm?
1: Nee.
0: Deze is het.
1: Nee.
2: En deze?
1: Bijna.
2: Hoor je deze maand het BFM Ticketalarm?
1: App meteen via de NPO Luister-app.
2: En ga naar de beste concerten.
1: Kensington.
2: Seth.
1: Phoebe Bridgers.
2: Lemmer.
1: Benton.

0: Nieuwe muziek ontdek je in de avond bij 3FM.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Bij 3 voor 12 Radio. En al die ontdekkingen die zorgen er misschien wel voor dat je ineens je nieuwe favoriete artiest leert kennen. Die komt soms van de andere kant van de wereld. En soms wonen ze gewoon al jaren bij jou om de hoek. De Hollandse Nieuwe van vandaag is gewoon een gloednieuwe track van eigen bodem. Van de vrolijke indieband Benji. Ze hebben er het volgende over te zeggen.
2: Yo Eva, dit is Morris van Bungie.
0: Hey.
2: Super tof dat Care for jullie Hollandse Nieuwe is. Dat is echt mega nice. Ja, het is crazy. Het eerste idee waaruit onze hele plaat is ontstaan was deze tune. We produceren echt alles zelf. Van de eerste demo tot aan de final mix. Dus deze song heeft heel veel versies gekend. Maar het moment dat die echt af was, kwam toen we een groep super getalenteerde vrienden van ons hadden verzameld om in 2 dagen alle koortjes voor de hele plaat op te nemen. En nou ja, dat werden natuurlijk supergezellige, leuke dagen. Carefree was toen de eerste song van die lange sessie. Dus iedereen zat er met volle energie in, heel veel enthousiasme, en dat hoor je gewoon helemaal terug in deze tune. Het is de opener van ons album ook, Carefree. Die komt uit in februari. Ja, al onze energie en liefde ingestoken, dus we kunnen echt niet wachten om die eindelijk met iedereen te delen. Thanks voor de support. En hopelijk gaan jullie net zo hard op als wij. Yo, later.

0: 1600 mensen zoeken op dit moment een kaartje voor de twee stijf uitverkochte concerten van James Blake, 5 en 6 oktober.
1: 3 voor 12.
2: Radio.
0: Mocht je daarbij horen, heel veel succes. Ik hoop dat het jou wel lukt. Je hoorde hem samen met Rosalía op 3FM natuurlijk. En ik zat me een beetje af te vragen, zou Miley Cyrus naar Rosalía gekeken hebben en hebben gedacht, zo moet het. Of naar een Adele, of naar een Ray of Rihanna. Of misschien wel gewoon de queen of them all, Madonna. Want weet je, die Miley Cyrus die dacht, weet je wat? Cyrus is so 2025, darling. Ik drop gewoon die achternaam. Ik ga gewoon door het leven als Miley. Ik vind het altijd wel leuk als mensen ineens denken, weet je, er is een nieuwe fase aangebroken. We gaan het even helemaal anders doen. Zoals die Chris Stassi ook, toch? Die heet nu Chris Stassi. Ja, weet je, wat een één lettertje verschil wel niet kan doen, of wat in dit geval een hele achternaam missen wel niet kan doen. Je hoort er nu Miley met Bass Persuade bij 3 voor 12 Radio. Ja, leuk.
2: Let's go.

0: straks live muziek bij 3 voor 12 Radio. Vanaf Into the Great Wide Open Festival. Een prachtige sessie staat op je te wachten.
1: 3FM.
2: Ster. Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
2: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van Voordeel,
3: Aldi.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
6: Volido.
7: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
8: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
9: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
9: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
12: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
13: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
12: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
13: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
16: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren... dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
15: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
17: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde... met maar liefst

0: Zometeen een lekkere portie live muziek meegenomen van Into the Great Wide Open. Eerst het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Het gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgt een sabotageactie ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
1: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer aan zee, steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien, het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
6: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: September is iedere dag jouw kans op tickets.
9: September is...

0: Ik zit toch helemaal te genieten van de live muziek. Ik dacht, ik doe alvast een klein voorproefje.
1: Live muziek bij 3 voor 12 Radio. Met vanavond.
0: Ja, met vanavond. Kijk, het is een beetje het einde van de zomer. Ja, ik hoorde net ook weer het weerbericht. Alleen maar regen, wolken deze kant op. Allemaal prima. Maar we hebben de zomer nog wel. In muziekvorm. Ik bedoel, je hebt Pinkpop, je hebt Lowlands, Down the Rabbit Hole, Best Kept Secret, Paaspop, Zwarte Cross. Je hebt zoveel festivals in Nederland. Ze zijn allemaal geweldig. En juist voor mensen die wel van festivals houden, ook van kleine, van intieme concerten, van die plekjes op het festivalterrein dat je denkt, oh, ik moet eigenlijk niemand vertellen, maar ik wil eigenlijk iedereen vertellen dat dat bestaat. Voor dat soort mensen is Into the Great Wide Open in het leven geroepen. Echt. Into the Great Wide Open is een festival elk jaar aan het einde van de zomer op Vlieland. En wie daarbij zijn, dat zijn wij. Van 3 voor 12 Radio. Met heel veel plezier. En daar nemen we dan op de VPRO aan Zee Stage een klein handjevol live sessies voor je op. Zodat je niks hoeft te missen van het festival. Want de artiesten die daar geprogrammeerd staan, die zijn, ja, verrassend vaak. Goed ook. En ze spelen, doordat ze op die stage staan, echt de sterren van de hemel. Het is een hele intieme sessie. En vanavond laat ik je de sessie horen van de Bel Air Lip Balms. Bel Air, Bel Air. Dan denk je, oh, dan komen ze uit de USA. Nee, ze komen niet uit LA, maar uit Australië. Dus all the way from down under spoelden ze aan op het strand van Vlieland, waar ze op die speciale VPRO aan Zee Stage een geweldige sessie spelen.

beelden. Kijk vooral mee, als je wil. Via de NPO Luister-app of via 3fm.nl/live. De Bel Air Lip Balms nu met Hey You.

Als je goed luistert, dan hoor je bij deze sessie de zeemeeuwen op de achtergrond. Van de Bel Air Lip Balms tijdens Into the Great Wide Open. Dit is Look the Part.

0: Wat een lekkere energie dit, hé. Zo. Bel Air Lip Balm Bombs. Echt vet, live op Into the Great Wide Open opgenomen.
1: 3 voor 12 Radio.
0: We proberen je een beetje te verrassen bij 3 voor 12 Radio. Je af en toe wat live muziek te brengen. Maar ook zeker een aantal grote en minder grote artiesten te spreken. Nou, de grootste artiest op dit moment bij 3FM, dat is toch wel Adela. Zij heeft natuurlijk de mega-hit te pakken deze week met Ain't in L.A. Ze stond afgelopen zomer op Lowlands en ik mocht er spreken. En ik had eigenlijk gewoon één vraag voor haar. Ik vroeg haar of ze verwacht had dat een groot deel van de wereld dat gevoel wat in Ain't in L.A. natuurlijk naar voren komt, van niet uit een stad komen, dat een groot deel van de wereld dat kon herkennen en of ze dat verwacht had.
2: I just thought about myself when I was younger and I remember like listening to Lord and Royals and feeling so empowered by that song and feeling so like seen when she would talk about the smaller parts of the world.
0: Yeah.
2: That made me feel so much. And I think most of the world is not from LA.
1: 3FM.

Radio Free Alice en Kick in the Shins. Ik zei het net al, we spreken heel graag artiesten. Dat ga ik zo meteen ook weer doen, want ik heb namelijk de artiest die een aantal weken geleden het album van de week had, Dahi, gesproken. Ga ik je zo meteen laten horen, want ik ben echt onder de indruk van deze man. Hij heeft bijvoorbeeld Kendrick Lamar, Childish Gambino, Vince Staples, Raven Lenae allemaal op zijn debuutalbum staan. Nou, hoe heeft hij dat nou voor elkaar gekregen? Ongelooflijk. Eerste track van de dag van gisteren, want ik kan er maar geen genoeg van krijgen. De samenwerking van Barry Can't Swim en Sammy Virgie. Dit is I Could Be Madonna.

0: ze hard en lomp ervaren worden. Maar ja, daar doe ik het voor. Het mag ook best wel wat harder op deze dinsdagavond.
1: 3 voor 12 Radio.
2: 3FM.
0: En dat harde, dat krijgen we van de nieuwste van Slater. Een improved versie van haar Crank, namelijk Crank 2.

0: Is het dit alarm?
1: Nee.
0: Deze is het.
1: Nee.
2: En deze?
1: Bijna.
2: Hoor je deze maand het 3FM ticketalarm?
1: App meteen via de NPO Luister-app.
2: En ga naar de beste concerten.
1: Seth, Phoebe Bridgers,
2: Lemmer,
1: Bente,
2: Jungle,
1: Gracie Abrams.
2: September is
1: 3FM Ticketmaand.

Roddel bij 3FM. Wat nou, hè, als je Kendrick Lamar, Childish Gambino, Vince Staples, Ray Villeney allemaal in je telefoon hebt staan en als je ze belt, dat ze dan allemaal ja zeggen op een samenwerking. Nou, dan ben je echt een rijk man. De Amerikaanse producer Dahi, die deed dat. En het gebeurde op zijn debuutalbum, Black Boy Alternative. Jarenlang produceerde hij songs voor anderen, zoals bijvoorbeeld voor een Kendrick Lamar, voor een J. Cole. En na 12 jaar verscheen er pas een album onder zijn eigen naam, Dahi. Black Boy Alternative. Het is echt een prachtig, warm, veelzijdig album over wat het betekent om een zwarte muzikant te zijn die zich niet graag in een hokje laat stoppen. En ik dacht, reden genoeg om hem

Nou, dat je die mensen toch samen kan brengen op je debuutplaat. Dahi deed het op Black Boy Alternative. Kendrick Lamar en Amber Mark samen op How to Pray. Nou, dit blijft ook zo'n parel. Die kan ik echt dag en nacht horen. Het maakt mij niet uit. Je kan me ervoor wakker maken, zou je kunnen zeggen. Turnstile bij 3FM nu en I Care.

even 2 weken met vakantie. Maar je bent in goede handen hoor. Vanaf morgen weer bij mijn collega Jasper Leidens. Die hoor je de komende 2 weken in 3 voor 12 radio. En nu geef ik het stokje over aan mijn favootje wel hoor. Anand, die neemt je mee de nacht in. Hij heeft onder andere Dua Lipa voor je klaarstaan. 21 Pilots. En ik laat je achter met deze van Hoot & Freddy. Touch, touch.

0: Libri vuurwerken. nl.
1: Nu bij DA, alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
2: De vriendelijke specialist DA.
3: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Fries. Ontdek het op friesland.nl.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja?
6: Echt serieus?
5: Zo.
6: Wat een geld!
5: 18.000, godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de UV robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
7: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
14: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: 3FM.
19: Het is 3FM waar je luistert. 1 minuut over 11 en het laatste nieuws krijg je van de NOS.
20: Door Almegens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale groep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt. Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Deze keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Ledby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: 3FM.
18: Ster.
21: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
22: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
23: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafimedia. Check indruk.nu.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.

0: www.gezondheidsfonds.nl/business.
1: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
2: Komt de vraag binnen van Lars of het ticketalarm bij 3FM nog actief is? Goed opletten.
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: September is...

Liegen. Ben je daar een beetje goed in liegen? Ja, ik hou daar namelijk helemaal niet van, hoor, liegen. Ik kan het ook niet zo goed. Bij mij zie je het ook meteen. Dan mijn hele blik, je ziet gewoon, ja, die is niet serieus. Terwijl ik echt mijn best dan doe, hè. Maar ik probeer zo min mogelijk te liegen. Ik weet niet of jij er een beetje goed in bent. De mannen die je net hoorde, die doen in ieder geval heel erg hun best om te liegen. Doen ze namelijk in werkelijk waar elk interview dat je van ze kan vinden. Altijd als er gevraagd wordt, hoe hebben jullie elkaar leren kennen, geven ze een totaal ander antwoord. Geen enkel verhaal klopt. Gewoon echt uit de pos. Gewoon, oh, we zien wel even, we verzinnen een verhaaltje. En elke keer slaat het helemaal nergens op. Maar iedereen trapt erin. En daardoor, als je nu gaat zoeken, probeer het maar eens op. Hoe zijn ze eigenlijk bij elkaar gekomen? Ja, niemand die het weet. En je hebt 100 verhalen om te lezen. Het is wel hartstikke leuk. Maar ja, het zijn artiesten, hè. Dat noemen ze dan artistieke vrijheid. Nou ja, hun artistieke muziek, die heb je net in ieder geval gehoord bij 3FM. The 21 Pilots, Raw Fear. En dit zijn Guns N' Roses.

Sayana Sparrow bij 3FM en Great Expectation hoorde je. Goedenavond. Wat fijn dat je 3FM op hebt staan vandaag. Mijn naam is Anan. Ik sleep je de avond in richting je nacht met al je favoriete muziek. Lemmer hoor je zo meteen en ook George Ezra ga ik voor je draaien. Een bijzondere dag wel achter de rug. Ja, Prinsjesdag. Iedereen lijnrecht tegenover elkaar als ik het zo zie op het nieuws en zo. Allemaal polarisatie overal. Dat klinkt al gelijk heel extreem, hè? Maar je zag het ook met het spoor. Was van alles aan de hand. Ik vond het zo grappig, want ik heb echt het totaal tegenovergestelde ervaren vandaag. Ik woon in een dorpje vlakbij Leiden. En dat is echt een dorp. Daar wonen voor mijn gevoel soms meer koeien dan mensen. Hè. Dat is echt klein, zeg maar. En als ik dan door de dorpsstraat heen loop, zo heet het ook. Dat voelt een beetje als vakantie, zeg maar. Ik moest mijn auto naar de garage brengen vandaag. Voor een beurt. Maar dat was echt, ik moest nieuwe banden. De remvloeistof moest opnieuw. Nou, moest alles maar allemaal vervangen en ververst worden. Ik weet het allemaal niet. Volgens mij best een duur grapje. Ben ik hem de hele dag voor kwijt geweest. Maar ik haal de ding eind van de dag op. Ik werd gebeld van, je kan hem komen halen. En dan kom ik dan bij de vaste garagemedewerker. En die zegt, ja luister, de ene collega die heeft zijn sleutel op één gebroken. De andere die zit op dit moment op vakantie. Ik moet de hele zaak in mijn eentje runnen. Joh, je woont in een dorp. Kijk maar even wanneer je betaalt, joh. En hoeveel het kost, ik heb eigenlijk geen idee. Maar joh, we zien elkaar vast nog wel. Ik ben weggelopen, ik heb niks betaald. Ik vond het zo'n apart contrast dat ik dacht, enerzijds staan we lijnrecht tegenover elkaar. En ik word dan heel blij van de kleine dingetjes dat ik denk, ja, weet je, ik gewoon op goed vertrouwen kan ik naar de garage toe en er is niks aan de hand. Maak me dan toch

Lemmer hoorde je en Best One. Heb je een beetje kunnen meezingen met deze? Ja, dat is namelijk mijn grote probleem. Dat ik gewoon zo moeilijk kan meezingen met bepaalde liedjes. Ik ben heel slecht in die teksten. Misschien dat jij dat ook weer herkent. Maar ik maak er dan maar wat van. Allemaal woorden die gewoon niet bestaan. En dan, ik schreeuw het uit met volle passie. Hè? Ik weet niet, maar ik geef best wel een autoconcertje als ik onderweg ben. Maar het klinkt natuurlijk helemaal nergens naar. Zometeen de makkelijkste tekst ooit om mee te zingen. En dat heeft alles te maken met één woord. Hoe en wat? Zometeen naar George Ezra bij 3. Miles.

0: meezingen met de Bausa Magnetic, hoorde je bij 3FM. En tenminste, kan jij een beetje meezingen met liedjes?
1: Muzikale. Muzikale overdosis.
0: Oh, ik ben er zo slecht in. Meezingen met liedjes. Behalve als het woord O in de songtekst zit. Ja, O, dat zingt zo lekker mee. Kan je mee blaren. Of je nou de tekst kent of dat je het niet kent. Klinkt eigenlijk altijd hartstikke lekker, toch? Nou, daarom proberen we zoveel mogelijk liedjes samen te verzamelen in de muzikale overdosis. Mocht je nou een liedje hebben gespot met het woordje O in de songtekst. Mag gezongen zijn, mag gesproken zijn. Maakt niet uit als het er maar in zit. Laat het even weten via de NPO Luisteren. Maken we samen die lijst met O-liedjes nog veel groter in de muzikale overdosis. Mag je dus achterlaten via de NPO Luisteren. Mag je ook achterlaten via mijn Instagram. @AnandVerboom, als je dat makkelijk vindt. @AnandVerboom, gewoon even een DM'tje sturen met het liedje. Dan komt dat helemaal goed. Hoor je hem misschien morgen wel voorbij komen. Gisteren deed bijvoorbeeld Jesse dat via Instagram met Best Fake Smile. Was een hele goeie, zit hij zeker weten in, kunnen we goed meezingen. En ook vandaag is er eentje binnengekomen van Thomas. Die liet het weten via de NPO Luisterapp en die zei... Mijn favoriete meezinger, One Direction, best song ever, heeft ook absoluut een O in de songtekst. Zit die zeker in, voegen we toe aan de lijst in de muzikale overdosis. En mocht jij er dus ook eentje hebben, laat hem achter. Dan hoor je hem misschien wel morgen voorbij komen. Hier op 3FM. Dus mag in de NPO Luisterapp of het mag via mijn Instagram. @AnandVerboom. Dit is One Direction.

Nou, en ze hebben losgelaten alle onzekerheden. Het was namelijk de eerste keer, dit liedje, dat Oscar en de Wolf in het Nederlands zingt. En voor S10 die je hoorde, was het dan weer de eerste keer dat zij in het Engels zingt. Dus voor hun allebei was dit de allereerste keer. Steven Sound hoorde je bij 3FM. En dit is dan weer de eerste keer van Damiana David.

0: Mafia bij 3FM en Don't You Worry Child. En zometeen het meest random radiospelletje dat je vannacht gaat horen.
1: Waar op de kaart hinnert het paard?
0: Ergens in Nederland heb ik denkbeeldig een paard verstopt. Aan jou de vraag, weet jij welke stad of welk dorp ik bedoel? Het is een vrij bekende, iconische plek, dus je komt er sowieso wel achter. Je krijgt 3 hints van me en de eerste wil ik nu alvast aan je geven. Dan kan je er vast rustig over nadenken en omdat je nu alvast luistert, dan heb je een beetje extra tijd. Je eerste hint. Je kan het dorp kennen van het pretpark met de attractie The Goliath. Oké, dus je kan het dorp kennen van het pretpark met de attractie The Goliath. Mocht je dit weten, laat het weten in de NPO Luisterapp. Maak je kans op een Anan-zichtkaart.
1: 3FM.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
4: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer.
5: Dit voelt als twee.
4: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
3: Wisselens Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswat.nl.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
0: 3FM. In de nacht. Het is een paar seconden over 00 uur 00 uur 00. We gaan hem samen lekker doorkomen met al je favoriete muziek. Somber bijvoorbeeld zometeen voor je. Eerst het laatste nieuws.
7: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teugen op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden. En het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd. Waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn tour. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in doosde buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hey, dankjewel. En een nieuwe dag betekent ook een nieuw ticketalarm.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
8: September is...

0: Leaders Down hoorde je bij 3FM. Je hoorde Kryptonite. Ben je klaar voor het meest random radiospelletje wat je gaat horen vannacht?
1: Waar op de kaart henakt het paard?
0: Ja, je hoort het goed. Ergens in Nederland heb ik denkbeeldig een paard verstopt. Ja, echt waar, een paard. Aan jou de vraag, waar heb ik die verstopt? Welke plaats bedoel ik? Geef ik je wel 3 hints voor. Aan jou dan de vraag, weet jij te raden welke plaats ik bedoel? Heb je het goed? Dan maak je kans op de Anan-zichtkaart. Een Anan-zichtkaart speciaal opgehaald door mij uit die plek die jij goed hebt geraden. Dus die wil je winnen. Kan je heel simpel doen door het antwoord achter te laten in de NPO Luister-app of even te bellen naar 09091336. Dus 09091336 of even een berichtje achterlaten in de NPO Luister-app. En die hints, dat zijn de volgende 3. Je kan het dorp kennen van het pretpark met de attractie The Goliath. Dit dorp werd pas in de jaren 60 gebouwd na de drooglegging van een stuk land. Oostelijk Flevoland. En in deze plaats vinden we 2 grote festivals van Nederland, waaronder Lowlands. Nou, dan moet je weten waar ik dat paard heb verstopt, toch? Enig idee? Oké, 3 hints dus. Je kan het dorp kennen van het pretpark met de attractie The Goliath. Het dorp werd pas in de jaren 60 gebouwd na drooglegging van een stuk land, namelijk Oostelijk Flevoland. En de 2 grote festivals van Nederland vinden we er, waaronder Lowlands. Oké, mocht je een idee hebben, laat het weten via de NPO Luister-app of 09091.

0: Shakira, Burna Boy, je hoort het Die Die.
1: Waar op de kaart? Henert het paard.
0: Het is het meest random radiospelletje dat je vannacht gaat horen. Waar op de kaart hinnikt het paard? Ik heb ergens denkbeeldig een paard verstopt. Aan jou de vraag, welke plaats bedoel ik? Kan je dat raden door middel van 3 hints die ik je geef? Die hints dat waren de volgende. Je kan het dorp herkennen van het pretpark met de attractie De Goliath. Dit dorp werd pas in de jaren 60 gebouwd na drooglegging van een stuk land, oostelijk Flevoland. En in deze plaats vinden 2 grote festivals van Nederland plaats, waaronder Lowlands. Ja, welke plaats bedoel ik? Lars, goeie avond.
2: Een hele goede avond.
0: Je ligt nu in bed, maar je kijkt uit op een weekend waarin je lekker gaat bowlen.
2: Ja, dat klopt.
0: Wat leuk, met wie?
2: Ja. Met vrienden die ik via een online platform heb ontmoet.
0: Ja, ik vind het fascinerend. Die heb je dus via een online platform leren kennen.
2: Ja, we hebben een gemeenschappelijke streamer waar we naar kijken op Twitch.
0: Wat dan?
2: Sapoenmul.
0: Mm-hmm.
2: En daar kijken we naar en dan zit je in de chat en zo kom je met elkaar een beetje in gesprek. En dan heb je opeens een groepchat met elkaar. En dan spreek je jezelf om te gaan bowlen met z'n allen, omdat het, om eens iets te gaan doen.
0: Wat grappig. Is het dan ook de eerste keer dat jullie elkaar nu in het echt gaan zien?
2: Nee, we zijn de laatste keer met z'n allen gaan eten bij het bedrijf waar een van de mensen ging stoppen met werken. Dus ja. Ik was verrassend daar naartoe om te gaan eten. En daarvoor hebben we elkaar ook wel eens ontmoet.
0: Nou, wat leuk. Dus daar is gewoon vanuit. Die stream is echt een soort nieuwe community ontstaan.
2: Ja, om het woord community te gebruiken. Ja, maar eigenlijk.
0: Nou ja, gewoon een vriendengroepje toch? Als ik het zo een beetje.
2: Precies.
0: Ja, nou, dat is hartstikke leuk. Nou, lekker om naar uit te kijken. En hopelijk heb je het antwoord ook goed op de vraag. Welke plaats bedoelde ik? Waar op de kaart hinnikt het paard? Wat denk jij dat het goede antwoord is?
2: Ja, volgens mij heb ik die gehoord in Biddinghuizen.
0: Biddinghuizen is helemaal goed. Dus je bent de aanzichtkaart.
2: Nou, kijk eens aan, zeg.
0: Hey, wat goed zeg. Ik ga hem naar je opsturen en maak er in ieder geval een hele mooie avond, nacht van. En slaap lekker voor zometeen, hè?
2: Yes, dankjewel.

en Lionheart hoorde je bij 3FM. Ja, afgelopen dag was het Prinsjesdag. De regering is nog niet gevallen. Maar je kan wel gebruik maken van je stemrecht. Voor de verlanglijst hier bij 3FM. De meest democratische hitlijst van Nederland. Want jij bepaalt wat erin komt te staan. 3FM.nl kan je je stemlijstje maken van jouw favoriete muziek. En ik dacht, die nummer 1 van deze week moet je ook even horen. Fontaine's DC en Marianne. Nu bij 3.

3FM met Lady Gaga, die binnenkort heel anders kan klinken trouwens. Nou, zij is net moeder geworden. En misschien dat je dat wel herkent van jezelf of van mensen in jouw omgeving die net ouders zijn geworden. Dan ga je vaak toch een beetje op deze manier praten, toch? Dan zet je zo'n hoog stemmetje op voor de baby bij jou in de buurt. Is goed voor de baby, hè? Ik bedoel, daar houden ze van. Maar het wordt allemaal net wat melodieuzer, andere melodieën. Een ander stemmetje zet je op. En dat blijkt ook uit onderzoek, dat dus echt zo is. Dat je dus echt op een andere manier gaat praten tegen je kind. En soms hou je dat dan ook een klein beetje vast. Dus het zou zomaar kunnen dat we haar zometeen terugkrijgen en dat die melodieën ineens heel fris klinken. Dat het ineens een soort hele nieuwe Lady Gaga wordt. Kan natuurlijk, hè? Ik bedoel, het is ook een artiest voor jong en oud. En dan wordt er volgende hit in plaats van Pokerface zometeen Babyface. Zou ook leuk zijn. Lady Gaga hoorde je bij 3FM. En dit is Olivia Dean, Man I Need.

0: Lucky Beat en Small Town Boy.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Heb jij al gehoord van de naam Jim Gardner en van de naam Persia Holder? Het zijn twee grote talenten. Eentje uit Nederland. Jim Gardner komt er gewoon hier vandaan. Heeft 4 platen gemaakt. En Persia Holder is een Brits-Nigeriaanse zangeres. En samen hebben ze een plaat gemaakt. Ja, ik vind dit mega goed klinken. Die twee samen is echt een gouden combinatie die weinig mensen kennen. Maar jij bent een van de allereerste mensen die deze plaat leert kennen. Nieuw bij 3FM. Jim Gardner, Persia Holder en I Do It Again.

0: Darling Monkey hier bij 3FM en snap out of it. Afgelopen dag was Prinsjesdag. Je hebt het vast gezien op tv. Al die hoedjes, overal in het nieuws ook al die beelden daarvan. De hoedjes. Nou, bij 3FM hebben we feesthoedjes op.
1: 3FM, Ticketmaand.
0: Het is namelijk de maand waarin jij elke dag kans maakt op kaarten voor jouw favoriete artiesten in de Ticketmaand. En dan moet je denken aan artiesten als bijvoorbeeld Lemmer, Bente, Jungle kan je deze week nog winnen. Vandaag staat in het teken van Phoebe Bridgers, kan je kaarten voor winnen. En het werkt eigenlijk heel simpel. Heel goed naar 3FM luisteren, dat is de gouden formule. Want hoor je een ticketalarm voorbij komen? En geloof me, dat kan echt niet missen. Dan moet je deze kant op appen met de NPO Luister-app met waarom jij daar zo graag bij wil zijn. En word je teruggebeld live op de radio, dan ben je erbij. Zo simpel kan het zijn. Dus een tipje van mij, zorg alvast dat je die NPO Luister-app gedownload hebt op je telefoon. Dat je even een account aanmaakt, is misschien even 1 minuut vervelend, maar daarna kan je gewoon heel snel dat appje sturen. Misschien kan je hem zelfs al klaarzetten en hoor je dan dat ticketalarm voorbij komen. App dan deze kant op en word je teruggebeld, dan ben jij er gewoon bij en krijg jij die kaarten voor jouw favoriete artiesten.

Drake bij 3FM en Hold On, We're Going Home hoorde je. En zometeen dan hoor je nog veel meer van je favoriete muziek. Allemaal achter elkaar. Onder andere John Mayer. Waiting on the world to change ga je horen. En wat dacht je van Alicia Keys, Empire State?

0: binnen nu in een paar minuten.
1: 3FM. 3FM. 1 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat opnieuw uit van een nieuwe sabotageactie. Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen gisteren. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD samen met de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd hun bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het zevende lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.